0: Goedenacht. Donald Trump zou de Israëlische premier Netanyahu tijdens een telefoongesprek stevig hebben toegesproken. Volgens nieuwssite Axios noemde Trump hem zelfs knettergek en drong hij erop aan om af te zien van een grote aanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Trump zegt dat zowel Israël als Hezbollah inmiddels hebben ingestemd met de staakt het vuren. De politie is op zoek naar een man die voor €2000 aan make-up heeft gestolen bij een kruidvat in Eindhoven. Op beelden van Opsporing Verzocht is te zien hoe hij tientallen cosmetica-producten in een tas stopt en de winkel verlaat, schrijft Omroep Brabant. Hij wordt ook verdacht van soortgelijke diefstallen in meerdere andere plaatsen. Tientallen landen hebben Rusland bij de Verenigde Naties veroordeeld na een droneinslag in Roemenië vorige week. Een Russische drone kwam terecht op een flatgebouw vlakbij de grens met Oekraïne. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Volgens NAVO was het de eerste keer sinds de oorlog dat een gebouw buiten Oekraïne door Rusland werd geraakt. En kinderen vanaf 10 jaar kunnen voortaan met hun smartphone betalen bij jongerenbank Buut, een dochterbedrijf van ABN AMRO. Volgens de bank is het de eerste betaalapp in Nederland die dit mogelijk maakt voor kinderen onder de 16 jaar. Ouders houden daarbij wel controle over de uitgaven en kunnen limieten instellen. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en koelt het niet verder af dan 15 graden. Morgen volgen meer buien, soms ook met onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Nacht. Dit is Joe.

0: Goeienacht. Op Belgische luchthavens ligt het vliegverkeer vannacht stil door een staking van luchtverkeersleiders. Zij protesteren tegen plannen rond een nieuw digitaal controlecentrum. Tussen 3:30 en 7:00 vertrekken of landen er geen vliegtuigen. Op luchthaven Zaventem worden geen vluchten geschrapt, maar reizigers moeten wel rekening houden met vertragingen. Wie een warmtepomp, laadpaal of elektrische kookplaat wil laten aansluiten, moet mogelijk jaren wachten. Netbeheerder Liander heeft ruim 7000 huishoudens op een wachtlijst gezet voor een zwaardere stroomaansluiting, meldt de Telegraaf. Volgens Liander is het stroomnet op sommige plekken overbelast. Donald Trump zou de Israëlische premier Netanyahu tijdens een telefoongesprek stevig hebben toegesproken. Volgens nieuwssite Axios noemde Trump hem zelfs knettergek en drong hij erop aan om af te zien van een grote aanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Trump zegt dat zowel Israël als Hezbollah inmiddels hebben ingestemd met een staakt het vuren. En voor de kust van Zuid-Holland komt een nieuw beschermd natuurgebied, meldt Omroep West. Het gebied krijgt een speciale status om zeevogels beter te beschermen. Daarmee is straks de hele Nederlandse kust van Zeeland tot Groningen onderdeel van een beschermd natuurgebied. En dan nu het weer van Weer Online. Eerst zijn er nog opklaringen en overal is het droog. Later deze nacht neemt de bewolking toe en is het rond de 15 graden. Overdag gaat het regenen, plaatselijk ook met onweer en windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goeienacht, dit is Joe.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. In Rotterdam verkopen veel avondwinkels en kleine supermarkten illegale sigaretten en snoes. Dat blijkt uit de rondgang van het AD langs tientallen winkels. De verboden tabaksproducten blijken op veel plekken verkrijgbaar. Volgens winkeliers zijn vooral middelbare scholieren geïnteresseerd in snoes. Op Belgische luchthavens ligt het vliegverkeer vannacht stil door een staking van luchtverkeersleiders. Zij protesteren tegen plannen rond een nieuw digitaal controlecentrum, waardoor er banen gaan verdwijnen. Op luchthaven Zaventem worden geen vluchten geschrapt, maar reizigers moeten wel rekening houden met vertragingen. De Belgische politie heeft misschien dieven gearresteerd die vorig jaar inbraken in het Louvre in Parijs. Op hun telefoon zijn foto's gevonden van het museum en dan vooral de afdeling waar de roof was, schrijven twee Franse kranten. De gestolen juwelen zijn nog altijd spoorloos. In Frankrijk zelf zitten al een tijdje 4 mannen vast. En dan de bezorging van een tuinhuisje in Raamsdonksveer liep flink anders dan gepland, schrijft Omroep Brabant. Tijdens het hijsen viel de kraan door een technisch probleem stil, waardoor het huisje in de lucht bleef hangen. 3 brandweerwagens moesten eraan te pas komen om het tuinhuisje na ruim een uur weer veilig op de grond te krijgen. En dan nu het weer van Weer Online. De bewolking neemt de komende uren geleidelijk toe. Kouder dan 15 graden wordt het op de meeste plaatsen niet. Overdag gaat het regenen en onweren. Het wordt maximaal 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. In Zwijndrecht is een man gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk ontstond de steekpartij na een ruzie in relationele sfeer. De politie heeft nog niemand aangehouden en doet onderzoek. Kort nadat Donald Trump had aangekondigd dat Israël en Hezbollah een staakt het vuren waren overeengekomen, zijn er opnieuw raketten afgevuurd vanuit Libanon. Het Israëlische leger onderschepte de projectielen. Hezbollah heeft de aanval opgeëist en raakte niemand gewond. Verschillende Belgische luchthavens hebben reizigers te maken met vertragingen door een spontane staking van luchtverkeersleiders. Op luchthaven Zaventem vertrekken zo'n 25 vluchten later dan gepland. De actie is gericht tegen plannen voor een nieuw digitaal controlecentrum, waardoor in de toekomst banen gaan verdwijnen. En in Laos wordt nog altijd gezocht naar twee goudzoekers die al bijna 2 weken vastzitten in een grot. Reddingswerkers proberen een alternatieve route te vinden om bij de mannen te komen, terwijl ook water uit de grot wordt weggepompt. Eerder konden 5 andere goudzoekers al levend worden gered. En dan nu het weer van Weer Online. De bewolking neemt de komende uren geleidelijk toe. Kouder dan 15 graden wordt het op de meeste plaatsen niet. Overdag gaat het regenen en onweren. Het wordt maximaal 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedemorgen, dit is Joe.

0: Een heerlijk vrolijk begin van de dag. Dinsdag 2 juni, goedemorgen. Ja, we gaan beginnen aan de Koen en Sander Show met uiteraard het nieuws. Hier is Mart Grol.
1: Goedemorgen. Volop onderzoek. De politie heeft volgens meerdere media de hele nacht onderzoek gedaan aan heer Hugo Waard in Noord-Holland. Bij een steekpartij bij een bedrijf vielen gisteravond een dode en twee gewonden. Zwaar bewapende agenten hielden het pand onder schot, zag ook deze ooggetuige bij Hart van Nederland.
2: Het was een hele tijd lange onrustige sfeer van wat gaat er gebeuren. Wordt er afgevuurd, wordt er hard ingegrepen. Ja, het was allemaal heel onduidelijk.
1: Wat er precies speelde daar in heer Hugo Waard is nog niet bekend. Voor zover bekend is nog niemand opgepakt. De agent die een hoogzwangere vrouw tegen de grond werkte bij een veelbesproken arrestatie in een asielzoekerscentrum in Zeist wist niet dat zij zwanger was. Hij had anders gehandeld, zegt de politie. De vrouw zou meerdere keren zijn gevraagd weg te gaan voor haar eigen veiligheid, maar dat deed ze volgens de politie niet. Politieonderzoek is nog bezig, maar omdat er veel ophef is over de beelden die nu rondgaan van die arrestatie, komt de politie alvast met deze update. Knettergek, zo zou de Amerikaanse president Trump de Israëlische premier Netanyahu hebben genoemd toen de twee met elkaar belden. Trump zou volgens Amerikaanse media woedend zijn geweest over Israëls plannen om Libanon weer aan te vallen. Vanwege terreurgroep Hezbollah daar, maar ook omdat er veel burgerdoden kunnen vallen. Zowel Israël als Hezbollah zouden zich volgens Trump nu moeten houden aan een vechtpauze, maar er lijken toch weer aanvallen te zijn geweest. En een kleine opsteker voor Oranje, zo vlak voor het WK voetbal begint over anderhalve week. Twee tegenstanders van ons straks in Amerika hebben oefenwedstrijden verloren. Tunesië met 1-0 van Oostenrijk en Zweden ging met 3-1 onderuit tegen Noorwegen. Oranje oefent morgen nog tegen Algerije en volgende week tegen Oezbekistan. Het weer van Weerplaza. Vanochtend trekt een zone met regen over. Daarna gaat de zon schijnen. Vanmiddag weer stevige buien met onweer, veel regen en harde windstoten. 19 tot 23 graden.
3: Dankjewel, Mart. Dan gaan we eens kijken hoe het is op de weg. Twee vertragingen op dit moment op de A7 Den Oever-Zaanstad bij Averhoorn, 5 minuten. En de A12 Arnhem in de richting Utrecht. Tussen Maarn en Driebergen ben je al 20 minuten langer onderweg.
4: Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
3: Ja, daar zijn we weer. Sander, goedemorgen.
5: Een hele goedemorgen.
3: Fris en fruitig. Begin van de ochtendshow met Janet Jackson.
5: Ja!

0: al leuk, hè? Dan heeft Mart een bericht over voetbal. En vervolgens gaat het hier in de studio dan ook weer over voetbal.
1: Ja.
0: Merk je dan toch?
1: Ja.
0: Er komt een groot eindtoernooi aan. En hebben we toch zin. Ik merk aan jou, Sanne, je hebt er wel zin in.
1: Ja.
0: Je bent plaatjes aan het plakken in je Panini-boek.
1: Absoluut, maar het is ook best wel te verklaren natuurlijk. Want 4 jaar geleden hadden we dat gekke WK in Qatar midden in de winter.
0: Ja, dat klopt, ja.
1: Daar had niemand zin in. Want dat vonden we allemaal maar gek. En dat hebben we eigenlijk nooit een kans gegeven ook. Nou ja, de uitslag laat zich ook raden.
0: Ik zou het niet eens meer weten, joh.
1: Nou, Argentinië werd op een bijzondere manier natuurlijk kampioen.
0: Ja.
1: Ja, elke wedstrijd een penalty. Ik ga niet zeggen dat het ongekocht is, maar het blijft een heel raar verhaal. Ik kijk uit naar de andere tijden sport uit 2038. Ja. Gepresenteerd door het kind van Dionne de Graaf. En daarvoor hadden we natuurlijk de corona-editie van een eindtoernooi. Dus het is weer even gewoon voor het eerst even gewoon lekker, of normaal. Relatief normaal kijken.
0: Ja, ja, ja. Goedemorgen, welkom bij de ochtendshow, dinsdagochtend. Ja, met een lekker voetbalgesprekje. Ik vind dat mooi, Sander, want jij neemt dan direct al de plek van de bondscoach in eigenlijk.
1: Mm-hmm.
0: Ja, we hebben goede buitenspelers. We hebben natuurlijk de beste verdediging.
1: Dat hebben we zeker.
0: Ja.
1: Nee, het moet goed vallen, maar ik zag gisteren een interview met Memphis. Die zei wel heel realistisch, we zijn niet de beste van de wereld.
0: Nee.
1: Maar we hebben wel hele goede wapens, dus we kunnen ver komen. Toch? Ja, dat vind ik goed uitgedrukt.
0: Ja, en ik heb altijd nog die Duitse wetenschapper in mijn hoofd.
1: Ja.
0: Die gewoon, en die zit er al jaar op jaar, zit hij er niet naast. Die voorspelt gewoon wie de wereldkampioen wordt.
1: Ja.
0: En die heeft nu dus voorspeld dat wij dat worden.
1: We hebben de langste en de snelste selectie tot nu toe van Nederlands. Dus qua lengte, Mickey van de Ven, Van Dijk. Dus we kunnen goed koppen en we hebben ontzettend snelle mensen.
0: Kijk, Mart.
1: Als je dat weet in stelling te brengen, Mart.
2: Jongens, echt 4-4-3 en we worden kampioen. Echt, ik weet het zeker. Ja.
1: 4-4-3, dat is een rare uitslag.
2: Ja, maar het is voor de derde helft ook erbij nog.
0: Ja. Heb jij er wat mee, Mart, met dat hele voetbal?
2: Ik heb zeker iets met voetbal qua oranje. Vind ik echt heel gezellig. Ik vind voetbal normaal vaak trammelant.
1: Ja.
2: Maar ik gun ieder zijn club en zijn aanmoediging in het weekend. En ook lekker zelf bewegen, helemaal prima. Maar ik hoef niet ieder weekend zelf dat helemaal te volgen. Voor het nieuws wel, maar ik vind het wel gezellig om met vrienden te gaan kijken nu de komende weken, hoor. Vind ik heel leuk.
1: Ja.
2: En het is top tijden, toch? S'avonds, als ik al wakker ben eigenlijk voor het werk, ja.
1: Mijn broer, die werkt in de medische sector. Maar die vooral de apparatuurkant. Dus die had klanten uit Japan over, die moest. Mijn broer heeft helemaal niks met voetbal. Echt helemaal niks. 1 keer zelf gevoetbald. Stond binnen, ik maak geen grap, binnen 10 seconden een ambulance op het veld. Dus die mocht naar de WK-finale. Ik denk 8 of 10 jaar, 12 jaar geleden.
0: Oh.
1: Met Japanse klanten. Meest saaie middag van zijn leven gehad.
0: Oh, echt?
1: Ja,
0: een WK-finale?
1: Ja, vond hij helemaal. Ja, vond de ambiance leuk, hoor. Maar dat is 90 minuten lang, ja.
0: Zie alle voetbalhaters nu ook een beetje afhaken. Denk ik, gaan we dat het gelul over voetbal. Het is vandaag ook nog eens Leave the Office Early Day.
1: Ja.
0: Kijk. Oh, Marty denkt, kijk, prima.
2: Ik weet niet hoe laat we mogen inpakken, maar...
0: Leave the office early day. Willen we daar nog wat mee? Want ons programma duurt tot 10 uur.
1: Ja, kijk, het is de bedoeling, hè. Het is bedacht door een Amerikaanse die denkt... Als je eerder vertrekt, dan werk je dus misschien effectiever.
0: Ja.
1: Dan is de tijdspanne korter, doe je meer, beter dan dat je langer zit. Dus ik denk, laten we kijken of wij misschien ook eerder weg kunnen vandaag.
0: Ja. Gewoon zomaar...
1: Nou, even toestemming vragen.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: En hoe wil je toestemming vragen?
1: Nou, even de baas toch. Grote radiobaas.
0: Maar het is nu 6:10.
1: Ja, nou,
0: een beetje vroeg.
1: For him is it leave your bed early today.
0: Oh, je wil hem echt zo gaan bellen?
1: Ja, zo doen.
0: Oh.
2: Ik ga uit dit gesprek.
0: Okay.
1: Nee, joh.
0: Gaan we hem echt bellen?
1: Tuurlijk.
0: De baas?
1: Grote baas, ja.
2: Oh.
0: Vind ik nu al heel ongemakkelijk.
2: Ik ook.
0: Oké, nou, geef nog even een paar minuutjes... en dan bellen wij zometeen de grote baas...

0: We zijn weer van de kant, zoals dat dan officieel heet. Met vandaag, ja, het is iedere dag is het wel een dag. Vandaag, dinsdag 2 juni, is het Leave the Office Early Day. Ik weet eigenlijk niet waarom het in het Engels is. Verlaag het kantoor lekker vroeg.
1: Omdat het toch een Amerikaanse bedacht is. En wij nemen dat gewoon, wij nemen dat graag over. Ja. Valentine's Day, steek een blowjob day. Dus dat houden we er toch in. Dan wennen we aan dat veel meer dingen Engels gaan zijn.
0: Oké. Okay. Ja. En nu opperde jij, Sander, dat is het niet leuk om de grote baas van het radiostation.
1: Nou, kijk, wij maken een programma, maar het is uitgesloten dat wij in de weg kunnen. Maar we kunnen het altijd toch even proberen. Kijk, ik vind, we hebben geïnformeerd en we hebben mensen laten lachen de afgelopen 5 minuten. En een leuke plaat gedraaid.
0: Dus het is wel mooi geweest hoor vandaag.
1: Effectiever dan dit wordt het haast niet.
0: Oké, mag ik hier... Mart.
2: Ja, ik snap jouw ongemakkelijkheid.
0: Ik word er helemaal ongemakkelijk van om 6:15 morgens de baas te bellen. En jij zit hier, Sander, dat vind ik dan ook mooi van jou. Maar jij zit hier gewoon zo... Ja, maar dit doen we toch even met het grootste gemak. Voel jij niet nu een beetje ongemakkelijkheid...
1: Nee.
0: Dat we de baas 6:15 uitbellen?
1: Weet je ook eens hoe het is om een keer vroeg op te staan? Wat wij al 2,5 jaar moeten doormaken.
0: Oké. Nou, Sander?
2: Sterkte, jongens.
0: Succes.
1: Gaan we eens even de baas bellen.
0: Ja. Even toestemming vragen om wat eerder...
2: Och, jezus. 6:15.
0: Nee, ik zeg helemaal niks. Ja, die ligt nog te slapen.
1: Nou, dat zou ik wel heel... Ik moet toch eigenlijk luisteren?
0: Nou, dat is waar, ja. Ik hoop dat hij niet op...
3: Hallo?
0: Oh.
1: Hey, Roland.
4: Oh, nee.
1: Goedemorgen.
3: Nee.
1: Lag je lekker te slapen? Nou,
3: de brandzingers.
1: Nee, ze hebben al... Nee, Koen had een idee.
0: Oh.
1: Kijk,
3: dit heb ik al vaker meegemaakt met jullie.
1: Nee, het is vandaag Leave the Office Early Day, Roland. En dat is een onderzoek van Amerikaans die heeft bedacht dat een kortere werkdag zorgt voor meer productiviteit. Nou, is de vraag, het is 6:16. Kunnen wij vandaag 6:17 lekker naar huis? Als het weer het toelaat.
0: Ik ben zo blij dat hij moet lachen.
1: Wat zeg je?
3: Wat moet ik hier nou
1: mee? Nou, even ja zeggen, dan maken wij de pleitrik.
3: Maar kijk, er is maar één ding in het leven waar ik echt, echt op geef. Zijn luisteraars, dus hoe hebben die hier nog wat aan?
1: Nou kijk, het is het idee dat de korte werkdag voor meer productiviteit en effectiviteit zorgt. Nou, we hebben heel veel leuke platen klaarstaan. Mart kan gewoon nog het nieuws doen. Effectiever dan dat wordt.
2: Zal blijven zitten, ja.
3: Oké. En wat merken we nog van die effectiviteit van jullie dan? Geen morgen dubbel zo lang maken of zo? Wat is het idee?
1: Luister, je ligt in een helemaal onderbroek in bed. Nog een beetje te liften. Ga je nu met ons onderhandelen?
3: Het is 6:15.
1: Ja, oké. Je hebt gelijk. We laten je lekker slapen. Je mag, Roland, vandaag je mag 3 minuutjes later beginnen.
3: Als jullie effectiever worden, dan doe ik er alles voor.
1: Nou. Toch knapper dat iemand zo vrolijk is in de ochtend.
2: Koen durft niks meer te zeggen.
0: Nee, ik vind dit zo erg.
1: Wat is hier nou erg aan?
0: Ja, straks hangen we op en dan denkt Roland... wat heb ik nou de afgelopen minuten meegemaakt? Dat denk ik dan, hè?
1: Nou, hij weet niet dat hij onderdeel wordt van een vast item... omdat we hem elke dag kwart over.
0: Roland, wat dat betreft, wij vinden de luisteraars natuurlijk... wij gaan lekker gewoon blijven. We gaan natuurlijk helemaal niet eerder naar huis. Dat begrijp jij ook wel.
1: Okay. Ja, maar we beginnen morgen wel wat later.
0: Nou, ga je nog slapen of neem je
1: wat
0: je...
1: Wat ga je doen?
0: Ja.
3: Ga je nog slapen, wat denk je zelf? Dat is 6:15.
0: Slaap lekker, Roland.
3: Doei, man.
1: Doei. Zag er eind altijd, hè? Oh.

0: Bob Marley en The Wailers. En Is This Love in de Koen en Sander Show. Goedemorgen, 7:10 is het zo. Nou, de baas is inmiddels al wakker gebeld door ons.
1: Ja, ligt hopelijk nu weer een beetje te slapen.
0: Ja, of die denkt gewoon, ik ga lekker de radio aanzetten. En,
1: nou, dat is sowieso een beter idee.
0: Toch is dat altijd het beste idee. Want, maak je klaar, het is 7:10 geweest. Dan hebben we hier de spreuk van Sander.
1: Als je het niet meer trekt, moet je duwen.
0: Zometeen het nieuws van 6:30. Mart, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Zo het laatste nieuws over een fatale steekpartij waarbij zwaar bewapende agenten ook er naartoe kwamen. En ook dit, ga je liever uit eten of laat je eten bezorgen?
3: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
4: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
5: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken, bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AHA rode en gele paprika los, 1+1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1+1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpol is doei inbrekers. 3-sterrenslot. Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
8: Bij Casemeer Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
9: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
10: Schat, je hoeft niet te huilen.
11: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
12: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
11: Dat lucht op.
13: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Joujou.
17: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
18: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop... Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
19: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
20: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie... die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
21: Stoepkrijten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
22: Dat vindt Univee ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Univee buitenspeelbox.
21: Dus kom op, naar buiten.
22: Univee, daar plukt u de vruchten van.
23: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
24: Fans van extra extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
25: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
24: Ja, voor maar 6,99.
26: Fans van voordeel.
24: Aldi.
27: Zin in zon, zee en quality time met het hele gezin? Bij MSC Cruises geniet je van een zorgeloze vakantie. Van spetterende zwembaden tot heerlijke diners en entertainment voor jong en oud. Boek nu jouw last minute zomervakantie en vertrek deze zomer nog. MSC Cruises boek je bij Zeetours. De cruise specialist van Nederland.
24: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6,49.
26: Fans van voordeel.
24: Aldi.
28: Oh nee, een take. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
29: Adtap.
28: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
0: Vanmorgen eerst wat regen, daarna zon en vervolgens vanmiddag plensbuien met onweer, hagel en harde wind. 19 tot 23 graden. En de verkeersinformatie, 15 vertragingen zijn er op dit moment. Iets langer is de vertraging op de A12 Arnhem-Utrecht. Tussen Maarsbergen en Driebergen, 15 minuten.
26: Dit is
0: het is 6:30, straks de beroepentest. Nu het nieuws, Mart Grol.
30: Goedemorgen. We beginnen in Noord-Holland, heer Hugo Waard. Politie is nog druk met het onderzoek naar een steekpartij bij een bedrijf daar. Er vielen gisteravond een dode en 2 gewonden. Wat er nou precies is gebeurd, dat is nog onduidelijk, vertelt de politie bij RTL.
31: Er is nog niemand aangehouden, het onderzoek loopt nog. Wat ons heel erg kan helpen om de puzzel te volmaken, is getuigen en beelden. Dus als mensen iets gezien hebben of camerabeelden hebben, dan kunnen we daar ons onderzoek mee voortzetten.
30: Zwaar bewapende agenten hielden dat bedrijf gisteravond onder schot. De Telegraaf schrijft dat mogelijk een schimmige deal uit de hand is gelopen. Weer is het onrustig geweest bij een protest tegen de opvang van asielzoekers, dit keer in de provincie Utrecht, in wijk bij Duurstede. De sfeer was volgens RTV Utrecht grimmig. Er is met vuurwerk en stenen naar politieauto's gegooid. Agenten moesten ingrijpen, of de mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. We gaan minder vaak uit eten en laten vaker eten bezorgen of halen eten af. We bestellen vaker maaltijden online, hebben economen van ABN AMRO uitgezocht. Gemak is waar we voor gaan. We vinden thuis eten zonder te hoeven koken fijner dan een avond in een restaurant waarbij je vaak duurder uit bent.
0: Oh, herkenbaar?
30: Ja, zeker. Nou, nu kook ik sowieso niet.
0: Hoezo niet? Dus,
30: ja, nee. Mijn keuken wordt niet gebruikt.
0: Nee. Jij ook? Überhaupt niet?
30: Nee, ja, misschien wat op te warmen, maar de kookplaten en pannen en zo. Nee hoor.
0: Nee?
30: Nee, misschien een keer een ei koken. Maar nee, alles wordt afgehaald en bezorgd.
0: Alles, elke dag?
30: Ja.
0: Elke dag?
30: Ja.
0: Oh, Mart.
30: Maar ook salade, hè, of die patatten zijn. Kan ook gezond.
0: Ja, nee, dat weet ik. Ja. Nee, dat weet ik. Maar wat heb je gisteravond gegeten dan bijvoorbeeld?
30: Gisteravond heb ik een heerlijke, hoe heet dat? Caesar salad met een vers sampje erop. Het was heerlijk.
0: En dat laat je dan gewoon bezorgen?
30: Dat heb ik afgehaald dit keer, maar ik kan het ook laten bezorgen. Ja, ik vind het gemak dient de mens. Druk leven.
32: Maar zie zelf een sampje, dat heb je in principe in 3 minuten klaar.
30: Ja, en dan ruikt je huis weer helemaal naar vis. Ik heb daar nog geen zin.
32: Je hebt helemaal gelijk. Wij hebben het daar nog over.
30: Nee, ja. Ik snap voor jou, als je voor een groot gezin moet koken, dat je niet iedere dag gaat afhalen, maar...
32: Oh nee, wij laten bezorgen. En we zijn met z'n 6, dus er komen 6 bezorgers aan de deur.
30: Ja. En nog ander nieuws ook vanmorgen over bezorgen gesproken. Iets verkopen voor €150 en het zelf wel even komen langsbrengen. Nou, dat had de hoofdrolspeler uit het volgende... de hoofdrolspeler uit het volgende verhaal, die had het beter misschien niet kunnen doen. Bezorgen van een tweedehands tuinhuisje liep eventjes helemaal anders in Brabant. De kraan waarmee dat huisje werd gehesen stopte ermee. En dus bungelde dat ding ruim een uur voordat onder meer de brandweer het huisje veilig op de grond kon krijgen.
0: Oei.
30: Of het nog bruikbaar is, dat is volgens Omroep Brabant niet duidelijk.
0: Mart. Ja. Dankjewel. Ja, we leren weer iedere dag mooie dingen.
30: Ja, hè? Ja, ja. Steeds meer inkijkje in mijn leven.
32: Maar kan je überhaupt wel iets koken?
30: Ja hoor.
32: Oh, dat wel.
30: Ik heb er gewoon geen zin in.
32: Nee, dat is wel tenminste heel eerlijk. Ja, duidelijk.
2: Ik ben nog aan het bijkomen van de opmerking van gisteren dat Mart zei dat als hij een weekendje weggaat, dat hij nog steeds 2 koffers van 30 kilo incheckt.
30: Ja.
32: Ik wil alles bij me hebben waar ze worden, maar dat valt geen kookgrij onder.
30: Nee, dat halen we daar dan weer af. Ja.
2: Goed. Mart, dankjewel weer voor het belangrijkste nieuws. We gaan naar de beroepentest. De hoofdpersoon is Lisanne. Wij gaan proberen om natuurlijk achter het werk van Joe-luisteraar Lisanne te komen. Daar hebben wij 7 vragen voor. Lisanne, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Sander heeft alvast de eerste van de in totaal 7 vragen voor je.
32: Nou, we hebben het een beetje over eten en zo. Waar lunch jij?
3: Op de plek waar ik werk. Vooral.
2: Cryptisch.
32: Ja, maar dan mag ik wel doorvragen. Dat is logisch. Maar is dat een kantine of is dat achter uw bureau? Of?
3: Het is wel een kantine.
32: Oké.
3: Ja.
32: Ja.
2: Oh. Dit wordt een pittige, denk ik, Sander. Zo'n gevoel heb ik. De beroepentest over 3 minuutjes.

0: met Lisanne, 29 jaar. Ze komt uit het mooie Brabant Den Bosch, om precies te zijn. Lisanne, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we gaan proberen trachten jouw beroep te raden. Ben je er klaar voor?
1: Ja, zeker.
0: Eén van de zeven vragen is al gesteld. Namelijk, waar lunch jij, vroeg Sander. Toen zei je, nou, dat is op de plek waar ik werk. En dat is over het algemeen in de kantine.
1: Yes.
2: Juist, gaan we door met vraag 2. Als jij die kantine uitloopt en je gaat naar je werkplek en je draait daar een groot rondje om je eigen as, wat zie jij zoal?
1: Veel computers.
0: Ja.
1: Veel stoelen, veel kleding vooral ook. Ja, dat is het wel een beetje eigenlijk.
0: Kleding, oké, interessant. Wat heb jij nou het hardste nodig om je beroep uit te kunnen voeren?
1: Een beeldscherm, een muis en een hele goede laptop.
2: Ah. Ik verstond het eerste woord niet. Een
0: beeldscherm.
2: Beeldscherm, oh.
1: Beeldscherm, ja. Dus eigenlijk alles op een computer.
0: Ja. En een hele goede laptop, zei je nog heel specifiek, hè?
1: Ja, zeker.
3: Ah, veel data en zo, denk ik, ja.
2: Jij ja, ziet kleding. Wat gebeurt er met die kleding?
1: Die wordt ontworpen, die wordt nagekeken, die wordt doorgemeten. En uiteindelijk verkopen we die.
0: Ja, precies. Ja. Ik dacht al, Lisanne die ontwerpt iets. Die heeft een goede laptop nodig, want dat is allemaal met visueel en noem maar op. Als jij nou vertelt over het werk wat je doet, hè, Lisanne?
1: Ja.
0: Gewoon aan mensen of op een verjaardag of zo. Welke opmerking krijg je dan vaak te horen van die mensen?
1: Ja, wat doe je dan precies? En dan moet ik het een beetje uit gaan leggen.
0: Mm-hmm.
1: Maar de meeste mensen hebben wel een algemeen beeld ervan. Dat wel.
0: En mag ik nog één vraag stellen?
2: Zeker. Ja.
0: Is dat allerlei soorten kleding, Lisanne? Of specifiek een bepaald kledingstuk?
1: Het is niet dus specifiek één kledingstuk, maar het is wel een niche, laat ik zeggen.
0: Ja, oké.
2: Okay. Ja, dan moet ik even een belangrijke vraag stellen. Kijk, de vraag is natuurlijk, ontwerpt ze die kleding of verkoopt ze die kleding?
0: Ja.
2: Dus die kleding, ben je betrokken bij het creatieve aspect of bij meer het financiële aspect?
1: Ik ben onderdeel van het creatieve team, zeker.
0: Punt. Maar. Oh. Oh, ik vind het moeilijk.
3: Ja.
2: Ja.
0: Want ga hier maar even een labeltje aan geven dan natuurlijk.
2: Nou, een kledinglabeltje.
0: Ja, een kledinglabeltje. Een kledinglabeltje. Oké, Lisanne, dankjewel voor aan je antwoorden ligt het sowieso niet. We zijn een stuk wijzer geworden. We gaan nu even kijken wat onze luisteraars allemaal gaan appen. Dan steken we de koppen bij elkaar en dan hebben we over een paar minuten een antwoord voor je.
1: Helemaal top.
0: Tot zo!

0: Killer Queen hoor je bij Joe. Goedemorgen, het is de Koen en Sander Show. En de hoogste tijd om eens even een klap op te gaan geven. De beroepentest. En dan heb ik het natuurlijk over de beroepentest. Want we weten al een hoop over het werk van Joe-luisteraar Lisanne uit Den Bosch. Ze luncht iedere dag op haar werk in de kantine. En als ze een rondje om haar as draait, dan ziet zij computers, dan ziet ze stoelen. Maar dan ziet ze ook veel kleding. Het gaat niet om specifiek één kledingstuk, maar wel een bepaalde niche. Die kleding wordt ontworpen, nagekeken, doorgemeten en uiteindelijk verkocht. Zij is onderdeel van een creatief team, dat weten we inmiddels. Voor haar werk heeft ze een beeldscherm, een muis en een hele goede laptop nodig.
1: Ja. Nou, dat gaat echt alle kanten op qua antwoorden, getuigen de inbreng van Phil, John en Mark. Laten we beginnen met Phil.
2: Ik denk dat ze graphic designer is in een confectiecentrum.
1: Ja, John dan?
3: Ik denk dat ze trouwjurken ontwerpt.
0: Oh ja.
1: En Mark?
4: Hey, Koen en Sander. Ik denk dat ze jullie om de tuin wil leiden. Zij is content creator.
1: Ja, voor de rest komt er meer binnen. Vintage verkoper, bruidsjurk inderdaad. Vooral modeontwerpster, maar ook kraanmachinist, diepzeeduiker. En grafisch vormgever. Ja, kijk, dat ze iets in de mode doet, confectie, dat staat buiten kijf. Maar wat doet ze dan precies? En dan denk ik toch, omdat op de vraag of ze ook mode of de kleding ontwerpt, zei ze, ik ben onderdeel van het creatieve team.
0: Juist.
1: Dus ik ben het wel helemaal eens met...

0: Daar zijn we weer.
1: Kom maar door.
0: Sander.
2: Ja.
0: Vraag het er.
2: Nou ja, Lisanne, ben jij toevallig binnen de mode-industrie content creator?
1: Nee.
2: Oh.
3: Werk je bij de HEMA?
1: Nee, ook niet. Oh. Helaas.
0: Ben je dan, zeg ik even tussen aanhalingstekens, gewoon mode-ontwerper?
1: Nee.
0: Ach, ook
1: ben niet. Ben ik ook niet.
0: Wat ben je wel, Lisanne?
1: Ik ben een grafisch ontwerper in de sportbranche, in de sportkledingbranche.
0: Oh.
2: Grafisch ontwerper in. En wat is dat precies?
1: Ja, ik maak eigenlijk alles wat digitaal en gedrukt wordt. Dus denk aan brochures, verpakkingen, hangtags. Ja, soms maak ik een social media post voor de content creator als die even vol zit.
2: Ja.
1: Ja, denk daar allemaal een maar beetje aan. Eigenlijk met, alles mooi maken.
2: Precies. Je hebt vooral met inderdaad de informatie naar de mensen toe. Maar met de kleding zelf heb je geen doen.
1: Nee, ja, ik maak de brochures op. Ja. Dat is het enige wat ik met de kleding te doen heb.
0: Ja, dan hadden we een aardige afslag genomen, vind ik.
2: Zaten we redelijk in de buurt.
0: Redelijk in de buurt.
2: Ja, ja, ja.
0: Maar uiteindelijk was het niet goed, helaas. Maar aan jou lag het niet, Lisanne. Dankjewel voor het meespelen. En geniet van de dinsdag.
1: Hetzelfde.
0: Dankjewel. Morgen hebben we natuurlijk een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dan kunnen we ons revancheren. Dan hebben wij Leo. En Leo die heeft al iets ingesproken voor ons over zijn beroep.
4: Goedemorgen, Koen en Sander. Met Leo hier uit het Harde. Een klein tipje van de sluier. Ik draag vooral witte werkkleding. Ik zeg tot morgen.
0: Ja.
2: Die zit in de asbestsanering.
0: Nou ja, dat is toch wel. Ja.
2: Of bakker.
0: Of ik kan ook, ja.
2: Ja.
0: Of in de zorg natuurlijk.
2: Of modeontwerper.
0: Morgen, nieuwe ronde, nieuwe kans.

0: 9 to 5 van Dolly Parton. Ja, misschien heb jij wel een 9 tot 5 baan. Zou het maar vandaag zomaar een 9 tot 4 baan of een 9 tot 3 baan kunnen zijn? Het is namelijk Leave the Office Early Day.
1: Ja. Als het werk toelaat, mag je eerder weg, eerder vertrekken. Want dat is, komt uit Amerika een onderzoek. Het blijkt dan dat je effectiever werkt.
0: Ja, dus even er tegenaan en lekker wat eerder naar huis. Het is bijna 7 uur, straks krijg je het nieuws. Mart, goedemorgen.
2: Ja, ik blijf nog eventjes hoor. Goedemorgen. Het knettert flink tussen wereldleiders en vergeet een simpele burger. McDonald's wil het roer omgooien.
0: Oh, ben benieuwd. Hoor je straks over een paar minuten. En één noot van een grote hit. Maar welke hit, Sander, kijk of je het weet, is dit.
1: Too Hard van Phil Collins.

0: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Miele Witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
2: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
3: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
8: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
9: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
8: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
10: Bij u.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: 10 tenders alsjeblieft.
2: Ja, dat is dan 8 euro.
1: Hè? 8? Oké. Okay.
3: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
4: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax. 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Je eerste klanten binnen. Je eerste klussen gedraaid. Maar wat houd je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palet Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauze. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
9: Goedemorgen, 7 uur. Welkom bij de Koen en Sander Show. Het nieuws, hier is Mart Grol.
10: Goedemorgen. Veel vragen nog. In Heer Hugo Waard in Noord-Holland bij een steekpartij bij een bedrijf vielen gisteravond een dode en 2 gewonden. Voor zover bekend is nog niemand opgepakt, maar het onderzoek is nog in volle gang. Zwaar bewapende agenten hielden dat pand nog onder schot gisteravond en de politie vertelt bij regiozender NH waarom.
11: We proberen de risico's natuurlijk zoveel mogelijk te beperken en zo veilig mogelijk te werken voor onze collega's. En daar is het soms bij nodig dat we ons vuurwapen ter hand nemen.
10: Volgens de Telegraaf zou in dat bedrijf mogelijk een schimmige deal uit de hand zijn gelopen. Afgewezen asielzoekers kunnen straks sneller uit Europa vertrekken, is Europees afgesproken in Brussel. Deze mensen kunnen dan worden opgevangen in speciale centra buiten de Europese Unie, terwijl ze wachten op het teruggaan naar hun eigen land. Bedoeling is dat mensen die geen recht hebben op asiel zo sneller kunnen terugkeren. Landen krijgen nog wel een jaar om alles te kunnen regelen met wetten en regels. Ondanks een aangekondigd staakt het vuren door de Amerikaanse president Trump zouden er toch weer raketten zijn afgevuurd vanuit Libanon richting Israël. Er zouden geen slachtoffers zijn. Trump wil dat beide partijen zich aan de vechtpauze houden. Hij zou de Israëlische premier Netanyahu in een telefoongesprek knettergek hebben genoemd toen Trump hoorde van nieuwe aanvalsplannen door Israël. En meer krijgen voor je geld, dat is wat McDonald's wil gaan doen. De fastfoodzaak wil dat een bezoekje meer voelt als een avondje uit. Met de modernere restaurants, nieuwe speeltuinen en luxere kipgerechten. Handgepaneerde kipvleugels bijvoorbeeld. Nu het leven duurder wordt, verwachten klanten volgens McDonald's meer te krijgen voor de euro's die ze uitgeven.
1: Is toch ook raar, hè?
10: Wat is er raar?
1: Nou, McDonald's, het is fastfood, wat je zei. Het is erop gemaakt omdat klanten zo snel mogelijk vertrekken.
12: Ja.
1: Weet je, er zitten geen kussentjes, het is allemaal hout. Je eet en je vertrekt weer.
12: Ja.
1: En dan willen ze in één keer, zeg maar, eigenlijk de hele filosofie willen ze helemaal omgooien.
12: Beetje chiquer.
10: Ik heb wel eens begrepen dat ook de stoelen bij de McDonald's expres niet lekker zitten.
1: Nee,
10: zodat je gewoon zo snel mogelijk weer weg bent.
1: Slechte verlichting. Het is het drukste restaurant van Nederland. Maar alles is erop gericht om je zo min mogelijk comfortabel te laten voelen.
10: Ik vind het altijd zo heftig dat je kunt ook ontbijt krijgen, hè, bij de McDonald's. S'morgens zo'n vestiging langs rijdt. Dat je dan ziet dat er al gewoon dat daar al een file staat.
1: Ja, joh. Ja, joh.
12: Maar is er ook gewoon lekker?
10: Soms vind ik dat inderdaad heel lekker, ja.
1: Maar ook de McDrive, weet je. Ik denk, ja, parkeer je auto even, loop naar binnen. Dan ben je 10 keer sneller klaar dan in de McDrive staat.
10: Nee, dat is toch fantastisch, de McDrive.
1: En daar is 40 minuten, sommige mensen 40 minuten in de file.
10: 40 minuten?
1: Ja, maar ze bij Breukelen even in de McDrive staan.
10: Nee, natuurlijk, ik ga niet. Nee, dat ga ik niet doen, nee.
1: Nee, maar
10: dan ga je gewoon naar binnen.
1: Maar wat dan bedoel ik? Ga gewoon even lopen, even naar binnen. Dan heb je burger binnen 2 minuten.
10: Zo'n lekker sundae-ijsje wil halen, zo even zo. Of zo'n McFlurry, weet je wel. Dat je dan zo even gewoon 's middags om 3 uur, als er niemand staat. Bop.
1: Maar verder komt hij er heel weinig.
10: Ik kom er bijna. Ik kom er echt bijna nooit. Weer van Weerplaza. Vrij grijs vanmorgen, wat regen. Daarna meer zon. Vanmiddag stevige buien. Met kans op onweer en windstoten. Zijn ook waarschuwingen voor afgegeven. Code geel 19 tot 23 graden. Mart, dankjewel. Dan heel snel naar de verkeersinformatie. Sowieso staan er al lange rijen voor de McDrive bij de McDonald's. En 27 vertragingen in het land. Onder andere de A1 Apeldoorn richting Amersfoort bij Barneveld. 20 minuten. Ook de A2 Den Bosch richting Utrecht. 20 minuten voor Zaltbommel. En de A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal en Maarsbergen. Ook daar 20 minuten.
2: Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
10: Sander, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
10: Ja, we zijn een uurtje bezig en we hebben al een ontzettend ongemakkelijk moment gehad.
1: Ja!

0: grote baas van het radiostation in alle vroegte uit bed gebeld. En dat was jouw idee, Sander.
1: Ja, niks aan de hand, toch? Niks aan de hand.
0: Waarom hebben wij onze baas uit bed moeten bellen? Dat gaan we je straks laten horen in de Koen en Sander Show. Voor de dinsdagochtend en de hits van Joe. Hier is Phil Collins en Two Hearts.

0: is Joe met Koen en Sander. De Koen en Sander Show.
1: Dinsdagochtend, 2 juni. Goedemorgen, hartelijk welkom bij de ochtendshow. De ochtendshow die er iedere dag is. Nou, niet in het weekend.
2: Niet in het weekend.
1: Maar wel door de week vanaf 6 uur in de ochtend. Goedemorgen, Sander.
2: Een hele goedemorgen.
1: Mart Grol, nieuwslezer, goedemorgen.
3: Goedemorgen, jongens.
1: Ja, je zei het al in het nieuws. Mart, stevige onweersbuien trekken vanmiddag over delen van Nederland.
3: KDI, zeker, ja.
1: Waarschuwt, windstoten, hagel, wateroverlast. Kan weer aardig tekeer gaan.
3: Kan weer gaan spoken vandaag.
1: Code geel, behalve in de provincie Zeeland.
2: Ja, dat is code rood.
1: Nee, maar ik denk dat altijd wel. Ja, er worden heel veel weercodes afgegeven. Je moet altijd nog, maar vorige keer ook. Toen hadden we natuurlijk ook van, nou, in die en die provincies gaat het een keer. Maar toen pakte het ook allemaal net anders uit.
3: Ik zat op een bootje, ging het in één keer onweren. Dat had ik zelf niet voorgelezen 's ochtends. Maar.
1: Ja, en dan komt er weer ook een nieuwe code aan vanuit het KNMI. Gaan we zo meteen weerman Jordi even overbellen. Die ken je, hè, Jordi?
3: Zeker, Jordi Huurne heet hij.
1: Jordi Huurne. Dus,
3: nu, hij was bij SBS6 weerman, nu bij het RTL.
1: Hij is overgestapt.
2: Ja.
1: Hey, en een interessante uitspraak van Memphis Depay. Natuurlijk de man die hopelijk Nederland naar een wereldkampioenschap gaat leiden. Luister even mee.
4: We weten wat we kunnen. We hoeven ook niet te doen als we de beste van de wereld zijn. Maar goed, we weten wel dat we wat wapens hebben.
1: Ja, de manier waarop hij het zegt vind ik dan niet zo heel spannend. Maar wat hij zegt is dan wel weer interessant.
2: Heel realistisch. We hoeven niet te doen of we de beste van de wereld zijn. Nee, Frankrijk is toch een tikje beter. En Engeland ook waarschijnlijk. En Portugal en Spanje wellicht ook. Maar daarachteraan komt wel Nederland. Maar we hebben wel wapens, lengte en snelheid. En volgens mij verdedigend staat het sowieso wel goed. Nou, als je dat goed weet in stelling te brengen, kan je inderdaad dus ver komen.
1: Maar Sander,
2: ja.
1: Want ja, ik merk aan jou je enthousiasme voor het WK. Bijna gaat het beginnen.
2: Mm-hmm.
1: Als ik jou nou gewoon even, hoe ver denk je, serieus, hoe ver gaan we komen?
2: Kijk, bij elk toernooi, of het nou een Nederlandse club of een Nederlands elftal is, ik ben altijd iemand die dan het glas half vol ziet. Je hebt ook mensen die op voorhand zeggen, het wordt toch niks. Dan denk ik, dan is zo'n toernooi ook niet leuk om naar te kijken. Dus tegen beter weten in, en ik heb heel vaak de deksel op mijn neus gehad, maar toch ben ik altijd zo naïef om te denken dat we minimaal een halve finale gaan halen.
1: Oh ja.
2: Ja, want dan vind ik het nog spannend en dan vind ik het leuk en dan word ik enthousiast en dan hoop ik dat Nederland erachter gaat staan.
1: Leuk.
2: En waarschijnlijk na 2 wedstrijden zal ik hier zitten en zeggen, het is weer allemaal niks.
1: Ja.
2: Maar dan heb ik het geprobeerd. Dus het kan. Kijk, sowieso die eerste ronde, dat is een soort van kwalificatietoernooi 2.0.
1: Ja.
2: Want daar doet Jordanië, Oezbekistan, Nieuw-Zeeland mee. Dus eigenlijk begint het toernooi pas bij de laatste 32, geloof ik.
1: Het is vandaag Leave the Office Early Day. Dat is bedacht door een Amerikaanse. Zij zegt namelijk dat een kortere werkdag zorgt voor meer productiviteit. Dus kijk je baas even lief aan vandaag.
2: Ja.
1: En ga gewoon even wat eerder weg.
2: Behalve als je bij het Nederlands elftal speelt.
1: Ja, dat is waar. Vanmorgen, een uur geleden, om en nabij 6:15, Sander, kwam jij ineens met het illustre idee, zullen wij eens even onze grote baas van Joe, Roland, bellen?
2: Ja, om te kijken of er misschien ook voor ons een mogelijkheid in zit om eerder weg te gaan.
1: Ja, vond ik zelf een vrij heftig idee, 's morgens om 6:15. Maar we hebben het toch gedaan. Ik hoop dat hij niet op...
5: Hallo?
1: Och.
2: Hey, Roland!
1: Oh nee.
2: Goedemorgen! Lag je lekker te slapen? Nou,
5: daar is de brand, jongens.
2: Nee, ze hebben al. Nee, Koen had een idee.
1: Oh.
2: Nee, het is vandaag Leave the Office Early Day, Roland. Nou, is de vraag, het is 6:16. Oh. Kunnen wij vandaag 6:17 lekker naar huis?
5: Oh. Wat moet ik hier
2: nou? Nou, even ja zeggen, dan maken wij de pleitering.
1: Ja. Dat is ongemakkelijk.
2: Nou, hij vatte het relatief goed op, maar we zitten er nog wel. Ik heb nu net even een voice-appje van hem gekregen.
6: Ik schrik toch altijd een beetje als je dan zo vroeg gebeld wordt. Dan denk ik, wat is er aan de hand? Maar dan hoor ik jullie meteen weer lachen en dan weet ik alweer hoe laat het is. Maar en hoe wordt mijn dag effectiever als jullie maar om 6:15 wakker bellen, jongens? Moet ik straks weer een middagdutje doen onder het bureau? Hey, leuke ochtend.
1: Ja, welkom bij ons leven, Roland.
2: En hij zegt, moet ik weer een middagdutje doen onder het bureau?
1: Ja, dat...

0: kijk even op de kalender, hè?
1: Ja.
0: Het is 2 juni.
1: Ja.
0: Dinsdag. Valt je iets op?
1: Nee.
0: Mart, valt jou iets op aan de datum van vandaag?
2: Ja.
0: Het is 2-6-2-6.

0: Banshees, zangeres Lauryn Hill en Killing Me Softly. Ik zei, het is vandaag een bijzondere datum. Het is 2-6-2-6. En ik vroeg mij af, gaan er vandaag mensen trouwen?
1: Ja.
0: Nou, Ilona die appt ons, die zegt, nou, ik ga niet trouwen vandaag. Ik ben wel getrouwd op 2-6-2006. Ja. Nick hebben we aan de lijn. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Hi.
0: Nick, jij gaat wel trouwen.
2: Ja, klopt.
1: Vertel even, wat gebeurt er? Duiven, ballonnen, clowns, taart, champagne, praat met me, man.
2: Nou, dat valt op zich nog wel mee. We gaan om 9:30 gaan we naar het gemeentehuis en dan gaan we daar trouwen.
1: Ja.
2: En we hebben hier wel versieringen en zo al hangen. En vrijdag geven we een groot feest hier thuis.
0: Oh, leuk.
1: Juist. Maar dus vandaag is het even wat kleiner, maar is dat echt speciaal vanwege de datum?
2: Ja. Ja, we vonden de datum heel mooi en we zijn al best wel lang bij elkaar. We zijn nu 5,5 jaar bij elkaar.
1: Mm-hmm.
2: En dan wordt het wel tijd om gewoon samen iets te regelen.
1: Zit één nadeel aan zo'n specifieke trouwdatum? Dat je nooit meer dat je het nooit meer mag vergeten, hè?
2: Nee, dat klopt. Maar dat hoeft ook niet.
1: Vanaf nu moet je elke anniversary elk jaar gaan vieren.
2: Ja, dat klopt.
0: Hey, je gaat trouwen met Tim, Nick?
2: Ja, klopt.
0: Hoe is het met de zenuwen?
2: Die zijn best wel hoog.
0: Ja? En wie is er zenuwachtig, jij of Tim?
2: Ik. Okay. Ik ben altijd wel de rustige van de twee.
0: En waar ben je dan, waar zit de spanning dan in op zo'n dag als vandaag?
2: Ja, hoe gaat het allemaal lopen? We zeggen allebei natuurlijk wel ja, als het goed is.
0: Hoop
2: maar het is gewoon spannend.
1: Ja, en natuurlijk vannacht in huis geslapen, niet samen.
2: Oh, ik heb wel samen geslapen, hoor.
1: Okay.
2: Ja.
1: Maar niet met Tim? Ja.
2: Ook met Tim.
1: Leuk, oké. Dus zo officieel is het allemaal.
0: En wie zijn er allemaal bij vandaag?
2: Mijn moeder, mijn opa, mijn schoonmoeder en schoonvader. En mijn schoonzus en zwager.
1: Ja. Nou, jullie hebben het in ieder geval ontzettend getroffen met het weer.
2: Ja, dat is goed is wel. Maar vanavond gaat het wat onweer als het goed is.
0: Ja.
1: Ja, nog een leuke fun fact. Wij hebben Mart, de leukste nieuwslezer van de wereld.
2: Mm-hmm.
1: Als het over data gaat, Mart.
0: Ja.
1: Jij hebt echt ontzettend pech, hè?
3: Ja, ik heb echt pech. Ik ben van 7888.
1: Oh, bijna 8888.
3: Als ik één dagje langer in die buik van mijn moeder had gezeten. Maar goed, nu ben ik een zondag.
1: Maar dat jouw moeder niet even de grootste keuk erin heeft gepropt.
3: Ongelooflijk.
1: Ja.
3: Dat is niet meer te houden.
0: Nee. Nick, we wensen jou samen met Tim natuurlijk een prachtige dag toe vandaag. En zou je ons even een appje willen sturen hoe het allemaal geweest is? Dan we horen dat morgen weer even van je.
2: Zeker, ga ik doen. Heel erg bedankt.
1: Geniet ervan vandaag.
0: En veel geluk samen.
2: Dankjewel.

0: Action Factory bij Joe met Feels Like Heaven. Het is bijna 19:30. En straks in de ochtendshow krijgen we het nieuws van Mart Gerol. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Criminelen hebben ook hun zinnen gezet op het WK voetbal. En het schoolreisje is in gevaar.
2: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor €37. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus,
9: nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Get ready for the OG.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Joujou.
14: Hoe goed is jouw muziekkennis? Speel straks om 8:50 mee met de 3 noten in de Koen en Sander Show. Herken jij de eerste noten van een Joe-hit? Stuur je bericht via de Joe-app. En wie weet slaap jij straks heerlijk op een kussen... naar wens van Beter Bed. De 3 noten, elke ochtend bij Koen en Sander.
15: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
16: Peugeot.
14: De 3 noten wordt mede mogelijk gemaakt door Beter Bed. Beter slapen, beter leven, beter bed.
17: Je leven wordt beter als je slaapt in een beter bed. En met de gratis lichaamscan vinden we in een paar minuten jouw ideale matras. Beter slapen, beter leven, beter bed.
18: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis. Kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
19: Hakje dag! Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging, tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
21: Boost yourself.
22: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
23: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
24: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
23: Voor pallets van 100 kilo?
24: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
25: Tijd voor gesponsorde vacatures.
22: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet... maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed... en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
26: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
27: Welkom in Afrika!
26: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
28: Help, GWC,
29: help!
28: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
29: Laten we het proeven. Nee.
28: Opdrachten uitvoeren.
30: Moeten we dat poep mengen? Ah! Dit is een grap.
28: Maar wie het best integreert...
31: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
28: ...wordt tot ere Himba gekroond.
32: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
26: Tickets
0: to the tribes.
1: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
2: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
5: Bewolkt vanmorgen en ook wat regen. Daarna komt de zon tevoorschijn. Maar vanmiddag weer flinke buienkans op veel water, onweer, windstoten. Geen hele lekkere dag vandaag, maar wel goed voor de planten natuurlijk weer. 46 vertragingen op de weg. En dan zijn er 4 wat langer dan normaal op de A7 Zaanstad Horen. Bij Horen 20 minuten. Ook 20 minuten op de A12 Arnhem-Utrecht voor Veenendaal. En de A50 Arnhem richting Os tussen de Takitusbrug en de Maasbrug. Laatst op de A58 Breda richting Eindhoven voor de brug over het Wilhelminakanaal. Ben je 25 minuten langer onderweg. Dit is Joe. 7:30 in de ochtendshow van Joe met het nieuws Mart Grol.
6: Goedemorgen. Een schimmige deal die uit de hand liep. Dat zou volgens de Telegraaf wel eens achter de steekpartij in een bedrijf in Heerhugowaard kunnen zitten in Noord-Holland. Bij die steekpartij vielen gisteravond 1 dode en 2 gewonden. Politie is nog steeds druk met het onderzoek, wil ook nog niet veel kwijt. Wel weten we dat zwaar bewapende agenten dat pand in Heerhugowaard onder schot hielden. De agent die een hoogzwangere vrouw tegen de grond werkte bij een veelbesproken arrestatie in een asielzoekerscentrum in Zeist wist niet dat zij zwanger was. Hij had het anders aangepakt, zegt de politie. De vrouw zou meerdere keren zijn gevraagd weg te gaan voor haar eigen veiligheid, maar dat deed ze volgens de politie niet. Onderzoek is nog bezig, ook in deze zaak. Omdat er veel ophef over is, over beelden die nu online rondgaan, komt de politie vast met deze update. Met het WK voetbal voor de deur heeft de politie in Canada een flinke partij nep voetbalspullen onderschept. Meer dan 16.000 namaak shirts, petten en vlaggen zijn gevonden. Ook 2 nagemaakte WK-bekers. Die spullen bij elkaar zouden miljoenen waard zijn als het verkocht zou zijn. 2 mannen zijn opgepakt.
7: Ja, weet je wat nou een shirtje kost, hè? Een officieel shirtje?
8: Nou, dat is hartstikke duur volgens mij.
7: €110 of zoiets. Ja. Dus dat vind ik ook wel. Ja, dan vraag je er ook om dat er nephandel komt. En ik denk ook aan de andere kant, als mensen echt een officieel ding willen, kopen ze wel een officieel ding en laat de rest gewoon lekker een neppe kopen. Ja, toch.
8: En ze lijken best goed, hè? Vaak.
7: Nee, ze lijken hartstikke echt. Maar ja, je kan niet verwachten dat iedereen maar €110 neerlegt voor een shirtje, weet je. Er zijn kinderen die dat heel graag willen, een shirt van Messi of Ronaldo. Ja, dan denk ik, ja, knijp een oogje.
8: Ik heb van het weekend iemand van de douane gesproken en die zegt, ja, als wij dan controleren op de luchthaven, op Schiphol bijvoorbeeld, mensen komen terug van vakantie en de koffer moet open en we zien daar 2 of 3 van die shirtjes zitten, dan laten we het 2. Ja. Dan krijg je geen bekeuring of boete. Het wordt ook wel een probleem als je hele koffer vol met die nepartikelen.
7: Nee, want dan is het opnieuw weer handel geworden.
8: Ja.
7: Maar het is inderdaad, ook jouw shirt nu, Koen, is niet van echt te onderscheiden.
8: Paraguay, toch? Heeft hij aan.
7: Paraguay, ja.
8: Steeds meer
7: Ankara.
8: Abibas staat erop, dat is toch gewoon normaal? Steeds meer basisscholen. Die kunnen een schoolreisje of schoolkamp niet meer betalen. Vooral scholen met veel kinderen uit arme gezinnen komen tekort. Komt doordat ouders niet meer verplicht zijn om geld te geven voor dit soort uitjes, vertelt het Jeugd-Educatiefonds, moeilijk woord, bij RTL.
16: Wat er veranderd is, is dat scholen kinderen niet meer thuis mogen laten als de vrijwillige ouderbijdrage voor dat kind niet is betaald. Dus je gaat met z'n allen of je gaat niet.
8: Ja, om dat reisje dan toch door te kunnen laten gaan, helpt dat fonds de scholen. Het aantal aanvragen is flink gestegen. En het is belangrijk volgens experts zo'n uitje. Omdat veel armere kinderen anders nergens komen natuurlijk.
7: Ja.
8: Is ook heel belangrijk. En het is ook heel goed dat het is met z'n allen of niet. Dat vind ik ook. Toch?
6: Zeker. Een schoolreis is natuurlijk altijd een leuke herinnering, toch?
8: Ja, natuurlijk.
7: Nou ja, kijk, je eet daar een broodje knakworst. En vaak ga je naar een expositiecentrum, moet je betalen. En de busreis is ook duur. Dus ik snap wel dat je gaat met z'n allen of niet. Maar je kan wel voor kiezen dat de arme kindjes dan gaan lopen.
8: Sander, kan je echt niet...
6: Is dit voor ochtend?
8: Kan je echt niet zeggen. Zeg dat het een grap is. Straks
7: is een grap natuurlijk.
8: Oh, gelukkig. Straks denken mensen dat nog serieus.
7: Gewoon allemaal lopen.
8: Ja, precies. Maarten, dankjewel. Yes. Er zijn er meerdere manieren om het weer te voorspellen. Of het goed of slecht weer wordt natuurlijk. Wat wordt de temperatuur, de gevoelstemperatuur? Dan heb je nog de luchtkwaliteit, UV-index. Maar we gaan straks even bellen met Jordi Weerman van RTL.
7: Ja, de Jordi.
8: Is een nieuwe graadmeter voor het weerbericht erbij gekomen. Hoor je...

0: The Jacksons. En can you feel it? Goedemorgen, dit is de ochtendshow. Voor een nieuwe dag. Dinsdag. Ja, en wat vind ik dat? Groot nieuws vandaag. Groot nieuws. Vandaag brengt het KNMI. En dat staat voor, Sander, het KNMI.
1: Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut.
0: Oh, heel goed. Heel goed. Ja, ik kom uit de beeld, hè. En ik ben natuurlijk trots op het KNMI. Want wij hebben het KNMI in de beeld. En wij hebben nog een ander groot instituut in de beeld.
1: Ja.
0: Namelijk?
1: Het COC.
0: Nee, het RIVM.
1: Welke?
0: Het RIVM.
1: Rijwielen Informatie Vervoersmaatschappij.
2: Kom op nou.
1: RIVM?
3: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.
1: Oh,
3: ja, van Dissel, van de coronatijd.
0: Hallo, sinds corona kennen we toch allemaal het RIVM?
1: Nou, ik ken Marion Koopmans. en dat staat voor?
0: Marion Koopmans?
1: Ja, zou een afkorting.
0: Viroloog. Nee, het KNMI. Want vandaag hebben we iets nieuws, namelijk de hittekrachtindex. En dan gaan we toch even bellen met de weerman van RTL. Dat is Jordi Huurne. Jordi, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Want dat is vanaf vandaag publiceert dus het KNMI een nieuw getal, de hittekrachtindex. Maar wat is dat dan precies?
4: Ja, de hittekracht, dat is een getal van 0 tot 10. En dat getal geeft aan hoe belastend de hitte is voor je lichaam.
0: Okay.
4: Want je hebt natuurlijk de temperatuur, en die zegt ook wel wat. Maar de ene temperatuur is de andere niet. Want ook luchtvochtigheid en bijvoorbeeld de wind en de zon spelen ook een rol. En als je die vier factoren samen neemt, dan komt daar een getal uit. Ja, en dat getal zegt eigenlijk iets, ja, hoe belastend de hitte is voor het lichaam als je bijvoorbeeld gaat sporten. Ja, en in een gemiddelde zomerdag is dat zo'n beetje 4. Maar als het getal omhoog gaat naar 5, 6, 7 of 8... ja, dat betekent dat je dus op moet passen voor die hitte. En dat zag je ook afgelopen weekend. Er waren natuurlijk veel marathons. En de temperatuur die viel eigenlijk reuze mee. Een graadje of 23, 24 was het. Later ook 25 graden. Dat is warm. Maar niet dat je zegt van, nou ja, de mussen vallen van het dak. En toch vielen er wel veel mensen op de grond die dus echt oud gingen van de hitte. Omdat natuurlijk de luchtvochtigheid zo hoog was.
0: Ja, heel benauwd.
1: Maar Jordi, kunnen we concluderen dat de KNMI heel slecht in timing is? Op de dag dat het weer gaat regenen, code geel, dat het 14 graden in de schaduw wordt. En 2 dagen na marathon komen zij met de hittekrachtindex.
4: Ja, ze zijn een beetje te laat wat dat betreft inderdaad. Maar ja, ze zijn er gisteren mee begonnen. 1 juni, de dag van de meteorologische zomer.
0: Ja.
4: Dat was een mooie start, denk ik, voor ze. Ja, en toen ze dat bedacht, was natuurlijk nog niet duidelijk dat het zo warm zou worden in mei. Maar het geeft wel aan dat het misschien wel nodig is, zo'n getal die echt wat zegt over die kracht van die hitte. Want er zijn natuurlijk veel meer factoren dan alleen maar de temperatuur.
1: Ja, en komt de hittekrachtindex nu in plaats van de gevoelstemperatuur?
4: Nou, het heeft wel een beetje te maken met de gevoelstemperatuur. Want eigenlijk zegt die hittekracht, hoe hoger het getal is, hoe warmer het aanvoelt. En dat de gevoelstemperatuur dus ook veel hoger is dan de temperatuur zelf. Ja, maar ja, er spelen dus veel meer factoren mee dan alleen maar vochtigheid. Ja, maar ook de wind en de zon, bewolking.
0: Ja, maar jij gaat je weerpraatje doen op RTL natuurlijk, Jordi. En dan ga je dan ook daadwerkelijk zeggen, vandaag is de hittekracht 4.
4: Nou, ik ga het voorlopig nog niet gebruiken. Ik ga wel zeggen, als het warmer aanvoelt dan het is, als het heel vochtig is, dat je daar misschien een beetje mee moet opletten.
0: Ja.
4: Maar er blijft nu nog iets van het KNMI.
0: Okay.
4: En wie weet, als dat straks heel goed scoort en mensen die hebben er heel veel aan. Dan zou het kunnen zijn dat wij daar bij buienraden ook gebruik van maken.
0: Ja.
4: Maar voorlopig is er nog een test van het KNMI.
1: En is er een wiskundige formule te bedenken waarin we kunnen kijken of de hittekrachtindex parallel kan gaan lopen met het barbecuecijfer van Piet Paulusma?
4: Ja, dat denk ik niet. Want als het heel drukkend is, dan zal het barbecuecijfer alleen maar naar beneden gaan, denk ik. Als het echt te warm wordt. Dus ik denk dat dat niet gaat lukken.
0: God, nee. Pietje Paulusma, ik mis de man nog steeds. Ja, ik bedoel,
4: die is al een tijdje niet meer.
0: Die is al even niet meer.
1: Nee.
0: Hij
1: was toch een soort van de barbecuecijfer, een hittekrachtindex, af van alle letteren.
0: Ja, hij was er al vroeg bij.
1: Hij voelde het op zijn klomp aan.
0: Ach, Pietje.
1: Nou, vandaag, Jordi, kun je een stukje weerbericht doen met een hittekrachtindex?
4: Nou, die is vandaag niet zo hoog, hoor. Die zal echt heel laag liggen, want het is alles behalve zomerweer. We krijgen straks te maken met lekkere plensbuien. Dan kan het bij hagelen, onweren, het kan flink gaan waaien. Dus vandaag is een dag om even in de gaten te houden. En morgen wordt het alweer ietsjes beter, dan komt de zon wat vaker tevoorschijn. Ja, en die echte weersverbetering, die krijgen we pas in het weekend. Dus de komende dagen zijn de plantjes vooral heel blij, denk ik, met de regen.
1: En is het echt objectief? Of heeft het toch ook te maken met hoe je het ervaart? Hè? Stel, je staat op een festival te dansen met een bepaalde nieuwslezer. Gaat dan de hitkrachtindex omhoog?
0: Sorry, Jordi.
2: Ik moet even uitleg geven. Kijk, Martie vertelde... Oh ja, we zeiden, ja, we gaan Jordi zo bellen. Ja. Oh, Jordi, ja, die ken ik wel. En dan zie je bij Martel dat je denkt, die ken jij wel, wat dan? Ja. Maar jullie hebben een keer op een festival samen een dansje gedaan.
1: Als jouw naam valt, gaat Mart meteen zijn wenkbrauwen epileren.
4: Ja, dat zou zomaar kunnen, ja. Voor mij was dat Awakening een paar jaar geleden.
3: Klopt, ja, dat was een gezellige dag, ja.
4: Ja, dat was heel gezellig, ja.
3: Veel gewerkt samen, veel uitzendingen gemaakt samen.
1: Oh, jullie kennen elkaar van werk ook?
0: We kennen elkaar ook van werk toen Jordi nog bij de buren werkte.
2: Bij SBS.
0: Ja. Bij SBS.
2: Ja. Oh, ja, ja.
1: Wat voor hittekrachtindex geven jullie elkaar?
0: Nou, 10 plus, denk ik.
2: Jordi, het was weer een feest om je gesproken te hebben. Dankjewel. En we gaan de hittekrachtindex extra in de gaten houden.
4: Juist. Yes.
0: Doei, Jordi.
4: Dag.
0: Doei.
2: Hittekrachtindex overigens vandaag 4, zag ik.
1: 4. Maar in de

0: op leeftijd, met name Bruce natuurlijk, maar still going strong.
1: Absoluut. Mijn lieve Katoe ook still going strong. Gisteren weer pianoles gehad. Ze wil nu Suzanne en of Freek worden.
0: Och, wat lief.
1: Dus als het avond wordt, zit ze op de piano te zingen en te oefenen.
0: Maar... Kan ze een beetje pingelen?
1: Nou, zie je wel, want ze moet nu met meerdere vingers tegelijk de akkoorden doen. Dus maar qua tempo loopt het, ik kan het nog een keer laten horen, loopt het wel. Maar ze is wel druk ermee bezig, maar het haalt het niet bij een mopje tappen.
2: Jantje zit in de klas en zegt brom, brom, brom, brom. De juf zegt, Jantje, wil je even ophouden? Maar Jantje blijft doorgaan, brom, brom, brom, brom. Dan zegt de juf, Jantje, ga nu naar de gang. Nee, zegt Jantje, dat kan niet, mijn benzine is op.
0: Ze heeft een mooie rollende R.
1: Ja, hè?

0: Goedemorgen, straks het nieuws van 8 uur krijg je van Mart Gol.
1: Goedemorgen, steeds grotere zorgen over stroom in ons land. En waarom staan we steeds minder in de keuken?
0: Ja, hoor je zo, je wordt bijgepraat over een paar minuten. En dan nu, Sander.
2: Ja,
0: ik heb 3 noten van een bekende Joe-hit. Maar ik ga er maar 1 laten horen.
2: Oh, is je makkelijk?
0: Nou, ik vind gewoon dat je moet weten.
2: Oh.
0: Welke hit is dit?
2: Jeetje, nou die laat ik aan Mart.
1: Nou, is het echt serieus? Moet ik dit nu echt gaan zeggen?
0: Ja?
1: Wake me up before you go, go.
0: Dat bedoel ik.
2: Lekker.
0: Goed hoor.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 500

10 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO. Oranje fans.

0: als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Fans van extra extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
3: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
2: Ja, voor maar 6,99.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
2: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Schat, je hoeft niet te huilen.
7: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
8: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst Thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
7: Ah, dat lucht op.
9: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
9: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
11: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
12: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
13: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
14: Wow!
13: Is binnen 3 minuten geregeld.
14: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
13: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
15: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat, alle Batiste droogshampoo, tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar...
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
18: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
19: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
20: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
19: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe Meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
21: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden.
22: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
23: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
22: Odido. Open nu gemakkelijk ASN sparen. En krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
24: En
0: de Koen en Sander Show voor de dinsdag met het nieuws van 8 uur. Hier is Mart Grol.
1: Goedemorgen. Er is niet altijd meer stroom. Je koopt misschien tevergeefs een warmtepomp of een stekkerauto, want het is niet meer vanzelfsprekend dat je dan een nieuwere of zwaardere stroomaansluiting krijgt. Waar eerder in de regio Utrecht het slot erop ging, nu in een veel groter gebied. Netbeheerder Liander heeft duizenden huishoudens op een wachtlijst gezet tot soms 3 jaar in meerdere provincies. De politie is nog druk met het onderzoek naar een steekpartij bij een bedrijf in Heerhugowaard in Noord-Holland. Er vielen gisteravond een dode en 2 gewonden. Zwaar bewapende agenten hielden dat pand ook onder schot, zag ook deze ooggetuige bij Hart van Nederland.
3: Het was een hele tijd lange onrustige sfeer van wat gaat er gebeuren. Wordt er afgevuurd, wordt er hard ingegrepen. Ja, het was allemaal heel onduidelijk.
1: Volgens de Telegraaf zou een schimmige deal uit de hand zijn gelopen bij dat bedrijf. Voor zover bekend is nog niemand opgepakt. Een verhit telefoontje tussen Amerika en Israël. President Trump zou premier Netanyahu knettergek hebben genoemd vanwege Israëls plannen om Libanon opnieuw aan te vallen. Trump is volgens Amerikaanse media woedend over de burgerdoden die daar ook bij vallen. Ondanks een volgens Trump afgesproken vechtpauze lijken de afgelopen uren toch weer aanvallen te zijn geweest. En een avondje uit eten lijkt wat minder populair te worden. Volgens cijfers van de bank ABN AMRO bestellen we juist vaker een maaltijd thuis of halen we iets af. Online bestellen is vaak sneller, makkelijker. Je bent goedkoper uit dan een hele avond tafel in een restaurant. En je hebt toch niet hoeveel koken. Handig, lijkt me. Het weer van Weerplaza. Wat regen vanmorgen, daarna meer zon. Vanmiddag plensbuien met kans op onweer, hagel en windstoten. 19 tot 23 graden.
0: Ja, dat zal wel eens extra druk kunnen worden op de weg ook vanmiddag bij de avondspits. Nu is het ook druk met 85 vertragingen. Er zit al een paar langere bij op de A1, bijvoorbeeld Apeldoorn-Amersfoort bij Voorthuizen, 25 minuten. De A2 Den Bosch-Utrecht voor de Empelbrug, een half uurtje. En ook 30 minuten op de A58 in het zuiden, Breda richting Eindhoven bij Moergestel. Dat komt door een ongeluk. Daarom ook druk op de A58 Eindhoven in richting Tilburg, tussen de brug over het Wilhelmina-kanaal en de Baars, 25 minuten.
5: Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
0: Sander, goedemorgen.
24: Een hele goedemorgen.
0: Dat is een hele bekende muzikant. Die heeft het geheim voor zijn goede uiterlijk uit de doeken gedaan. Broccoli.

0: Elke ochtend is daar Koen, elke ochtend is daar Sander.
1: Goedemorgen.
0: En natuurlijk nieuwslezer Mart Gohl.
2: Goedemorgen.
0: En het is bijzonder, ik zei al 2 juni. Het is vandaag dus 2-6-2-6.
3: Ja, dus mocht je nog tijd over hebben, je kan vandaag nog trouwen.
0: Nou, er zijn er toch een hoop die vandaag gaan trouwen. Kan ik je vertellen. Het trouwseizoen is natuurlijk al in volle gang. En over data gesproken, ik zit even te kijken op de scheurkalender. Timur is morgen jarig.
3: Ja.
0: Dat is de man die je na tienen natuurlijk hier altijd hoort bij Joe. Maar Timur wordt morgen 50 jaar.
2: Nee joh.
0: 50. Ja, dat zou je hem niet geven.
2: Nee, echt niet.
0: Hij ziet er veel jonger uit, maar hij wordt toch echt 50. Wij hebben over exact 24 uur een leuke verrassing voor Timur.
3: Ja. Ja, dat is leuk. Dat
0: kunnen wij natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan.
3: Verder wordt over een maand, als we dan toch over data en verjaardag hebben, wordt de welbekende drummer van de Beatles, Ringo Starr, behoeft verder geen uitleg. Die wordt over een maand 86. En krijgt vaak de vraag waarom hij er zo goed uitziet. Hij ziet er relatief jong uit. Paul McCartney is natuurlijk hetzelfde. Is 84. Die heeft deze week nog een nieuw album uitgebracht. Klinkt ook nog heel jong en vitaal.
0: Voor rocksterren natuurlijk.
3: Ja, zeker. Nee, ja, en hetzelfde natuurlijk vorige maand de Stones. Nou, Ringo Starr heeft verklaard waarom hij nog zo jong is en jong uitziet. Hij zegt namelijk, ik eet elke dag bij alles broccoli. Gewoon of ik nou soep eet of een pannenkoek, er komt altijd en overal broccoli bij kijken. Nou is Ringo Starr qua eten een beetje een mafkees, moet ik wel zeggen.
0: Oh.
3: Want de Beatles waren eind van de jaren 60 waren ze met z'n allen in India, in de ban van zo'n Bhagwan-achtig type. Gingen ze ook Indiaans-achtige muziek maken. George Harrison speelde op de sitar. En ze dachten echt, we gaan vanuit India gaan wij de wereld verder veroveren. Maar toen heeft Ringo Starr gezegd, ik ga naar huis. Ik kap met de Beatles. Want die kon niet tegen het Indiaanse eten. En dat is de reden dat de Beatles weer terug naar Londen gingen. Maar gek genoeg, Ringo Starr en eten blijft een mysterie. Want in een interview bij Jimmy Kimmel, welbekende talkshow-host, heeft hij gezegd dat hij nog nooit in zijn hele leven pizza heeft gegeten.
4: Is it true you've never eaten pizza?
5: I've never had a pizza. Never had a pizza.
4: Wow.
3: Die man heeft, dat is 85, heeft nooit een pizza gegeten.
0: Ja.
3: Ja, nou ja, dat wist altijd in mijn hoofd blijven zitten. Dus zat ik dus Voetbal Island te kijken. Dat programma met allemaal voetballers op een eiland moeten zien te overleven. Frank de Boer ging daar een soort van naar afvallerseiland, moest in zijn eentje zien te overleven. Die heeft het daar echt heel zwaar gehad. Ratten over zijn buik in de nacht. Kakkerlakken op de muur.
0: Gadverdamme.
3: Regenbuien, zware moessons. En heeft daar dus, om te moeten overleven, iets gegeten wat hij nog nooit gegeten had. Koen, wat denk je dat hij heeft moeten eten wat hij nog nooit gegeten heeft?
0: Dat zal een kokosnoot zijn geweest.
3: Nee, veel gekker.
0: Een vis.
3: Nog gekker. Hij moest overleven. Er was geen. Hij heeft iets.
0: Kakkerlakken.
3: Nee, luister me even.
6: Maar vind je het wel leuk, hè? Ja, het hele primitieve leven en zo.
7: Natuurlijk. Dat zeg je. Ik heb voor het eerst banaan gegeten. Ik heb nog nooit banaan gegeten.
6: Nee. Waarom niet?
7: Nooit. Dat vond ik nooit lekker.
6: Oh, wat grappig.
7: Ja.
6: Maar jij hebt ook wel voor. Je hebt ook heel lang op de camping gestaan, hè? Ik ook.
3: Frank de Boer is in de 50 heeft het nooit banaan gegeten.
0: Is dit nou weer?
3: Hoe kan het nou?
0: Hij zegt het een beetje zo.
3: Hij heeft het zwaar gehad, hij heeft banaan moeten eten. Dus mijn vraag is aan jou. Welk alledaags product heb jij nog nooit gegeten?
0: Nou ja, kom maar door in de app van Joe. Ja, kijk, ik ga ervan uit dat iedereen pizza heeft gegeten, dat iedereen banaan heeft.
3: Ja, dat lijkt me toch wel. Net zoals boter en melk en eieren.
0: Ja.
3: Maar goed, je hebt uitzonderingen en naar die uitzonderingen zijn we op zoek.
0: Ja. Laat het maar weten, dat mag natuurlijk in de app van Joe. Een voiceberichtje mag je.

0: Early hits hoor je hier bij Joe Patti Smith en Because the Night om 7:15. Sander, je hebt net een... Ja, ik vind het nu al een legendarisch fragment laten horen van Frank de Boer.
1: Ja.
0: Natuurlijk, oud-voetballer, nog steeds topfit. Doet mee aan Football Island, het programma te zien op... Videoland.
1: Videoland, ja, streamer, ja.
0: En die geeft er even zo en passant tussen neus en lippen toe door... dat hij iets nog nooit heeft gegeten.
2: Maar vind je het wel leuk, hè? Het hele primitieve leven en zo.
3: Tuurlijk. Dan zeg je, ik heb voor het eerst banaan gegeten. Ik heb nog nooit banaan gegeten.
2: Nee?
0: Frank de Boer heeft nog nooit banaan gegeten.
1: Ja, ja.
0: En Eva, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Jij hebt ook nog nooit banaan gegeten.
4: Nee, klopt. Nog nooit.
0: Waarom niet?
4: Ja, ik vind het gewoon vies. Het stinkt. De structuur is niet lekker. Ja. Ik sta er gewoon niet aan.
1: Nee, dat snap ik. Maar het, van alle fruitsoorten... Het is volgens mij de minst ongevaarlijke, de meest neutrale. Een banaan, dat is gewoon... Ja.
0: Nog nooit geprobeerd ook?
4: Nee. Ik sla het echt altijd over. Altijd uitpikken.
0: Een bananenbrood of zo?
4: Nee, grappig.
0: Nee. Geweldig, ja, het bestaat dus echt. Ja. Hans bijvoorbeeld heeft ons dit voice-appje gestuurd.
5: Misschien omdat ik bang ben voor de brain freeze, maar ik heb nog nooit een milkshake gedronken.
0: Hans heeft nog nooit een milkshake gehad.
1: Nee, kijk, het is natuurlijk niet iets wat je elke dag drinkt, maar in je leven een keer een milkshake hebben we toch allemaal wel eens op?
0: Ja, het lijkt mij wel.
1: Ja, toch?
0: Ik vind de brain freeze ook niet zo erg, hoor.
1: Nou,
0: ja, het is een vervelend gevoel.
1: Vervelend, maar goed, je overleeft het.
0: Ja. Ja, wat heb je nou nog nooit gegeten? Alice heeft ons een berichtje gestuurd.
6: Ik ben 37 jaar en ik durf nu wel te zeggen dat ik nog nooit van mijn leven salami heb gegeten. Dat komt omdat ik het vind stinken.
0: Ja, je hoort dat ze... Je vindt het mooi, hè?
1: Ja. Salami is gewoon servelaatworst, ja.
0: Nou, salami, het is ook wel een heftige worst, hoor. Ja, er zit heel veel knoflook in.
1: Ja, maar het proberen is wat anders dan het gewoon nooit eten.
0: Maar goed, je hoort aan Alice dat ze nog iets wil zeggen. Ze heeft namelijk een vriend. En die vindt het wel heel lekker, salami. Dus daar hebben ze iets op bedacht.
6: Het is nu zo, mijn vriend houdt dus heel erg van salami. Dus die heeft, hou je vast, zijn eigen koelkast in de schuur. En daarin ligt onder andere salami. Zodat die gore salamigeur niet in de producten trekt die in de koelkast in de keuken liggen. Want ik vind die geur gewoon echt heel vies. En ik ben bang dat mijn boter anders naar salami gaat ruiken. Ja.
0: Ja.
1: Daar heb je het wel gemaakt als man, hè? Als je als kerel in een relatie je eigen koelkastje in de schuur hebt staan voor de salami.
0: Ja, ze zegt er ligt onder andere salami in.
1: Ik denk dat er ook nog wel een kilo vlammetjes ligt.
0: Ja. En wat biertjes, denk ik.
1: In België zeggen ze salami.
0: Oh ja?
1: Ja, salami. Vind ik ook mooi.
0: In België zeggen ze wel meer raar.
1: Ja, bier uit je neus.
0: Ja. Albert, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Albert. Wat heb jij nou nog nooit gegeten? Een alledaags product.
7: Komkommer. Vieze smerige dingen vind ik het.
0: Ja, dat weet je niet, want je hebt het nog nooit gegeten.
7: Nee, dat ding, maar de reuk alleen al. Ik vind het gewoon...
1: Het ruikt naar niks. Smerig.
0: Het is gewoon, water,
1: ja.
0: Albert.
1: Ja.
7: Ja, dat weet ik, maar ik vind het gewoon... Ja, ik weet het niet. Het is gewoon smerig. Ik moet het niet, ik wil het niet en ik proef het niet.
1: Nou, die komkommer heeft hetzelfde met jou, hoor.
7: Maar,
0: ik noem maar wat, je gaat ergens een keer een salade eten of je bent bij vrienden. Ja, eet je er dan omheen? Laat je het staan? Wat doe je dan?
7: Nee, ik pak het gewoon niet. Iedereen weet waar ik niet om gaat dat ik dat gewoon niet pak. En als het inderdaad wel eens een keer gebeurt dat er bijvoorbeeld bij een pokeball of zo zit het erin.
0: Ja.
7: En dan pak ik één hap en dan kits ik het gelijk uit. Dan zo zeggen.
0: Je spuugt het gewoon uit ook, toch?
7: Ja, ik spuug het gewoon uit, inderdaad. Ja.
0: God jee, heerlijk. Ja, en zo buigen wij ons deze ochtend over de vraag... wat heb je nou een alledaags product wat je nog nooit hebt gegeten?
1: Ja.
0: Ik zie alweer zoveel leuke dingen binnenkomen.
1: En we gaan morgen verder, toch?
0: We moeten morgen even mee verder. Laat het weten.

0: zitten goed in het eten vandaag in de ochtendshow. Dat komt wel helemaal mooi uit als je nu aan je ontbijt zit. We hadden het over eten wat je nog nooit hebt gegeten. Maar Loes stuurt ons dit berichtje.
1: Hallo Knoesander, ik hoorde jullie praten over dingen die je nog nooit gegeten hebt. Mijn vrienden verklaren me voor gek. Maar ik heb dus nog nooit van mijn leven een Big Mac of een Quarter Pounder of zoiets gegeten. Ik ben zelfs nog nooit in de verleiding geweest. Het lijkt me gewoon echt heel smerig.
2: Oh ja,
0: wat bijzonder. Ja.
2: Is het toch al iedereen al een keer naar de Mac is geweest,
0: dat
2: toch?
0: Dat zou je toch zeggen, ja. Maar Marloes niet. Nou is er vandaag overigens nieuws over de McDonald's. Het gaat allemaal een beetje veranderen daar bij het fastfood restaurant. Alle reden om straks om 9:15 even een lijntje te leggen met de Snack Spare. Eke Bosman is dat, hoor je straks. Na het nieuws van 8:30, Mart, goedemorgen.
3: Goedemorgen, kabinet Jette is 100 dagen bezig. Hoe gaat het? Zometeen meer daarover. Ook deze vrouw komt voorbij.
4: Jij bent de kampioen.
3: Ja, meer van haar verhaal, zometeen.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3,500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
10: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
11: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
10: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
12: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
13: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
12: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
13: Wat doe ik aan?
12: Shop nu bij Zalando.
14: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
15: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Bij Casemeer Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
18: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
19: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
20: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
19: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
20: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
21: Tijd voor gesponsorde vacatures.
18: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
22: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
23: Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Wee-hoo! En
0: in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
2: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
1: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
3: Weerbericht van Weerplaza. Wat regen vanmorgen, daarna ook wat zon. Maar vanmiddag plensbuien, kans op onweer, hagel en windstoten. 19 tot 23 graden. En dan de verkeersinformatie. 80 vertraging is voor de dinsdag redelijk normaal. De A28, de langste van deze ochtend. Amersfoort Zwolle tussen het Harde en de brug Katerveer 2. Een half uurtje extra. Dit is jou. Het is precies 8:30, hoogste tijd voor het nieuws. Mart Grol.
4: Goedemorgen. Dat er altijd stroom is, is echt geen zekerheid meer in ons land. Na een vol stroomnet in de regio Utrecht speelt dit nu in nog meer provincies. Ook in Friesland, Flevoland, Gelderland en delen van Zuid-Holland heeft de netbeheerder duizenden huishoudens op een wachtlijst gezet. Kan soms 3 jaar duren voor je een nieuwe of zwaardere stroomaansluiting hebt voor bijvoorbeeld een nieuwe warmtepomp of een stekkerauto. Het kabinet Jette is precies 100 dagen bezig. Uit een peiling van RTL Nieuws blijkt dat kiezers niet mega enthousiast zijn. Nog maar een vijfde heeft vertrouwen in dit kabinet. Dat was eerder een derde. Mensen zien nog niet echt de resultaten, zeggen ze. Ook het vertrouwen in premier Jette zelf is gedaald, omdat kiezers vinden dat die partijen niet echt met elkaar weten verbinden. Terwijl de voetballers van Oranje zich voorbereiden op de oefenpot van morgen tegen Algerije, wordt er ook geoefend in Dallas, de stad van de eerste wedstrijd van ons land komend WK tegen Japan. Volgend weekend is dat in Amerika dus. In Dallas wonen ook Nederlanders, zoals deze man die speciale oranjefeesten organiseert.
24: Ik bloed oranje, ik ben een Nederlander, ik heb ook nog steeds de Nederlandse nationaliteit. Ik zal waarschijnlijk ook nooit geen Amerikaanse nationaliteit aannemen. Je bent geboren Hollander.
4: Zei hij bij Hart van Nederland. Zijn Amerikaanse vrouw is countryzangeres en is nog aan het oefenen om er een beetje bij te horen.
25: Jij bent de kampioen. Okay, that's all I know of that one, but yeah.
26: Wij houden van.
4: Ja, ze oefenen nog eventjes door daar in Dallas. De snacks hebben ze al ingeslagen.
25: We're trying to be ready as we can. We have bitterballen and the friet are in the koken.
4: Ja, leuk, heeft ze alles klaar liggen. Nog 1,5 week, dan gaat er dus ook daar in Dallas een klein oranje feestje gehouden worden. En over snacken gesproken, ja.
3: Vertel.
4: Oh, ik dacht dat jij iets wilde zeggen nog.
3: Nee, ik was benieuwd naar je McDonald's verhaal.
4: Ja, zeker. McDonald's inderdaad. Want McDonald's wil af van het imago van alleen maar een snelle hamburger, friet en wat cola. Die keten wil eigenlijk een beetje chiquer worden, kunnen we wel concluderen. Want de topman zegt, ja, mensen verwachten wel wat extra's voor hun geld in deze dure tijden. Restaurants moeten dus moderner worden. Ook wil de fastfoodzaak nieuwe speeltuinen aanleggen en luxer eten. En dan heeft die topman het over handgepaneerde kipvleugels.
3: Ja, dit is toch wel opvallend, hè?
27: Ja, vind ik ook.
3: Toch?
27: Ja, McDonald's is natuurlijk opgericht en opgemaakt om zoveel mogelijk geld uit te geven in zo kort mogelijke tijd. Ja. Dat je zo snel mogelijk weer vertrekt. Hè. Totaal niet comfortabel. Maar dat lijkt nu een beetje overboord te gegooid te worden.
3: Ja, dit is gewoon een hele grote verandering eigenlijk.
27: Ja, wordt het dan wat luxer allemaal?
3: Nou ja, Sander.
27: Ja.
3: Ik heb hier een telefoonnummer van McDonald's Oegstgeest.
27: Ja, nou laten we eens kijken of die al aan de inhaalslag begonnen zijn.
28: Goedemorgen.
27: Hallo, goedemorgen met Sander. Ik wou graag een tafeltje voor 2 reserveren voor vanavond, 6:15.
28: U had wel een goede nummer gebeld met McDonald's.
27: McDonald's, ja, precies. Nee, tafeltje voor 2. Bij het raam, alsjeblieft.
28: Huh? Waar zijn heen restauranten?
27: Nou, je kan het toch eten, hè?
28: Ja, maar ik hoef niet daarvoor dit sfeer, hè? Voor 2 personen, hè? Dan kun je gewoon
27: naast komen. Nee, maar ik heb het vaker gehad. En dan kom ik binnen en dan is er geen tafeltje vrij. En het gaat allemaal wat chiquer worden. Dus ik dacht, nou, laat ik alvast reserveren. We zijn wel 6:50 weg, want we hebben een vroege voorstelling om 7:30.
28: Voor 2 personen?
27: Ja, 6:15, bij het raam.
28: Maar we kunnen niet reserveren, meneer. Dat doen we niet.
3: Oh.
27: Oh, nou, ja. Dan zal het nog niet zijn.
28: Nee, oké.
27: Oké, dag.
28: Ja, ik goed. Doei.
3: Dag.
5: Nou, dat kan dus nog niet.
27: Nee. We moeten toch weer thuis eten.
5: Maar wat gaat er nou allemaal veranderen bij de McDonald's? Snackspair Eke Bosman hoor je zo dadelijk in de Coen en Sander Show.

0: McDonald's. En dat is opvallend. Je krijgt meer voor je geld. Het moet allemaal wat luxe worden. En nu komt de opmerking waar mijn wenkbrauwen van omhoog gaan staan. Het moet aanvoelen als een avondje uit.
1: Ja.
0: En jij zei dat al eerder vanmorgen, Sander. Ja, bij de McDonald's voelt in principe niets als een avondje uit.
2: Nee, volgens mij is het erop gemaakt, bedacht om daar zo snel mogelijk, zoveel mogelijk eten weg te werken en zo snel mogelijk weer buiten te staan. Ja. Maar er komt er weer plek vrij voor andere mensen. En dat is natuurlijk het idee van fastfood.
0: Ja, je gaat daar op een stoel zitten die eigenlijk net niet lekker zit, want ja, dat zorgt ervoor dat je ook weer zo snel mogelijk de deur uit bent. De verlichting is allesbehalve gezellig.
2: Laat ik het zo zeggen, je zit lekkerder op zo'n school, klaslokaal stoeltje, ja, van groep 5 dan bij de McDonald's.
0: Wij halen verhaal bij de Snackspare. De man die de snacks recenseert, dat doet hij erg leuk. Eke Bosman, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen Koen en Sander. Ja,
0: wij waren erg verbaasd, Eke, over dit bericht. Hoe is dat met jou?
3: Ja, nou ja, kijk, je ziet dat McDonald's altijd tegenover de klanten wil laten weten dat ze nog meer hun best gaan doen en nog beter hun producten gaan maken. Dus dat is eigenlijk wel logisch. Maar het is wel heel erg opvallend dat ze nu zeggen van, ja, we gaan het wat luxer maken. Dat vind ik het meest opvallend. Dat vind ik ook niet echt passen bij McDonald's. Want inderdaad, is ja, het halen, lekker eten en dan weer doorgaan.
2: Ja, want je snapt dat dus eigenlijk niet.
3: Nee, nou ja, aan de andere kant hebben we bijvoorbeeld dit jaar in Nederland de Big Arch gelanceerd. Dat is een weer luxe versie van de Big Mac, wat ik een erg geslaagd product vind. Dus als ze op die tour gaan, dan snap ik het wel. Maar als het gaat om ja, met handgemaakte kipluifjes en dergelijke.
0: Ja, handgepaneerd, ja.
3: Handgepaneerd inderdaad. Ja, kijk, als je kijkt in Nederland, er zijn heel veel Korean fried chicken zaken gekomen waar inderdaad met de hand gepaneerd wordt. Maar dat ze daarmee de concurrentie aangaan, dat lijkt me sterk.
0: En Eke, is het dan zo dat wij straks die McDonald's binnenlopen, dat er gezellig muziekje aanstaat, dat de verlichting leuk gedimd is, dat er iemand als opwachting zegt, goedenavond, ik breng u even naar uw tafeltje. En dat je daar gewoon lekker met het gezin een avondje uitgaat.
3: Ja, of Valentijnsdag is nu helemaal geregeld natuurlijk.
0: Ja, voor jou wel, ja. Nee, maar gaat het die kant op, of is het toch een beetje, clickbait onzin?
3: Nee, ik denk gewoon dat ze het interieur willen veranderen. Dat het iets aangenamer wordt om te zitten. En het is wel allemaal marketingpraat. Het is allemaal marketingpraat natuurlijk. Maar ik denk dat je daar nog steeds gewoon lekker wil eten en snel weg wil gaan.
2: Ja, want dat is toch wel de formule, hè? Dat is toch wel zo. Het is toch echt ingericht om eigenlijk weer zo snel mogelijk buiten te staan, toch?
3: Precies, en je wil ook natuurlijk bijvoorbeeld met de auto gewoon langs de McDrive, omdat je snel naar huis moet gaan. Of je hebt net voetbal gekeken en je haalt nog even een snelle hap voordat je naar huis gaat. Dat is een beetje de essentie van McDonald's natuurlijk.
0: Ja. Als je nou in de supermarkt ziet op een verpakking dat bijvoorbeeld het recept is aangepast, of dat er staat, dan weet je één ding, de prijs is omhoog gegaan.
2: Ja.
0: Zou dit ook eigenlijk gewoon een verkapte manier zijn om te zeggen, eigenlijk wordt alles duurder?
3: Ja, natuurlijk. Dat is met alles zo. Dat is natuurlijk met alles duurder. Ja. Nee, maar aan de andere kant, ze maken ook hun burgers wel wat groter. En dat is wel de trend van de afgelopen jaren. Dat zie je ook bij andere fastfoodketens. Ze maken de burgers groter. Ze maken hem bombastischer. Ze doen er meer ingrediënten in. Dus ze maken het gekker. Dus dat klopt wel. Maar het wordt allemaal wel duurder. Ja, dat is gewoon het wet der levens.
2: En is er nog, even één stapje naar boven, is er nog wel ruimte voor fastfoodrestaurants? Omdat wat je zegt, er komen steeds meer toch andere eetgelegenheden die misschien iets duurzamer, iets moderner, iets hipper zijn. Denk je dat het lastig gaat uitsterven?
3: Nou, uitsterven is een groot woord, maar dit is wel precies de reden dat McDonald's weer een koerswijziging inzet. Ja. En dat ze weer meer luxer gaan zijn en dat ze hun producten beter gaan maken. Want ze voelen de hete adem van nog meer kleinere fastfoodketens. Ook in Nederland heb je die. Je hebt Fat Fields bijvoorbeeld, die nu over heel Nederland zich verspreidt. Ja, dat voelen ze. Ja. Dus ze moeten wel.
0: Ja. Heb jij de hele kaart bij de McDonald's al gehad?
3: Ik denk het wel. Ik zat inderdaad te denken van, heb ik ooit iets niet gegeten van McDonald's, maar ik heb ze allemaal gehad, ja.
0: Ongelooflijk. Ja, maar deze man, jongen, dit is echt. En nu is het 9:15 in de ochtend, Eken.
3: Ja.
0: Wat is je vroegste hamburger geweest?
3: Dat was, ik denk om 9:45. Toen had ik echt een gigantische kater. Na een gewonnen wedstrijd van Ajax tegen PSV.
2: Oh ja. En wat moet je, wat ga je vandaag recenseren? Wat voor vlammetjes en burgers gaan erin vandaag?
3: ik moet nog mijn planning maken voor vandaag. Zo serieus neem ik het.
0: Kort, wat een leven, hè?
2: Ja.
0: Ik kijk wel even hoe mijn dag loopt.
2: Nou, ik had één keer laatst aan de lijn. Toen vertelde hij zijn telefoonnummer. Maar bleek zijn cholesterolgehalte te zijn.
0: Eke, wij wensen jou weer een lekkere dag toe.
3: Yes, jullie ook.
0: En dan volg de man op Instagram, @snackspare. En al die snacks die hij daar recenseert. Ja. Goedemorgen, dit is de ochtendshow van Joe. We gaan het weer weggeven, het Koen en Sander show pakket. Het welbegeerde Koen en Sander show pakket is straks

0: Het is er bijna 9 uur. Het nieuws komt eraan. Dan krijg je uiteraard van Mart Gol.
1: Goedemorgen. Kabinet Jette scoort geen punten. En ik leg je uit waarom het schoolreisje in gevaar is.
2: De drie noten.
0: Ik heb ze weer klaarstaan. 1 noot. 2 noten. En 3 noten van een grote hit. En ik zie, Sander, ik zie dat je heel graag wil zeggen dan om welk liedje het gaat. Maar dat gaan we niet doen.
3: Nou, ik dacht eigenlijk, joh, we doen dit al meer dan 2 jaar. Doe het eens even een keer lekker zelf.

0: helemaal goed. Geen enkel probleem. Ik begin met één noot. En je mag een appen als je het weet voor het Koen en Sander Show pakket. We doen er ook een kussen van Beter Bed bij. Eén noot van een grote hit. Maar welke hit is dit? Ja. Dan moet je dan tegen mij zeggen, is het genoeg of moet er nog een nootje
1: bij? Moet ik ook nog jouw werk gaan overnemen?
0: Ja, denk ik wel allemaal.
1: Doe er maar een noot bij.
0: Ja, echt?
1: Ja,
0: verandert niet zoveel.
2: Echt geen idee.
1: Het is heel moeilijk deze.
0: Nou, denk je?
1: Ja.
0: Ja, is wel lastig, ja. Nee. Ja, dan moeten we voor de volledige drie noten gaan, toch?
2: Denk ik ook.
0: Ja, oké. Oh, joh, ik zie dat...
1: Hij
0: komt al binnen, hoor.
1: Hij komt al binnen.
0: Het goede antwoord.
1: En ook in de app.
0: Het zit er al bij. Nou, laat het maar weten. Komt hij nog één keer. Welke hit is dit? Je mag geen appen. Het Koen en Sander Show pakket.
3: Pas op hoor, deze is heet.
4: Oef, ja.
3: Wil er iemand nog wat drinken?
4: Ja, lekker.
3: Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
4: En voor mij, man.
3: En een frisje voor jou.
4: Dank je.
3: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
8: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
9: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
10: 18 plus, speelbewust.
11: Ja?
12: Echt serieus?
13: Wat een geld!
14: 18.000, godverdikke me.
15: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus, speelbewust.
17: Stoepkrijten. Tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
18: Dat vindt Univee ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Univee buitenspeelbox.
17: Dus, kom op, naar buiten.
18: Univee, daar plukt u de vruchten van.
19: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
20: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
21: Je vakantiegeld is weer gestort. Lekker op luxe vakantie, nieuwe spullen, terrasjes pakken met vrienden. Maar voor je het weet, is het op. Doe het dit jaar anders. Verzilver een deel van je vakantiegeld met 20% korting op de transactiekosten bij Gold Republic. En maak kans om je vakantiegeld terug te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.nl/vakantiegeld.
20: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
22: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hé, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
2: Boost yourself. It's like
11: rain. Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
12: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
23: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. Lipton Ice Tea, half tot en met 1,5 liter flessen. 1 plus 1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, 5,99. En 2 Van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen.
24: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
25: Goedemorgen!
26: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
0: Goedemorgen, zometeen de sing-along nu het nieuws van 9 uur. Maart Gol. Ja, sorry, Sander zit hier weer de act op te voeren.
27: Sander, waarom lig je op de grond?
0: Sander.
1: Ik had even een uitval.
27: Kunnen wij beginnen?
1: Zo.
0: Alsjeblieft, ja. Maart. Waar ga je het over hebben?
27: Flink gekelderd. En dan heb ik het over het vertrouwen in het kabinet Jetten. Vandaag is de regering precies 100 dagen bezig. De premier gaat vandaag zeker geen feestje vieren, zei hij al.
28: Ik vind het zelf niet zo boeiend, eerlijk gezegd. En ik denk heel veel mensen in het land ook niet. Die willen gewoon weten, wat los je voor me op? En wanneer is dat rond?
27: Ja, maar die resultaten wachten mensen nog wel op, blijkt uit een peiling van RTL Nieuws. Nog maar een vijfde van ons heeft vertrouwen in het kabinet. Dat was eerder een derde. Steeds meer basisscholen komen geldtekort voor schoolreisjes en schoolkampen. Vooral op scholen waar veel kinderen uit arme gezinnen zitten, kunnen ouders het vaak niet mee betalen. Het Jeugdeducatiefonds springt dan bij, omdat juist armere kinderen enorm genieten van even een keer een uitje. Dat fonds vraagt zich wel af hoe lang zij scholen nog kunnen blijven helpen, want het geld vliegt eruit met alle aanvragen. Afgewezen asielzoekers kunnen straks sneller uit Europa vertrekken, is Europees afgesproken in Brussel. Deze mensen kunnen dan worden opgevangen in speciale centra buiten de Europese Unie, terwijl ze wachten op het teruggaan naar hun eigen land. Bedoeling is dat mensen die geen recht hebben op asiel zo sneller kunnen terugkeren. Landen krijgen nog wel een jaar om alles te kunnen regelen met wetten en regels. En bondscoach Koeman geeft vanmiddag een persconferentie vanwege de oefenwedstrijd van morgen in de Kuip tegen Algerije. Een uitzwaaiwedstrijd is dat voor de voetballers naar Amerika gaan voor het WK. Het onderzoek blijkt dat we er vertrouwen in hebben in Oranje. De verwachtingen zijn dus hoog gespannen. Volgende week zondag is de eerste WK-groepswedstrijd tegen Japan. Het weer van Weerplaza, een gebied met regen, trekt over. Daarna gaat de zon schijnen, maar vanmiddag komen er dan weer stevige buien voorbij met veel water, onweer, kans op windstoten ook, 19 tot 23 graden.
0: Dankjewel, Mart. 61 vertragingen zijn er nog over van de dinsdagochtendspits. Met op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid een wat langere vertraging van 30 minuten. En in het zuiden de A58 Breda richting Eindhoven ben je tussen de Baars en de brug over het Wilhelminakanaal 20 minuten langer onderweg. 3 noten hebben we laten horen, want hij is lastig te raden. Zo was de conclusie hier in de studio wel. 3 noten van toch wel een heel bekend liedje. Maar welk liedje denk jij te herkennen in deze 3 noten?
1: Ja, Gea denkt Sister Sledge, is niet goed. En Fabienne denkt Chic Le Freak. En wat ook veel binnenkomt is Dansplaat.
0: Oh ja, van Brainpower.
1: Ja.
29: Iedereen bocht.
0: Die beat is zo dik.
29: Die beat is zo dik.
0: Ja, maar wij zoeken toch echt dit liedje? Die lijkt er wel op, maar het is een ander.
30: Een uur lang meezingen met Joe. De Joe Singalong met Koen en Sander.
0: Pak de Joe-app erbij als je het weet. Geef het eventjes door voor het Koen en Sander showpakket. Beginnen.

0: Dick Hout en Still in Mij.
1: De Joe Singalong in de Koen en Sander Show.
0: Goedemorgen, 9:10. We zijn begonnen aan de Singalong. Dan weet je net, dat is gewoon een uurtje lekker meeblerren. Nou, dat kan zeker met Van Dick Hout, Still in Mij natuurlijk. Heb jij onlangs nog gedaan bij een concert?
2: Stil geweest, inderdaad.
0: Nou, dat
2: nee, denk ik niet. Nee, dat was fantastisch. Nee, 9 mei stonden ze weer in een uitverkochte AFAS. Van Dick Hout en Vrienden deel 2, absoluut de moeite waard.
0: Deze ochtend hebben we het over eetgewoontes van mensen. Het blijkt dat toch veel van onze luisteraars bepaalde, nou ja, alledaagse producten nog nooit hebben gegeten. Dishanne, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, reageer jij op onze muzikale spelletje, de drie noten. Maar toch, ik ga gewoon vragen aan jou stellen. Is er iets wat we allemaal kennen wat jij nog nooit hebt gegeten?
3: Ja, jam.
0: Nou, dat bedoel ik. Daar gaan we weer.
2: Jam?
0: Jam. Hoezo heb jij nog nooit jam gegeten dan?
3: Ja, ik heb het vroeger één keer geproefd. Maar het is gewoon echt niet mijn ding. Dus ja, en heel veel mensen bekijken mij ook altijd aan van... weet je wel, want het is toch best wel een standaard ding wat gegeten wordt.
0: Ja.
3: Maar nee, het is niet mijn ding.
2: Maar wat vind je? De smaak, de kleur, de substantie, de kouwige?
3: Ja, de structuur gewoon.
0: Ja, precies. Ja,
3: ja, weet je, dat
0: plakkerige, slijmerige...
2: Maar dat heeft de appelstroop ook.
3: Ja, lust ik ook niet.
0: Dishanne, luister goed. We gaan het hebben over drie noten, muzikale noten van een bekend liedje. Daar zijn ze. Weet jij welk nummer dit is?
3: Ja, dat weet ik. Spargo, You and Me.
0: Ja, dat is goed geantwoord. Was hij makkelijk voor je of had je er wel drie noten voor nodig?
3: Nee, ik had hem gelijk al bij de eerste noot.
0: Zo.
3: Ja.
2: Goed hoor.
0: Je bent geen jamkenner, maar wel een muziekkenner, blijkt er maar weer. Dishanne, gefeliciteerd.
3: Ja, vroeger deden wij ook veel muziek luisteren met mijn ouders. En vooral wat oudere nummers.
0: Ah ja. Je hebt het met de paplepel ingegoten gekregen.
3: Ja, zeker.
0: Hey, het levert je een Koen en Sander Show pakket op. En dan doen we ook nog een kussen bij van Beter Bed. Gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel.
0: Fijne dag, Dishanne. Geniet ervan.
3: Ja, jullie ook.
0: Dank je. Doei.
3: Doei.
0: In de singalong straks meezingen met The Winner

0: Oh, je gaat Bobby de winnende maken?
1: Dat zou ik ontzettend leuk vinden.
0: Zou ik ook heel leuk vinden.
1: Ja, ja. Tegen Ghana.
0: Ik had, we hebben het tegen Ghana, houd toch op.
1: Ja, maar zijn broer is nu bekend geworden.
0: Ja, maar Ghana gaat nooit de finale van het WK halen.
1: Nou, Nederland ook niet.
0: Maar wat is er met zijn broer?
1: Die speelt nu, die is geselecteerd voor Ghana.
0: Oh!
1: Met de typisch Ghanese naam Lucassen. Ja. Dus het kan voor het eerst in de historie zijn dat twee broers op een WK tegen elkaar op gaan nemen.
0: Ja, dat zou wel geweldig zijn.
1: Dat is toch gek, hè?
0: 2 jaar geleden werd er mij gevraagd voor een voetbalinterview. Wie denk jij dat de man van het Nederlands elftal gaat worden? En dat was tijdens het Europees kampioenschap voetbal natuurlijk. Toen zei ik, nou, ik hoop dat dat Brian Bobby gaat worden.
1: Ja.
0: Maar de man heeft helemaal niet gespeeld. Zo
1: nee.
0: Maar nu ligt het er allemaal heel anders bij.
1: Hij is in Engeland een ware sensatie. En hij is gewoon heel veel sterker en bovenal slimmer geworden.
0: Ja. Goed, we hebben het over het WK voetbal. Morgen de uitzwaaiwedstrijd natuurlijk van Nederland.
1: Ja.
0: Tegen
1: Algerije.
0: Algerije.
1: Ja.
0: Kijk, ja. En dan gaan ze donderdag daadwerkelijk vliegen.
1: Ja.
0: En dan moet er nog geoefend worden. In New York gaan ze nog een oefenwedstrijd.
1: Tegen het welbekende Oezbekistan.
0: Oezbekistan, precies. Ja. Goed, ben je weer helemaal bijgepraat? Toch, Mart? We hebben niks fout gezien.
2: Nee hoor, zeker. En dan gaan we beginnen tegen Japan.
1: En dat doet me denken aan die verdediger van 30 jaar geleden, die in andere tijden sport over het WK van 94 ook wel een grote rol had. Oezbekistan Falks.
0: Nou, Stan Falks, die stond toen. Ja, sorry, nu gaan we een beetje oud, maar.
1: Nee, dat mag.
0: Die stond in 94 op Romario.
1: Ja.
0: En dat deed hij hartstikke goed.
1: Zeker, behalve dat bij de 3-2 van Branco, die vrije trap, deze man even zijn rug hol maakte. En die bal er gewoon doorheen
0: piepte. Ja, kunnen wij verder.
1: En hij liet kansloos en de goeie gedesillusioneerd achter. En de goeie.
0: Zee,
1: De luikse wafelpakker uit Brussel.
0: Oké, we gaan snel door. Want we hebben 3 liedjes straks na het nieuws van 9:30. En die 3 liedjes die hebben iets met elkaar gemeen. Een overkoepelend thema. En om je een beetje te helpen krijg je 2 van de 3 liedjes nu alvast cadeau.

0: Storm met Never Alone en straks het nieuws van 9:30.
1: Mensen hun huis uit vanwege een oorlogsbom. Laatste situatie daar in Zeeland speelt dit, hoor je zo meteen. En hoe vul je nou het beste de WK-pool in?
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Voor elke verfklus, Kip Wassitec Tapes. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: Odido. Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
9: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
10: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
11: Stoepkrijten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
12: Dat vindt Univee ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Univee buitenspeelbox.
11: Dus, kom op, naar buiten.
12: Univee, daar plukt u de vruchten van.
13: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
14: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
15: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
13: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
19: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax. 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar 1,50 euro. Bij Burger King.
21: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
22: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
23: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: En dan het weerbericht. Wat regen vanmorgen, daarna meer zon. Vanmiddag plensbuien, kans op onweer, hagel en zelfs windstoten. Dan de files. Het zijn er 25 op dit moment. Met de twee langst op de A27 Gorkum-Utrecht bij Lexmond. 23 minuten. En de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. 20. Dit is jouw... Het is 9:30, straks verder met de singalong. Nu het nieuws, Mart Gol.
1: Goedemorgen. In het Zeeuwse Breskens is het nu alle hands aan dek, want een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog wordt geruimd. 200 mensen zijn daar voor de zekerheid uit hun huis gehaald. Toch doet het niet heel veel met de mensen daar, hoort de NOS.
2: Wij lopen daar niet zo warm voor. Wij zijn nuchtere zeeuwen. Die legt er al jaren, dus er is nooit niks gebeurd. Dus nu ook wel niet, denk ik. Wij gaan boodschappen doen. Een paar uurtjes onder rijl. Dus dan gaan we doen, ja.
1: Ja, ze gaan lekker een uitje maken en dan komen ze terug en hopen dat die bom is geruimd. De vindplaats van die bom is een soort vesting nu, vol met zandzakken. Justitie komt vandaag in het liquidatieproces Marengo in het hoger beroep met de strafeisen tegen 13 verdachten. Het draait om allerlei moorden die zouden zijn gepleegd door de criminele bende van hoofdverdachte Ridouan Taghi. Eerder werden celstraffen tot levenslang geëist en de eis voor Taghi die volgt wat later. Een brief naar de koning of koningin schrijven en daarna mogen langskomen in het paleis. Dat gaat 10 Nederlanders vandaag overkomen. Voor de derde keer ontvangt het koningspaar vandaag een groep briefschrijvers in hun werkpaleis Noordeinde in Den Haag. Voor een gesprek over het leven van die briefschrijvers, over de zorgen die ze hebben en om te kijken wat nou goed zou kunnen in ons land. Het Koninklijk Huis krijgt ieder jaar ruim 10.000 brieven. Die worden door personeel beantwoord en sommige mensen worden er dus uitgepikt. Dan heb je hem al ingevuld, de WK-pool op je werk of met je vrienden. Wil je winnen, dan heeft een winnaar van 4 jaar geleden tijdens het WK bij RTL wat tips voor je vanmorgen. Het is verstandig om zoveel mogelijk logische voorspellingen te doen. En dan denk je, wat is logisch? Nou, grote landen winnen vaak van de kleine bijvoorbeeld. Maar omdat er nu 48 landen meedoen, zijn de verschillen in niveau tussen landen wel groter geworden, waardoor het lastiger is om op historische patronen te vertrouwen. Belangrijk is eigenlijk ook gewoon je gevoel volgen.
0: Ja.
1: Dus je hebt er eigenlijk helemaal niks aan.
0: Ik ben wel blij dat je dit even zegt, Mart, want we hebben ook hier een pool met het werk. En die heb ik nog niet ingevuld.
3: Nee, moet je wel even doen.
0: Ga ik even doen, ja.
3: Ja, en toch ben ik het ook niet helemaal. Maar je moet, als er heel veel mensen meedoen, je moet ergens toch wel het verschil gaan maken. Dus je moet ook wel een beetje gaan gokken. Want iedereen denkt natuurlijk de grote winnen van de kleine. Dan zal iedereen gewoon altijd maar Spanje en Portugal laten
0: winnen. Maar moet je dat niet wat later in het toernooi gaan doen dan?
3: Jawel, maar je kan nu al een beetje de voorsprong nemen. Dus kijk, ja, je moet altijd even. Als je in 2002 bijvoorbeeld het succes van Zuid-Korea of Turkije had voorspeld, dan had je elke pool van de wereld gewonnen.
0: Ja.
3: Dus je moet toch altijd. Er zijn altijd 1 of 2 landen die het buiten gewoon goed doen, waarvan je het niet verwacht. Nou, die moet je eruit pikken.
0: Geef even de gouden tip, Sander.
1: Ja, doe even.
3: Nu!
0: Welke outsider gaat ver komen?
3: Oh ja, het zijn 48 landen.
0: Ja.
3: Kom ik zo op terug.
0: Oké.
3: Okay. Moet even er doorheen.
0: Heel goed. Ja.
4: De Joe Singalong met Koen en Sander.
0: Ondertussen ook een opdracht voor jou, want je gaat 3 liedjes op een rij horen en die hebben iets met elkaar te maken. En als je het weet, mag je ons gaan appen.

0: En daarvoor nog Nick Kershaw. Twee van de drie liedjes die ja, iets gemeenschappelijks hebben. En het lijkt mij niet al te moeilijk vandaag.
1: Nee, het lijkt net. Het is zeker vandaag, met de nadruk op vandaag, ja. heel duidelijk. Ja.
0: En dan is dit ook nog eens de derde. Wat hebben ze met elkaar gemeen voor het Koen en Sander Show pakket? Mag je ons nu gaan appen. Hier is

0: overkoepelende thema. Dat is natuurlijk iedere dag weer in de singalong de vraag.
1: Ja, inderdaad. Het was vandaag niet al te moeilijk. Klein beetje actualiteit ook. Dus veel goede antwoorden binnengekregen.
0: Uit een mooie omgeving daar, uit Lochem. Lisette, goedemorgen.
2: Goedemorgen, met Lisette, maar ik kom uit Hillegom.
1: Oh!
0: Oké, er staat hier Lochem, maar dat veranderen we direct in Hillegom. Ook een hele mooie omgeving trouwens,
2: ja,
0: Hillegom.
2: De Bollestreek, ja.
1: Als Lisette, wil je ons zo kijken? Nu staan wij een beetje met ons mond vol tanden.
2: Is het maakt niet uit.
1: Is het voor jou haalbaar dat je vandaag nog naar Lochem verhuist?
2: Nee, helaas.
1: Jammer.
0: Nee, de hele andere kant op is dit. Hillegom, ook leuk. Hey, Lisette, een vraag aan jou. En daar was denk ik best wel te doen. Wat hadden nou die drie nummers met elkaar gemeen?
2: Ja, die hadden het weer met elkaar gemeen.
0: Ja.
2: The sun, the wind and the rain.
0: Hoppakee. Dat is helemaal goed, Lisette. Gefeliciteerd. We gaan het Koen en Sander showpakket naar het altijd zonnige Hillegom opsturen.
2: Dank je wel.
0: Geniet van je dag en lekker
2: luisteren. Hey, fijne dag.
0: Hoi. Doe maar, komt eraan in de singalong met de bom. Hier is Robbie Williams.

0: Bowser ook. Doe maar! En de bom. Ja, vanmorgen in het nieuws, als je een voetbalpool gaat invullen, dan kan je beter een beetje veilig doen, hè? Dus de grote bekende voetballanden ver laten komen in het toernooi, dan heb je de meeste kans. Maar toen zei Sander, nou, maar soms is het ook wel leuk om een outsider ver te laten komen. Want ja, dan kun je wel echt even de pot opstrijken natuurlijk.
1: Ik was in 1994 ontzettend fan van Risto Stoichkov, voetballer van Bulgarije. Toen heb ik gewoon een poeltje ingevuld en daar heb ik Bulgarije naar de finale. Nou ja, dat halen ze net niet, maar ze halen de halve finale. En Stoichkov werd topscorer. Toen heb ik de pool gewonnen. Dat was, was ik heel blij mee met dat geld. Kon goed gebruiken. Als
0: was een hoop geld?
1: 300 gulden.
0: Of zo?
1: Dat was met het hele dorp Binghuis. Ja, was leuk. Ja.
0: Oh.
1: Dus dat blijft altijd een gok. Maar als je het goed gokt, zie
0: ik
1: je goed.
0: Ik vroeg aan jou, Sander. Maar ja, geef jij dan even een adviesje? Want je zit toch met je neus in de boeken. Je houdt het allemaal een beetje bij. Geef ons even een advies. Welke outsider gaat verkomen dit WK?
1: Nou, drie continenten. Drie outsiders. Denemarken, Chili en El Salvador.
0: Maar dat heb je gewoon even zo uit de losse pols.
1: Nee.
0: Dit is ergens op gebaseerd?
1: Ja, ze doen alle drie niet mee. Ja. Oh,
0: okay. Ik dacht al, hè? Nee.
1: Ik ga toch voor Marokko.
0: Ja.
1: Ecuador.
0: Marokko heeft de Afrika Cup gewonnen, hè?
1: Daarom. Ecuador gaat ook ver komen, is gewoon tweede geworden. En Noorwegen wordt de stunt.
0: Ja, die gisteren nog hebben gewonnen van Zweden.
1: Zonder Eudekaart en Haaland.
0: Kijk. Oké. Okay. Al dus het advies van de grote land ingaan. Laten we dan ook maar eens eventjes in voetbaltermen blijven. Oh ja, dat is voor de Feyenoorders natuurlijk onder ons deze.

0: Ja. Iedereen moet denken dat hij het zelf heeft geschreven, maar dat is niet waar natuurlijk.
1: Nee.
0: Niet Towers.
1: Het is van Gerry.
0: Het is Gerry en de Pacemakers.
1: Gerry Barlow's en de Pacemakers.
0: You'll never walk alone. Straks na 10, dan is hier Daniel Smulders. Die heeft heerlijke Joe hits voor je. Onder andere deze.
2: Heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
3: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
2: Nu bij Dirk, Vivera, 1,49. Heel lekker en super voordelig.
4: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
5: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in één klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
7: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1+1 gratis. AH Greenfields en AH Terra Burgers 2 stuks, 1+1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palet Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
10: Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
11: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
12: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50 en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
14: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
15: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe Balloon voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
17: Het is 10 uur en het nu.nl nieuws. Krijg je van Carné van der Brink. Goedemorgen.
18: Goedemorgen.
17: Nog altijd veel onduidelijk over de dodelijke steekpartij gisteravond in Heerhugowaard. Daarbij viel een dode en raakten 2 mensen gewond. Er is nog niemand aangehouden en de politie heeft nog een hoop vragen. En volgens de Telegraaf is er mogelijk een schimmige deal uit de hand gelopen. De politie doet nog volop onderzoek. Dan naar Zeeland. Daar in Breskens wordt op dit moment een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog geruimd. 200 mensen uit de buurt zijn voor de zekerheid geëvacueerd. In de Zeelse plaats worden wel vaker bommen gevonden. En dus blijven ze er redelijk koel onder, zegt de burgemeester bij de NOS.
1: De meeste mensen weten dat dit kan gebeuren. Het is meer voorgekomen in Breskens. Dus voor de meeste mensen is dit iets van, oh, er is weer een bom gevonden. En we weten wat er van ons verwacht wordt.
17: Een aantal mensen worden opgevangen nu in een cultuurcentrum. In de Amerikaanse staat Iowa heeft een man 6 familieleden doodgeschoten. Daarna heeft hij zichzelf van het leven beroofd. De slachtoffers vielen op verschillende plekken. En volgens lokale media zitten daar mogelijk ook kinderen bij. De politie vermoedt dat de dodelijke schietpartij het gevolg is van een uit de hand gelopen familieruzie. Ja, in voetbal, de beste speler van het afgelopen eredivisie-seizoen gaat mogelijk een grote transfer maken. Het gaat om Ismaël Saibari. Volgens een goed ingevoerde transfer-expert heeft Bayern München echt interesse in de PSV'er. De middenvelder is bij de Duitse recordkampioen op de radar gekomen nadat een andere sterspeler voor Barcelona koos. Nog het weer van Weerplaza, nu nog grijs. Vanmiddag plensbuien met ook kans op onweer en hagel. Het is graad op 20.
18: Dankjewel, Kené. Dan de verkeersinformatie. Ik moet mijn best doen om er een file te vinden. Eentje van 10 minuten op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen Den Hoorn en Rijswijk. Door een ongeluk daar.
19: Dit is Joe met Daniel Smulders.
18: En een hele goede morgen tussen de code geel door en de buien. Voor de Bee Gees, maar eerst Bruce Springsteen.

Luister de BJ's bij Joe en Tragedy, altijd lekker. Goedemorgen, wat leuk dat je luistert. Joe, met het beste uit de 70s, 80s en 90s op de Leave the Office Early Day vandaag. Ja, dat hoor je goed. Verlaat het kantoor op tijd. Het gaat erom dat je een productieve werkdag hebt. En het draait niet om lange uren, maar om efficiëntie en ontspanning. Nou, daarom heb je Joe aan staan. Voor die ontspanning kan ik wel zorgen. Lekkere liedjes, Michael Jackson onder andere. En we klokken alvast uit, want... Dit kan gewoon niet beter worden, dit. Dan 10 na over 10.

0: vorige week toen ik Phil Collins op de Britse tv zag zitten. Het gaat niet zo goed met hem, hè? Tenminste, het ging niet zo goed met hem. Antwoord op de vraag wat er nou gebeurde. Dit was zijn reactie.
1: Well, maybe the last 18 months has been fine. Before that, not so good. Everything health-wise caught up with me at the same time, you know. Whatever could go wrong, did go wrong.
0: Hij klinkt ook echt wel een beetje als een vermoeide man ook, Phil Collins. Maar goed, hij zat er bij de BBC te stralen en hij zei... Ik voel me fitter dan in tijden en ik zit weer heerlijk in mijn studiootje te schrijven. Oeh, er komt misschien wel weer gewoon nieuwe muziek aan van deze man. En dit is een van zijn classics bij Joe, Against All Odds.

0: hebben de best hits uit de 70s, 80s en 90s bij Joe. Je krijgt zo Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. En daarna een vraag waar zelfs AI moeite mee heeft. En het is niet... Wat gaan we eten?
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Het is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
4: Por favor.
6: Proost.
7: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
9: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
10: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
9: Ja, voor maar 6,99.
11: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
13: Hé, hey, bedankt.
14: Merci.
15: Thanks.
12: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
9: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
11: Fans van voordeel.
9: Aldi.
16: Oh nee, een take. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
17: Adtap.
16: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
18: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical and Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
19: Echte Gooise Moeders is terug.
20: Je knippert 1 keer met je ogen en bam, je wordt 40. Ah! Dus halen we er alles uit wat erin zit.
21: We gaan naar Portugal.
20: Ja.
21: In een camper.
20: Nee.
22: Onwijs leuk.
21: Zijn.
20: Zal het met ons nooit worden.
23: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
24: Snelder trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel op trekpleister.nl.
25: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
24: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
26: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
27: Welkom in Afrika!
26: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
28: Help!
29: GWC!
28: Help!
29: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
30: Laten we het proeven.
29: Opdrachten uitvoeren.
31: Moesten we dat poep mengen? Dit is een grap.
29: Maar wie het best integreert...
32: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
29: ...wordt tot ere Himba gekroond.
33: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
26: Tickets to the Tribes.
29: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
34: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover... samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
35: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
36: Sorry, maar het is WK!
37: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
38: Zin in zon, zee en quality time met het hele gezin? Bij MSC Cruises geniet je van een zorgeloze vakantie. Van spetterende zwembaden tot heerlijke diners en entertainment voor jong en oud. Boek nu jouw last minute zomervakantie en vertrek deze zomer nog. MSC Cruises boek je bij Zeetours. De cruise specialist van Nederland.
39: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
3: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Dit is Joe met Daniel Smulders.
6: Nederland viel vrij, ruim baan voor de hits. Van Hathaway en Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart.

dan krijgen we er twee. Ook in de middagshow van Kai deze week kun je met z'n tweeën meedoen met de Alpha Battle. Leuk, als duo, dan speel je apart van elkaar in ronde. Scores worden bij elkaar opgeteld. En als je de hoogste score hebt, dan win je 2 keer 1000 euro donderdag. Hoe meer ziel, hoe meer vreugd bij Joe. Meld je aan via de Joe-app. Zo direct Bob Marley en nu hoor je Whitesnake bij Joe. No, I don't...

0: therapie, hè? Bij goed weer denk je, ah, lekker Bob Marley. Bij slecht weer denk je, ah, ik heb behoefte aan Bob Marley. En met deze buien die nu over het land trekken. Hey, don't worry about a thing. Everything's gonna be alright. Hey, Daniel, hier in Roosendaal lijkt het alsof de storm zich niet aan de planning houdt. Het regent keihard en ik hoor al een tijdje gerommel van onweer, stuurt Maaike. En is code geel vervroegd, want het gaat flink een keer in Venlo. Ja, hou er rekening mee vandaag, hè?
1: Code geel.
0: Yes, code geel, dit hele land.
1: Code geel.
0: En het gekke is dat het pas vanaf een uur of 1, 2 vanmiddag is, maar dat dit een soort voorprogramma is wat nu al over het land heen trekt. Van oost naar west, een hele buienlijn die zo richting het noorden trekt. Klap even je parasol in, niet vergeten. Belangrijke tip. Hier is Madonna, True Blue, met Joe.

0: tropische liedjes tijdens de buien. Ricky Martin, Live La Vida Loca, weet je. De beste uit de 70s, 80s en 90s. Wil je weten wat er zo aankomt? Onder andere de Pet Shop Boys en Joan Jett en de Blackhearts met I Love Rock'n'Roll. Eerst krijg je nog het nieuws met Carné van der Brink. Goedemorgen, Carné.
1: Hey, goedemorgen, Daniel. En daarin de voedselbank heeft het weer drukker. En ik heb zo een waarschuwing als je met de auto bent vandaag.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AH rode en gele paprika los, 1+1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1+1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je...

0: gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging. Tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Voor elke verfklus, Kip Wassitec Tapes. 3 plus 1 gratis, bij Bouwmaat.
4: Vandaag pak je hem, bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
6: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.
6: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
8: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
9: Klopt, minstens 2 dagen per week.
8: En jij?
10: Ik meestal maar 1 keer per maand.
8: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
10: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
8: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
11: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
12: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
13: Goedemorgen!
12: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
14: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
15: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
17: Jij bent mijn kampioen.
15: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
18: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
19: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
18: Nu bij Dirk, Iglo Viskraam of Viscuisine, €2,99. Mooi toch?
13: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
20: Het is 11 uur en hier is het nu.nl nieuws met Carné van der Brink.
21: Goedemorgen. Steeds meer mensen hebben de hulp nodig van de voedselbank. Vorig jaar hadden ruim 155.000 mensen hulp nodig. Dat is weer meer dan de jaren daarvoor. Vooral mensen met een laag inkomen, ZZP'ers en ouderen met alleen een AOW-uitkering gaan langs bij de voedselbank. En ze zijn bang dat nog meer mensen straks hulp nodig hebben.
22: Als je kijkt naar de kosten van boodschappen, de kosten van energie, de energietoeslag die weggevallen is, dan zie je toch dat mensen minder overhouden. En uiteindelijk dan bij de voedselbank belanden om toch een koelkast te kunnen vullen.
21: Dat zei hij bij de NOS. Ze moeten tegenwoordig wel creatiever zijn, want supermarkten gooien zelfs steeds minder weg. Als ouders het niet eens worden over de achternaam van hun kind, krijgt de baby straks niet meer automatisch de naam van de vader. De meerderheid in de Tweede Kamer wil af van deze regel. En dat melden meerdere media. In plaats daarvan is de bedoeling dat het kind dan een dubbele achternaam krijgt. Het zorgt voor meer gelijkwaardigheid en voorkomt dat mannen de achternaam kunnen gebruiken om de ex onder druk te zetten. En let vanmiddag goed op als je de auto instapt. Daarvoor waarschuwt Rijkswaterstaat. Dit vanwege onweersbuien rond de avondspits.
22: Als je kijkt naar de kosten van boodschappen, de kosten van energie.
21: Dat was even de verkeerde quote. Pak hem erbij.
23: In korte tijd kan heel veel regen vallen, waardoor wateroverlast kan ontstaan. En wij houden rekening met gevaarlijke rijomstandigheden en files die flink kunnen oplopen.
21: Het KNMI heeft al in bijna het hele land code geel afgegeven vanwege de verwachte onweersbuien. En heet voetbalnieuws, want Ajax heeft een nieuwe trainer. Volgens de Telegraaf is er een akkoord bereikt met de Spanjaard met Michel. Ik moet goed zeggen, Michel. Hij krijgt een 2-jarig contract. En de 50-jarige coach komt over van het Spaanse Girona. En volgt in Amsterdam interim trainer Oscar Garcia op. Ajax werd met hem 5e, maar wist zich wel te plaatsen voor de Conference League. Nog het weer van Weerplaza. Nou, ik kom er even goed uit. Later vandaag flinke buien. Kans op hagel. Het doet veel met me. Nu al op een aantal plekken nat. Verder een graad of 20.
20: Moet je je parasol erin klappen of
21: ja,
20: zo?
21: Ja, joh, ik ben helemaal gewend aan de hitte.
20: Eerste informatie dan bij Joe van Flitsmeister met een vertraging op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. Er zitten op ruim 10 minuten extra reistijd.
24: Dit is Joe met Daniel Smulders.
20: En de Trans Disco Inferno komt eraan. Eerst hoor je een van de grote hits van Queen. I Want to Break Free.

Beetje oppassen. Die regen die kan de dansvloer nog al glad maken, terwijl we lekker in de disco zitten van de trams. Disco Inferno bij Joe. We hebben nog 9 dagen, dan gaat het WK van start. Eerst nog 1 klusje voor Oranje. Traditionele uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije morgen 9:15. Daarna koffers dicht, vliegtuig in en op naar Amerika. Bye bye Nederland. Hallo WK. Ik ben er zin in te krijgen.

0: die vandaag op het programma.
1: Code geel.
0: Ja, lekker minuutje weer, maar geen paniek. Vanaf het weekend kruipen we alweer richting de 23 graden. Sterker nog, weermodellen die geven zo'n 70% kans dat juni daarna warmer en droger wordt dan normaal. Tijdelijk dipje dus. We jagen de wolken gewoon alvast eigenhandig weg. Met muziek bij Joe. Pet Shop Boys sturen de wolken weg met Go West naar... Waar is hij? Hier is hij! Jeff Lynne en zijn vrienden zingen hem tevoorschijn. ELO, Mr. Blue Sky bij Joe.

0: krijgen ineens allemaal appjes binnen met weerliedjes. ILO, Mr. Blue Sky, Pet Shop Boys, de wolken die we wegsturen.
1: Naar het westen, jullie!
0: Oh, en voor de wind krijg ik ook net iets binnen. Dat is op zich ook wel heel toepasselijk. Anita Meijer met Why? Tell me why. Omdat het zwart waait. Ja, ik weet, ik moet hem even uitleggen. Anita Meijer, komt er zo aan met Joe.
2: Voordat ik hier manager werd...

0: lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
0: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
4: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Eyewis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
3: Voor elke verfklus, Kip Wassitech Tapes. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
5: Snelder trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
5: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: 18 plus, speelbewust.
10: Ja?
8: Echt serieus? Wat een geld.
10: 18.000. Godverdikke me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Genoeg. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
11: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus, speelbewust.
13: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
14: Het derde en laatste deel van de boekenserie 60 jaar top 40 is nu verkrijgbaar. Verhalen achter de grootste top 40 hits uit de afgelopen 20 jaar. Met onder meer Ilse de Lange, Douwe Bob, Direct, Duncan Lawrence en Hannah May. 60 jaar top 40 deel 3. Nu in de winkel.
13: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
15: Goedemorgen!
16: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
17: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
18: 3-sterren-slot.
17: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
19: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
20: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
9: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
15: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Ice Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
21: Goedemorgen, je luistert naar Joe. Verkeersinformatie van Flitsmeister. 1 vertraging op de A12 gemeld. Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de grens met Duitsland. 23 minuten extra lange reistijd, wachttijd. Want de file zelf is maar 3 minuten voor de grens daar.
22: Dit is Joe met Daniel Smulders.
21: Met een lekker stormliedje tijdens Code Geel. Why? Tell me why. Het is Anita Meijer.

ethisch lunch serveren we binnen vandaag. Ja, het is geen weer. Hoeveel zitten er op het terras? Tel eens. Ja? Twee. Ja, voor zo weinig mensen ga ik niet buiten lopen. Dus we verhuizen de ethisch lunch naar binnen. Ja, alleen maar hits uit de jaren 80. En dat zijn jouw favorieten. Geef het door via de app van Joe. En dan kunnen we vast een playlist maken. Zo, Mariah Carey. En hier is Prince. Raspberry Beret bij Joe.

0: Mariah Carey bij Joe, and I'll be there. Even naar de gratis berichtenbox in de app van Joe.
1: Goedemorgen, Daniel.
2: Hallo.
1: Ik wou gewoon zeggen dat mijn moeder en ik...
2: Ja.
1: Hallo.
2: Hoi.
1: Het heel leuk vinden dat je op de radio zit. En je bent een van mijn, hoe heet het?
2: Ja, zeg maar.
1: Favoriete...
2: Ja. Ja.
1: DJ's ooit.
0: Gelukkig. Ja, voor hetzelfde geld zeg je wat anders. Ik bedoel, ik weet niet of ik je moeder ken. Voor hetzelfde geld zeg je wat anders. Ik heb geen idee. Hey, eet iets lekker.

0: 70s, 80s en 90s. Alleen laten we de 70s en de 90s even achterwege. En even alleen ons focussen op de jaren 80, want de Joe 80s lunch komt eraan. We starten meteen met een romantisch liedje. Favoriet liedje van Anne, dat ze doorstuurde via de app van Joe. Het is I Wanna Know What Love Is van Foreigner. Maar eerst nog krijg je nieuws zo direct met Rutger Radstaken. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Weer iemand weg uit de Tweede Kamer en een tripje naar Italië. Binnenkort ben je er zo.
2: Is je inkomen?
0: Oh, wacht even, dat is de verkeerde knop. Wacht even, twee tellen. Ja, zijn we weer.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
5: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
6: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
7: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
6: Open nu gratis ASM sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asmbank.nl.
8: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
9: Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
8: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
10: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
11: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
12: Iedereen begrijpt elkaar.
13: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
14: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
15: Ik wil als dino!
16: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
17: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
18: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
19: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Nog steeds.

0: drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
1: Peugeot.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
4: Welkom in Afrika!
3: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk. Help!
5: GWC. In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
6: Laten we het proeven.
5: Opdrachten uitvoeren.
7: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
5: Maar wie het best integreert...
8: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
5: ...wordt tot ere Himba gekroond.
9: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
3: Tickets to the tribes.
5: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
10: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
11: Weet met wie je wel... of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
12: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor 50 euro... en alle Kruidvat opvolgmelk voor 6,99.

0: anders doet.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Dit is jou. Bijna 12 uur en het nu.nl nieuws krijg je van Rutger Radstaker.
3: Goedemiddag. Weer iemand weg uit de Tweede Kamer. Het gaat om Esma Lalla, die nu voor GroenLinks-PvdA in de Tweede Kamer zit. Ze wordt wethouder in Amsterdam en krijgt daar de portefeuille onderwijs, jeugdzorg en jongerenwerk. Ze solliciteerde afgelopen jaar naar burgemeestersposten in Tilburg en Delft. Toen liet ze al doorschemeren dat ze zich eigenlijk meer thuis voelde in de gemeentepolitiek. Steeds meer mensen zijn afhankelijk van de voedselbank. Zo'n 11.000 mensen meer dan een jaar eerder. Vooral werkende armen, ZZP'ers en ouderen met alleen een AOW-uitkering kloppen vaker aan voor hulp. Volgens Voedselbanken Nederland neemt de armoede weer toe en hebben steeds meer mensen moeite om de boodschappen te betalen. En de kogel is door de kerk. Ajax heeft een nieuwe trainer. Het is de Spaanse Michel. Volgens de Telegraaf krijgt hij een 2-jarig contract. Voluit heet hij Michel Angel Muñoz Sanchez. Maar in Spanje is het traditie om spelers en trainers alleen bij hun voornaam te noemen. De 50-jarige coach komt over van het Spaanse Girona en volgt in Amsterdam interim trainer Oscar Garcia op. Ajax werd met hem vijfde, maar wist zich wel te plaatsen voor de Conference League. En dan nieuws over Italië, want binnenkort kun je nog makkelijker met de trein naar het land. Vanaf december rijdt er een rechtstreekse nachttrein vanuit Breda en Eindhoven naar Milaan. Je kan dan 3 keer per week met de European Sleeper naar Italië. Nu moet je nog overstappen in steden als Parijs of Zurich. Het weer dan nog, van weerplaatsen aan gebied met buiige regen trekt over het land. Op de droge momenten is het 20 graden. Vanmiddag volgen opnieuw buien met kans op onweer en veel regen in korte tijd.
2: Dankjewel Rutger, de verkeersinformatie dan bij Joe van Flitsmeister. De vertragingen van 10 minuten of langer. A1 Hengelo-Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens. 10 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de grens met Duitsland een kwartier. En de A37, ook dat is richting de grens. Knooppunt Holsloot naar Meppen, 10 minuten extra reistijd.
4: De Joe 80's Lunch met Daniel Smulders.
2: Een hele goedemiddag en smakelijk eten. Alleen maar hits uit de jaren 80 op het menu.

Het is Katja Gogo, too shy, hush, hush. How do I? Ja, het moest rijmen op iets. Dus toen kwamen we met hush, hush, hideaway. Ah ja, het werkt wel, hè. Goed dit uit de 80's. En een mooi plekje in de Joe 80's Lunch. Leuk dat je luistert. Ik ben Daniel Smulders. Als je nu naar buiten kijkt, zie je ze overal. Die vroege zomerrenners, hè. Mensen die in januari dachten, oh, dat komt in mei wel. En nu met een vuurrood hoofd door het park aan het stormen zijn. En geeft ze eens ongelijk op naar de sixpack voor de zomer. De ultieme motivational track om je die laatste kilometers door te sleuten. De sleuren die staan klaar. Running Up That Hill van Kate Bush komt eraan. En eerst hoor je een van de favoriete liedjes van Stefan. Dankjewel voor het doorgeven via de app van Joe. Je favoriete 80's. Ain't Nobody, Chaka Khan bij Joe.

Wilders. Dit is de 80's Lunch. Via Instagram kun je me ook volgen via danielvanderadio.nl. En ik krijg 's ochtends, zie ik altijd zo'n reel, zo'n motivation morning dingetje. Ken je dat? Dat klinkt dan zo.

0: Nou, ik dacht, daar moeten we even een lunchversie van maken. Dus even alle creativiteit bij elkaar gegooid. Mede dankzij collega Marcel. Oké, zijn we er klaar voor? Dan gaat-ie.
1: Waarom weet iedereen tegenwoordig dezelfde hippe raps?

0: like a rainbow.
1: Dat is toch een lief, voorzichtig, breekbaar liedje. Cyndi Lauper zo mooi gedaan. True Colors. In de Joe 80's Lunch. We zo direct a hot chocolate. It started with a kiss, komt eraan. En een van de favoriete liedjes van Cyndi, Taylor Dane, Tell It To My Heart.
2: Hey, Kai hier. Vaste prik, elke middag om 4:15, de Alpha Battle. Door zoveel mogelijk goede antwoorden te geven, kun je 1000 euro winnen. Deze week maak je 2 keer zoveel kans. In de Duo Alpha Battle. Speel samen met een vriend of collega en maak allebei kans op 1000 euro. Dus, met wie vorm jij een duo?
3: De middagshow met Kai, van 4 tot 7, bij Joe.
4: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
6: Ah, nee hè.
7: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
6: Ja, weer eens.
7: Nou, tof jij even.
6: Oh ja?
7: Ik heb net koffie gezet.
6: Lekker.
7: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
8: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
9: Street. Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
10: Dat zeg ik.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
13: Vakantie!
12: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
15: Domino's. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Nu bij Coolblue. Korting op Miele witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
17: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
18: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
19: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
20: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
19: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
20: Wat doe ik aan?
19: Shop nu bij Zalando.
21: Voordat ik hier manager werd...

0: soep.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
3: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
4: 10 tenders alsjeblieft.
5: Ja, dat is dan €8.
4: Hè? 8? Oké.
6: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
7: We denken na over een koophuis.
8: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
7: Bart? Met die loopgroep?
8: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
9: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
10: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Als je het leuk vindt om in de file te staan, dan moet je naar de A12. Dat is de enige plek in Nederland waar op dit moment een goede file staat. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. Dat is richting de grens. Een kwartier extra reistijd en tussen Maren en Driebergen op de A12. Daar heb je te maken met 12 minuten extra.
14: De Joe 80's Lunch met Daniel Smulders.
13: Smakelijk eten, fijne lunch met hot chocolate. En nu hoor je Taylor Dane, Tell It To My Heart.

0: You're next to Joe in the 80s lunch with hot chocolate and it started with a kiss. 80s lunch show met Doe Maar en Die Bart, Rhythm of the Night. Vandaag, maar dat had je al gehoord, is Timo er niet. Kan ik zeggen waarom niet eigenlijk? Oh, dat weten we niet. Nou, het is in ieder geval leuk, dat weet ik wel. Je gaat het vanzelf al horen. Maar morgen is iets bijzonders. Koen en Sander hadden het er vanochtend ook nog over.
1: Timoer wordt morgen 50 jaar.
2: Echt niet.
1: Hij ziet er veel jonger uit, maar hij wordt toch echt 50. Wij hebben over exact 24 uur een leuke verrassing voor Timoer.
0: Nou, als je er alles over wil weten, ik zou even luisteren. Morgen sowieso Koen en Sander show, wat je iedere dag moet doen. Het is de ochtendshow van Joe.

valt in diverse bakjes bij Joe. In een jaren 80 bakje voor de Joe 80's lunch. En niet te vergeten de Joe 80's at 8. Dat is ieder weekend om 8 uur 's avonds een uur lang alleen maar hits uit de jaren 80. En ook in de Joe Sing-Along, want dat is lekker meezingen natuurlijk. Zo direct hoor je Chris Rea, Josephine. Nu die grote hit van Alphaville. Big in Japan bij Joe.

0: De man van Driving Home for Christmas, Chris Rea. Jij dacht dat het zijn enige liedje was met kerstbellen. Ik denk, deze ook. Luister maar, heel goed op de achtergrond. Jongen. Weer wat geleerd. Hè? Ik moet echt zeggen, het is echt de eerste keer dat ik het hoor. Ik denk, hoor ik dat nou goed? Ja. Bizar, hè? Je hoort hem in de Joe 80's Lunch. Het uurtje met alleen maar hits uit de jaren 80 dat je tijdens de lunch hoort van maandag tot en met vrijdag. Zo meteen pakken we de 70s en de 90s erbij. En Edwin Noorlander met hits van U2 en Sinead O'Connor onder andere. Maar eerst nog nieuws en dat krijg je van Rutger Radstaken. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De milieubaas van Tata Steel vertrekt al na één dag.
2: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: Odido. Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
9: Peugeot.
10: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op Celesta.nl.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: Deze week shop je veel dekbedden met prints al vanaf €29 op Celesta.nl.
15: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
16: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
15: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
17: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
18: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe Meloen voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
19: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar...
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Echte Gooise Moeders is terug.
22: Je knippert één keer met je ogen en bam, je wordt 40. Ah! Dus halen we er alles uit wat erin zit.
23: We gaan naar Portugal.
22: Ja.
23: In een camper.
22: Nee.
24: Onwijs leuk.
23: Zijn... Ah!

0: zal het met ons nooit worden.
1: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
2: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
3: Jij bent mijn kampioen.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Stoepkrijten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
6: Dat vindt Univé ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Univé buitenspeelbox.
5: Dus kom op, naar buiten.
6: Univé, daar plukt u de vruchten van.
4: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
7: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar 24 euro per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Joujou.
7: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
10: 18 plus, speelbewust.
11: Ja.
12: Echt serieus?
11: Wat een geld.
13: 18.000. Godverdikke me.
14: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
14: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
15: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
16: Dit is jouw. Het is een paar seconden voor 1. Goedemiddag, het nu.nl nieuws met Rutger Radstaken.
17: Goedemiddag.
18: Het heeft 1 dag geduurd dat Donald Pols bij staalfabrikant Tata Steel heeft gewerkt. Het bedrijf heeft zijn contract als milieubaas beëindigd nadat er informatie over zijn verleden bekend is geworden. Volgens NRC zou Pols in zijn studententijd voorman zijn geweest van een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika. Tata Steel was daar niet van op de hoogte. Een onderzoek naar een nieuwe anticonceptiepil is stopgezet omdat te veel vrouwen zwanger raakten. Het Leids Universitair Medisch Centrum meldt dat er vooral zorgen waren over het aantal buitenbaarmoederlijke zwangerschappen. Er werd veel verwacht van het middel omdat het geschikt leek voor vrouwen die geen hormonen mogen gebruiken of vrouwen die last hadden van bijwerkingen. In een hogere dosering wordt het middel al jaren gebruikt, onder meer als abortuspil. Het kabinet wil met een nieuwe wet tegengaan dat arbeidsmigranten te weinig betaald worden. De arbeidsinspectie kan de werkgever in dat geval verplichten dat loon wel te betalen, schrijft minister Velbrief van Sociale Zaken aan de Kamer. Nu moet een werknemer die te weinig betaald wordt dat zelf nog bewijzen bij de arbeidsinspectie. En dat kan soms best lastig zijn. En de kust is weer veilig in het Zeeuwse Breskens. Daar is vanochtend een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. In Breskens worden wel vaker bommen gevonden en de inwoners blijven er daar redelijk cool onder, zegt de burgemeester bij de NOS.
19: De meeste mensen weten dat dit kan gebeuren. Het is meer voorgekomen in Breskens. Dus voor de meeste mensen is dit iets van, oh, er is weer een bom gevonden en we weten wat er van ons verwacht wordt.
18: Het is een 500 ponder, die wordt nu uit de grond gehezen en op een vrachtwagen geladen. Er liggen voor zover bekend niet meer bommen op het strand. Dan nog het weer van Weerplaza. Een gebied met buiige regen trekt over het land. Op de droge momenten is het 20 graden. Vanmiddag volgen opnieuw buien met kans op onweer en veel regen in korte tijd.
16: Rutger, dankjewel. Joe verkeer door Flitsmeister dan nog. De meest opvallende file van u die staat op de A9 Amstelveen Alkmaar tussen Heemskerk en Akersloot. Auto met pannen zorgt voor 10 minuten.
20: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
16: En je dinsdagmiddag met het beste van het beste uit de 70s, 80s en 90s. Your John Paul Young Show met Love is in the Air. Direct naar YouTube.

Nummer 1 voor hits uit de jaren 70, 80 en 90. Welkom bij Joe op je hopelijk lekkere dinsdagmiddag. Dit was Sinead O'Connor en Nothing Compares to You. Leuk om wat van je te horen. Waar ben jij mee bezig op deze druilerige dinsdag? Meld je vooral eventjes in de app. Zie je een leuk berichtje binnenkomen van Daan. Die heeft een vrije dag vandaag omdat zijn hond jarig is. En een respectabele leeftijd voor de hond. 15 is die hond geworden. En ze een fotootje mee van een grote bakbrokken met kaarsjes erin. En Iris die zegt nog, wij zijn vandaag naar het nieuwe pand verhuisd van mijn werk. We hebben net de lunch geprobeerd en dat was niet echt lekker. Maar gelukkig is er wel een goede geluidsinstallatie met Joe aan. Nou, dat is dan nog een klein lichtpuntje deze dinsdag, hè? De hits van Joe, ze komen allemaal uit de jaren 70, 80 en 90. Zometeen klassieker waar je u tegen zegt van Boston. More Than a Feeling komt eraan in 3 minuutjes naar Ryan Ferris en Dolce Vita.

Gun en More Than a Feeling bij Joe Frontman van die groep is Tom Scholz. Die heeft de groep Basta natuurlijk opgericht. En hij heeft er nog veel meer opgericht namelijk. Hij heeft iets uitgevonden. En er zijn maar weinig rocksterren die kunnen zeggen dat ze ook een succesvolle elektronica-uitvinder zijn. Wat heeft hij uitgevonden? Nou, apparatuur voor gitaristen. Bekendste uitvinding is de Rockman. Dat is een draagbare gitaarversterker die eigenlijk sinds de jaren 80 enorm populair is. En mocht je zijn handtekening willen, goed nieuws. Die dingen zijn nog steeds te koop voor 200 piek. En ze zijn allemaal door hem gesigneerd. Dus dan heb je zo'n Rockman en de handtekening gelijk van de man achter Basten. More Than a Feeling bij Joe. De hits uit de jaren 70, 80 en 90. En hier zijn de radio's.

0: 1992, deze van de radio, Jordan Shigos en Nana. En had jij wel door dat dit een hit is uit de 90's? Nou, dan is het leuk als je even meespeelt zometeen met de Joe Hitfist. Dan ga je 3 muziekfragmenten horen van bekende hits die je regelmatig hier op Joe hoort. En de vraag is dan, weet jij ze te plaatsen in het juiste decennium? Is het fragment wat je hoort een liedje uit de jaren 70, de jaren 80 of de jaren 90? Heb je ze allemaal goed, dan ben je de winnaar van de Joe-verrassing. Dit is het moment om je op te geven. Pak de app er eventjes bij en laat me weten uit welk decennium deze hit komt. Ja, welk decennium hoort bij deze van John Farnham? App het nu, jaren 70, 80 of 90 in de app. Misschien doe je zo meteen mee en ik ga deze ook helemaal draaien.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Kost je maar 3 minuten.
3: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
5: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in 1 formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
6: Morgen. Eer Domino's die verrekte lekker back in de track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
7: Domino's. Zin in zon, zee en quality time met het hele gezin? Bij MSC Cruises geniet je van een zorgeloze vakantie. Van spetterende zwembaden tot heerlijke diners en entertainment voor jong en oud. Boek nu jouw last minute zomervakantie en vertrek deze zomer nog. MSC Cruises boek je bij Zeetours. De cruise specialist van Nederland.
8: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
9: Bij Kaesmit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
10: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
11: 18 plus, speelbewust.
12: Ja? Echt serieus?
13: Wat een geld!
14: 18.000, godverdikke me.
15: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
17: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
18: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op Kiosk.nl.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
0: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy effortless electrification.
1: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
22: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis. Kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hakjes.

0: mooie vakantie vind je bij Bol.
1: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
2: Welkom in Afrika!
1: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
3: Help!
4: GWC!
3: Help!
4: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
5: Laten we het proeven.
4: Opdrachten uitvoeren.
6: Moeten we het poep mengen. Dit is een grap.
4: Maar wie het best integreert...
7: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
4: ...wordt tot ere Himba gekroond.
8: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
1: Tickets to the tribes.
4: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
9: 10 tenders, alsjeblieft.
10: Ja, dat is dan 8 euro.
9: Hè? 8? Oké.
0: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
11: Find your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
12: We denken na over een koophuis.
13: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
12: Bart, met die loopgroep?
13: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
14: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
15: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
16: En de langste file voor nu die staat op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Delft en de Keteltunnel. Een kwartier plus. Zometeen Bob Marley en Stir It Up. En hier is Joe Farnham.

0: Sterrendaal bij Joe.
1: De Joe Hit Quiz.
0: Speel ik vanmiddag met Raymond van 55 uit Almere. Raymond, goedemiddag.
2: Een hele goede middag, Edwin.
0: En jij bent echt een enorme muziekfreak, hè? Kan je even omschrijven hoe bij jou thuis het er een beetje bij, hoe het eruit ziet?
2: Nou, onlangs is mijn oudste zoon uit huis gegaan en ik heb die kamer geconfiskeerd voor mijn cd's en LP-verzameling.
0: Maar hoeveel heb je dan, Raymond?
2: Ik durf het niet meer te tellen. Ik verzamel al muziek sinds 1981, dus dat is al behoorlijk veel.
0: En dat doe je ook nog steeds? Je koopt nog steeds allemaal nieuw werk ook, wat nu uitkomt?
2: Ik heb vorige week toevallig nog het liedje van hiervoor gekocht van John Farnham, You're the Voice. Het album Whispering Jack, die heb ik nog onlangs gekocht, dus ja.
0: Je blijft lekker kopen.
2: Bezig.
0: Nou, top. Ik heb het idee, Raymond, dat het helemaal gaat goedkomen vandaag met Joe Hitquiz. Het gaat namelijk al, volgens mij, een week niet goed bij dit spel.
2: Gisteren, gisteren
0: waren we er bijna. Maar de derde opgave, alsnog ging het verkeerd. Dus laten we hopen dat er vandaag eindelijk weer 3-3 wordt gescoord. Want ik wil heel graag die Joe-verrassing weer een keertje uitdelen. Raymond, jij zou hem kunnen winnen. Je krijgt 3 hits te horen. Als dat moment stopt, heb je 5 seconden om te zeggen of dat liedje uit de 70s, 80s of 90s afkomstig is. Heb je alles goed, dan win je. Een foutmaker kan dus niet. En ik wens je bij deze alle succes van de wereld. Here we go. Opgave nummer 1, dat is deze.
2: Ja, dit is moeilijk alweer. Het begint heel moeilijk. Maar het is de Red Hot Chili Peppers, 1991, dus jaren 90.
0: Jaren 90, zeg jij. Ja, oké. Okay. Ja. Je bent er. Under the Bridge van de Red Hot Chili Peppers, inderdaad. Nou ja, 1992. Ja, 90 was in ieder geval goed. Ik heb geen exacte jaartallen van je nodig, gewoon het decennium is goed genoeg. Hier komt de volgende, Raymond.
3: Nee, je hoeft niet naar huis.
2: Dat is de 90's, Edwin.
0: Ook weer 90's. Marco Borsato, je hoeft niet naar huis vannacht. We hebben het over 1995 inderdaad. Oké, 3-3 gaat lukken als je deze goed hebt. Raymond, zeg het maar.
2: Ik zou me moeten schamen als ik deze niet weet. 1982, 80's.
0: Oké, Michael Jackson, Billie Jean, jaren 80 zeg jij. Ik heb hier staan 1983, maar 80's is dus hartstikke goed. Gefeliciteerd, je hebt gewonnen. Je krijgt van ons de Joe-verrassing opgestuurd.
2: Je bent geweldig, Edwin, maar dat wist je natuurlijk al.
0: Tuurlijk, ja, zeker. Ik hoor dat elke dag zo vaak, Raymond. Nee, hoor, dankjewel. Jij ook, je hebt het geweldig gedaan. En ik ga zo meteen het eerste liedje wat in de quiz zat, The Peppers met Under the Bridge, even helemaal draaien. Na Propaganda, ik wens je nog een mooie dinsdag.
2: Dankjewel, Edwin. Fijne uitzending.
0: Merci. Morgen, 2:50, nieuwe editie van de Joe Hit Quiz. Vind je het leuk om een keertje mee te spelen? En denk jij dat je net als Raymond ook wel de 3-3 kan halen? En wil je die verrassing winnen? Geef jezelf dan op. Iets voor 2:30 hoor je altijd het liedje van de dag waarmee je kan opgeven in de app. Propaganda dus. Dit is Joe, Eye to Eye bij Joe.

0: Wat heb je?
1: Goedemiddag, 4 keer levenslang in het Marengo-proces.
0: Details over een paar minuutjes en de hits uit de jaren 70, 80 en 90 van Joe. Het is natuurlijk Disco Dinsdag, dus de Ferris komt eraan. Heaven Must Be Missing an Angel. En verder hoor je Ghostbusters en Alanis Morissette.
2: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
3: Helemaal los bij Ethos.
4: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
5: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
6: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
5: Ja, voor maar 6,99.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Ik wil als dino.
9: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar Domino's.nl.
12: Honor the craving.
13: Domino's. Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf uit.

0: Rundonk BV failliet is.
1: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palet Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
7: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
10: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
11: Sorry, maar het is WK!
12: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
13: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: 3 sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Dit is jou. Het is 1 minuut over 2. Goedemiddag, het nu.nl nieuws met Rutger Radstaken.
6: Goedemiddag. 4 keer levenslang. Dat heeft het Openbaar Ministerie geëist in het hoger beroep van het liquidatieproces Marengo. De zaak draait onder meer om 6 onderwereldmoorden. In totaal staan er 14 verdachten terecht. De strafeis tegen hoofdverdachte Ridouan Taghi volgt op een later moment. Zijn zaak is vertraagd omdat hij al een tijd zonder advocaat zit. GroenLinks-leider Jesse Klaver zag het vertrek van Esma Lala niet aankomen.
7: Ik had eigenlijk de indruk dat ze in de Tweede Kamer zou blijven. Ik weet wel dat haar hart ligt gewoon bij het lokale bestuur. Ik had gehoopt dat ze was gebleven, maar zij maakte haar eigen keuzes. En ja, dat heb ik te respecteren.
5: Vandaag maakte Lala op Instagram bekend dat ze wethouder in Amsterdam wordt. Tijdens de campagneperiode solliciteerde ze ook naar burgemeestersposten in Tilburg en Delft. Toen liet ze al doorschemeren dat ze zich eigenlijk meer thuis voelde in de gemeentepolitiek. Rond deze tijd ligt al het vliegverkeer van en naar België stil. Het is vanwege oneenigheid tussen luchtverkeersleider Skies en de vakbonden over een digitale verkeerstoren. Door dat soort torens zijn op termijn minder luchtverkeersleiders nodig. Het vliegverkeer ligt tot 9 uur vanavond plat. En het Nederlands elftal is fit begonnen aan de laatste training voor de oefeninterland tegen Algerije morgenavond. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip is uitverkocht en geldt als het laatste optreden van Oranje op Nederlandse bodem voordat ze naar het WK vertrekken. Alleen Jurriën Timber ontbreekt nog. Hij sluit later deze week aan. Het weer van Weerplaza, een gebied met buiige regen trekt over het land. Op droge momenten is het 20 graden. Later volgen er opnieuw buien met kans op onweer en veel regen in korte tijd.
8: Dankjewel, dan Joe Verkeer door Flitsmeister. Zijn 9 files, allemaal maar een paar minuutjes. Het meest bijzondere daarvan is de A2 Maastricht-Noord naar Eindhoven. Er is een botsing geweest tussen Leende en Leenderheide, de randweg N2. Daarom 10 minuten vertraging.
9: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
8: En Ghostbusters van Ray Parker Jr. zometeen. Ook Ironic van Alanis Morissette hoor je na Bruce Springsteen. Ja.

Dinsdag bij Joe met de Veris. En Heaven Must Be Missing an Angel. Iedere ochtend wordt je hier wakker met de leukste ochtendshow van Nederland. Dat is natuurlijk de show van Koen en Sander tussen 6 en 10. En morgen is onder andere Paul de Leeuw te gast. Die zit namelijk dit jaar al 40 jaar in het vak. Maar dat is niet de enige reden waarom ze hem bellen. Hij gaat ook een nieuwe podcast beginnen. En die heeft dan weer te maken met de Efteling. Details daarover hoor je morgenochtend. En nog veel meer natuurlijk in de Koen en Sander show tussen 6 en 10 hier bij Joe. Let us for a set, Ironic, in 3 minuutjes naar Ray Parker Jr. Dit is

even hip hip hoera. Een dag te laat eigenlijk voor Alanis Morissette. Gisteren was ze jarig. Ze is 52 geworden. En heel veel fans van Alanis die hebben online laten weten dat ze haar verjaardag vieren door een album van haar te luisteren. Dus Ironic is veel beluisterd gisteren. En Sonja, die app toevallig net, die gaat het ook vieren. Zij heeft tickets besteld voor 7 juli. Want dan staat Alanis helemaal solo in het Zuiderpark in Den Haag. Zijn er wat kaartjes voor? En dan hopen we natuurlijk dat het ook lekker weer is die dag. Hè? Kan je lekker hard meebrullen met Ironic. Hoorde je net bij Joe. Het zijn de hits uit de 70s, 80s en 90s. The Police Show na de Miami Sound Machine.

0: The Police, Walking on the Moon. Dit is jouw nummer 1 voor hits uit de jaren 70, 80 en 90. Met zometeen Dionne Warwick, Michael Jackson en ook Bryan Adams en Mel C komen eraan met When You're Gone.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oeh, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, graag.
1: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man?
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
3: Proost.
1: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Snelder trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
4: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
6: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
6: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
8: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
9: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
10: It's like rain. Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
9: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Canteloup Meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
11: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
12: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 800 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
11: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf 365 euro per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
13: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
14: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Soul- en gospelzangeres Mavis Staples is een levende legende. Op 10 augustus zingt ze soulklassiekers en liedjes van haar nieuwe album Sad and Beautiful World. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
15: Lieve Kips, Vega broodbeleg dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
16: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
18: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
19: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
20: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
19: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
21: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
22: Peugeot. Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Het is 2:30. Even kijken op de weg. Joe, verkeer door Flitsmeister. Er zijn 10 vertragingen nu. De 2 langste zijn deze. De A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld. Kapot voertuig, 12 minuutjes. En de A15 Ridderkerk-Gorkum. Tussen Stiedrecht-Oost en Gorkum daar 10 minuten.
23: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
0: En zometeen dat heerlijke duet tussen Bryan Adams en Mel C. When You're Gone. Ook de Young Warwick en Heartbreaker ga je horen. Na Thriller van Michael Jackson.

De grootste hits uit de 70s, 80s en 90s. Dit is...

Met het weer op dit moment bij jou. Ja, langzaam begint er een flink gebied met regen en onweer over te trekken. Het is nu net begonnen in Brabant. En om 4 uur ongeveer zijn de heftigste buien in het midden van het land. En om 5 uur gaat ook het noorden nat. En om 10 uur vanavond dan is het weer lekker klaar. Het is één provincie trouwens waar je er hartstikke goed bij zit. Want in Zeeland geen code geel. Daar blijf je ook gewoon droog. Nou, gefeliciteerd Zeeland. Zometeen Queen, We Will Rock You bij Joe na Dionne Warwick. Dit is Heartbreaker.

fan. Fraction, too much friction, hoorde je. Dit is Joe, het is zometeen weer 3 uur natuurlijk. Dan is het tijd voor de 3 na 3. Even de kritische zin alvast voor vandaag. Daarin zitten de 3 hits verstopt die je na het nieuws gaat krijgen. Weet je welke liedjes het zijn? Nou, leuk als je even een appje stuurt. Dat kan je natuurlijk doen via de Joe-app. Welke hits uit de jaren 70, 80 en 90 zitten verstopt in deze zin? Sinds jij de liefde in discrediet bracht, wacht ik op een teken. En tot die tijd blijft elke dag verstoken van zonneschijn. Ja, mooi hè? Welke liedjes zitten erin? Dus sinds jij de liefde in discrediet bracht, wacht ik op een teken. En tot die tijd blijft elke dag verstoken van zonneschijn. Echt 3 hits in, weet je welke? Stuur een berichtje in de app van Joe. Je gaat ze allemaal horen zometeen. En dit is Vanessa Paradis en Be My Baby.

0: Omgekeerde kritische zin voor vandaag. Welke liedjes zitten er verstopt in deze zin? Sinds jij de liefde in discrediet bracht, wacht ik op een teken. Tot die tijd blijft elke dag verstoken van zonneschijn. Dus sinds jij de liefde in discrediet bracht, wacht ik op een teken. En tot die tijd blijft elke dag verstoken van zonneschijn. 3 hits in deze zin. Weet je welke? Stuur even een berichtje in de app. Je gaat ze allemaal zometeen horen na het nieuws van 3 uur. En dat heeft Rutger. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De rugnummers van Oranje zijn bekend.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
4: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
5: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
6: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
7: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
5: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand.

0: Odido.nl. Het kan ook zo.
1: Odido. Hey, ben je er weer?
2: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
1: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
2: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
1: Ja, lekker. Je
3: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
4: spreekt. Attentie, attentie. Alle dames opgelet.
5: Nu bij Kruidvat alle merken dameshygiëne 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
9: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: It's playtime. Easy Toys.
11: It's playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
12: Nu bij Coolblue. Korting op Miele witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
11: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
13: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar Domino's.nl.
14: Honor the craving.
15: Domino's.
16: Everyone from left to right, van Holland komt er al. Go left.
17: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
18: Ja, voordat ik hier...

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
3: Stoepkrijten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
4: Dat vindt Univé ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Univé buitenspeelbox.
3: Dus, kom op, naar buiten.
4: Univé, daar plukt u de vruchten van.
5: Dit is jouw. Het is 2:02. Goedemiddag, nu.nl nieuws aangeschoven, Rutger Radstaken.
6: Goedemiddag. 2 verdachten aangehouden voor de steekpartij gisteravond in Heer Hugewaard. Het gaat om een 65-jarige man uit Zaandam, een 44-jarige uit de gemeente Velsen. Bij de steekpartij die in een bedrijfspand was, is mogelijk ook geschoten. Er viel een dode en 2 mensen raakten gewond. De identiteit van de persoon die om het leven is gekomen is nog altijd niet bekend. Bij de uit de hand gelopen AZC-protesten gisteravond zijn 3 mensen aangehouden. In het Twentse Vriezenveen ging het om 2 arrestaties in Wijk bij Duurstede bij Utrecht om 1. In allebei de plaatsen gooiden de demonstranten met stenen en vuurwerk naar de politie. Die sluit meer aanhoudingen niet uit. In Berlijn is een tram ontspoord en daarbij zijn 20 mensen gewond geraakt, meldt Bild. Bij het nemen van een bocht vloog de tram uit de rails. 1 van de rijtuigen werd door een elektriciteitsmast opengereten. Van de gewonden zijn er 3 slecht aan toe. Het tramverkeer in Berlijn is voor een deel ontregeld. En de selectie voor het Oranje elftal is compleet en de rugnummers zijn bekend. Dat vertelde bondscoach Ronald Koeman zojuist op een persconferentie. Het verdelen van die rugnummers was geen moeilijke keus. Zeker niet voor Koeman.
7: Ik heb Virgil een lijst gegeven. Ik zeg, jullie mogen het zelf oplossen. En als ik morgen de lijst niet terugkrijg, ingevuld met de nummers en de namen, dan vul ik het zelf in. Dus ik krijg keurig de lijst. Dus ze hebben het onderling geregeld.
5: En zo makkelijk kan het zijn. Morgen speelt Oranje de laatste wedstrijd op Nederlandse bodem voordat ze naar de VS trekken voor het WK. Het is allemaal in de Kuip tegen Algerije. Dan het weer van Weerplaza. Vanuit het zuiden trekken wat buien over het land. Af en toe is het droog en 20 graden. Straks volgen vanuit het zuiden nieuwe buien. Lokaal kunnen dat ook stevige exemplaren zijn met kans op onweer en veel regen in korte tijd.
8: Ja, en vanwege die buien die inderdaad overtrekken wordt er ook een zware middagspits verwacht. Op dit moment zijn er 18 vertragingen. De 2 langste zijn deze. Dat valt nog mee. De A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk-Zuid en Zwijndrecht 14 minuutjes. En de A27 Utrecht-Gorkum tussen Everdingen en Lexmond daar 12 minuten.
9: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
10: De 3 na 3.
8: Grimpse zin voor vandaag. Sinds jij de liefde in discrediet bracht, wacht ik op een teken. En tot die tijd blijft elke dag verstoken van zonneschijn. Welke liedjes zoeken we vandaag? De liefde in discrediet brengen. Dat is Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. De elke dag verstoken blijven van zonneschijn is Ain't No Sunshine van Bill Withers. Die hoor je zo meteen. En dat wacht op een teken. Dat is Ace of Base met The Sign. Je gaat ze allemaal horen nu. Dit is de 3 na 3.

hits uit de jaren 70, 80 en 90 van Joe. Dit was de finale van de 3x3 voor vandaag. Je hoorde Ace of Base en The Sign. Leuke berichtjes in de app. Twan, die is er bijvoorbeeld bij. Die zegt, ik ben aan het werk. Ik werk op een begraafplaats. En morgen is er een grote begrafenis. Dus terwijl het regent, ben ik alles netjes aan het maken. Nou, toi, toi, toi daar. Jeroen is net terug van vakantie. Die is een beetje in Schotland geweest met de motor. Stuurde ook een mooie foto mee. En nu even bijkomen met Joe, schrijft hij. En ook Yvonne, die is in het buitenland op dit moment nog. Dus schrijft, ik kom vanavond naar Nederland vanuit Amerika. En ik hoorde dat het slecht weer is. Zou je een zonnig nummer willen draaien? Nou, net al Ace of Base gehad, maar zometeen nog meer zonnig. Gary Rafferty, Baker Street, hoor je over een paar minuten. Naar Steve Winwood en Higher Love bij Joe.

Bakersfield by Joe, de nummer 1 voor hits uit jaren 70, 80 en 90. Ja, ik zeg dit niet graag, maar zit je nu op kantoor? Zet je radio even wat zachter, want deze informatie wil je voor jezelf houden. Ja, heb jij en je collega's een WK-poeltje lopen? Ja, het WK gaat natuurlijk bijna beginnen, dus op veel plekken in het land gaat weer zo'n WK-poel georganiseerd worden. Ik heb wat geheimen hoe je die kan winnen. Ja, begin sowieso met het invullen van de sterkere teams, want die kun je het makkelijkst voorspellen, want er heel veel data te vinden is op het internet natuurlijk. Verder moet je het gelijkspel niet vergeten. Ja, heel veel voorspellers die kiezen altijd voor een winnaar. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. En hou hem up-to-date, want tijdens een toernooi kan er ook nog hartstikke veel gebeuren. En verder ook nog een tip, durf af te wijken van de massa. Ja, dus voorspelt heel Nederland 3-1, zeg jij dan 4-2. En mocht je winnen met deze tips, stuur ik een tikkie voor de helft van de pot.

0: Afgelopen maand was het een meimaand. Betekent dat elke vrijdag een top 100 te horen was hier op Joe. De grote finale daarvan was afgelopen vrijdag. Toen deden we de filmhit top 100. En even terugspoelen naar vorig jaar. Toen was Celine Dion de nummer 1 met My Heart Will Go On. Maar helaas voor Celine heeft hij die nummer 1 positie moeten afstaan. Wie stond er dan wel op nummer 1? Ja, mocht je het gemist hebben, ik ga die nummer 1 zo meteen nog een keertje voor je draaien. En ook Simply Red en Neil Diamond en Sweet Caroline, hoor je zo.
1: Hey, Kai hier. Vaste prik, elke middag om 4:15, de Alpha Battle. Door zoveel mogelijk goede antwoorden te geven, kun je 1000 euro winnen. Deze week maak je 2 keer zoveel kans. In de Duo Alpha Battle. Speel samen met een vriend of collega en maak allebei kans op 1000 euro. Dus, met wie vorm jij een duo?
2: De Middagshow met Kai. Van 4 tot 7 bij Joe.
3: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
4: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
3: Echt?
4: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
7: Hey, bedankt.
8: Merci.
7: Thanks.
6: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
9: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
10: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
9: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
10: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
9: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
11: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
13: Je vakantiegeld is weer gestort. Lekker op luxe vakantie, nieuwe spullen, terrasjes pakken met vrienden. Maar voor je het weet is het op. Doe het dit jaar anders. Verzilver een deel van je vakantiegeld met 20% korting op de transactiekosten bij Gold Republic. En maak kans om je vakantiegeld terug te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.nl/vakantiegeld.
12: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
14: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Jij gebruikt energie op je

0: In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: Het derde en laatste deel van de boekenserie 60 jaar top 40 is nu verkrijgbaar. Verhalen achter de grootste top 40 hits uit de afgelopen 20 jaar. Met onder meer Ilse de Lange, Douwe Bob, Direct, Duncan Lawrence en Hanna May. 60 jaar top 40 deel 3. Nu in de winkel.
2: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
3: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
4: Domino's.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palet Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
7: Klopt, minstens 2 dagen per week.
6: En jij?
8: Ik meestal maar 1 keer per maand.
6: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
8: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
6: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
9: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo.
12: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
15: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: Het is 3:12. Drukke middagspits wordt er verwacht omdat er heel veel buien met ook onweer en dergelijke over het land heen trekken. Op dit moment zijn er 41 vertragingen. De meeste files gelukkig nog onder het kwartier. 3 zijn er langer. Dat zijn deze. A1 van Apeldoorn naar Hengelo tussen Voorst en de IJsselbrug hebben gelijk de langste voor nu te pakken. 6 kilometer daar, 55 minuten. Dat komt door een ongeluk. Ook een botsing geweest op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Hagerstein en Lexmond. 23 minuten plus daar. En een kapotte vrachtwagen zorgt voor een half uur vertraging op de A59. Oss-Zonzeel tussen Vlijmen en Drune West is dat.
18: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
17: Goeie reis natuurlijk. Zometeen Simply Red, Money's the Tide Dimension. Eerst nog de nummer 1 uit de film hit top 100 van afgelopen vrijdag. Good times, great music. Bill Medley en Jennifer Warnes.

Simply Red en Money's the Title Mansion. Bij Joe. Hey, over money gesproken. Deze week speelt Kai een speciale versie van de alfabet. Je weet wel, het letterspelletje wat elke middag om 16:45 op de radio te horen is. Deze week de alfabet in duo's. Ja, dus er zijn twee rondes en je kan dan meespelen met een vriend of een collega. Of je partner bijvoorbeeld. Nou, gisteren deden Monique en Richard mee. Ze hebben 13 punten bij elkaar opgeteld en gepakt. 8 en 5 respectievelijk. 13 in totaal dus. En kan je daar overheen en heb je donderdag de highscore te pakken, dan win je, zoals normaal gesproken, geen 1000, maar 2000 euro. Want de prijs is ook verdubbeld. Wil je meespelen met de duo Alpha Battle? Kun je nu alvast een berichtje sturen? Fluister ik zo meteen jouw naam door. Bij Kai. Dit is Neil Diamond.

0: het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-kamerjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
2: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
3: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
4: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
5: Hakje spitsuur, want je bent laat thuis. Kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
9: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
10: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Zin in zon, zee en quality time met het hele gezin? Bij MSC Cruises geniet je van een zorgeloze vakantie. Van spetterende zwembaden tot heerlijke diners en entertainment voor jong en oud. Boek nu jouw last minute zomervakantie en vertrek deze zomer nog. MSC Cruises boek je bij Zeetours. De cruise specialist van Nederland.
13: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
14: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: De bank die het een tikkie anders doet. En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
2: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
7: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
6: Ja, voor maar 6,99.

0: Aldi. Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
1: Jij bent mijn kampioen.
2: Een extra, extra grote fans van Voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
1: Fans van Voordeel.
3: Aldi, de nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
4: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
5: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
6: De 4 uur middagboost. Hoor je naar het nieuws van 4 uur. Jeroen Latijnhouwers.
7: Goedemiddag. Premier Jette begrijpt het. Hij begrijpt de onvrede die er leeft over zijn kabinet. Toen het kabinet Jette begon, had 33% van de mensen daar vertrouwen in. Daar is nu nog maar 20% van over.
8: Ik snap ook wel dat Nederland zit te wachten op echt doorbraken voor veel meer betaalbare woningen. Dat stikstofslotten al grote thema's waar we ook volle bak mee bezig zijn. En ik heb er alle vertrouwen in dat we de komende tijd die resultaten ook kunnen gaan laten zien.
7: 6 mannen uit Amsterdam zijn opgepakt. Ze zouden €38 miljoen hebben witgewassen. Dat geld kwam onder meer uit de zorgfraude, subsidiefraude en drugshandel. De verdachten zouden valse facturen en zogenoemde spookbedrijven hebben gebruikt om het witwassen te verbergen. Ongeveer 200 vluchten op Brussels Airport gaan vandaag niet door vanwege de staking bij luchtverkeersleiders. Het vliegverkeer ligt tot 9 uur vanavond plat door ruzie over de komst van een digitale verkeerstoren. De angst dat veel werk wordt overgenomen door systemen. En met de trein naar Italië gaan wordt een stukje makkelijker. Vanaf december rijdt er namelijk een rechtstreekse nachttrein vanuit Breda en Eindhoven naar Milaan. 3 keer per week. Nu moet je tijdens je treinrit naar Italië nog overstappen in Parijs of Zürich. Het weer van Weerplaza. Er trekken fikse buien over het land. Er is kans op onweer en veel regen in een korte tijd. Morgen wordt het wisselvallig. Een mix van zon, wolken en nog steeds buien. Het wordt morgen zo'n 20 graden.
9: Maak je borst maar nat als je de weg op gaat, want we gaan een drukke avondspits tegemoet. Dat zie je nu al, want er zijn al flink wat files door het hele land vanwege het slechte weer. Langste file op dit moment is de A1 naar Hengelo tussen Beekberg en IJsselbrug. De weg is daar gesloten in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden. Komt daardoor een ongeluk. 10 kilometer file, vertraging daar 1,5 uur.
10: Dit is Joe met Kai Merck.
9: En we zijn van de kant! Dinsdagmiddag 4 uur. Als je vaker naar de middagshow luistert, dan weet je dat het tijd is voor de 4 uur middagboost. En die boost is hard nodig. Want je hoorde het net al, het is ontzettend slecht weer. Jeroen vertelde het. Dus ik kan me voorstellen dat je een boost kan gebruiken. Laat even weten via de app van Joe wat je wil horen en waarom. Stefan kan zeker een boost gebruiken, want hij is aan het wachten op iets spannends.
11: Hey guy, ik zit te wachten op mijn rijexamen. En ik kan wel een mooie boost gebruiken. Zou je voor mij Beatloop willen spelen met Paradise bij Dashboard Light?

0: Joe, Paradise bij de Dashboard Light. Mariska zegt lekker warm. Ik ben namelijk aan het sporten en daar kan ik wel een boost bij gebruiken. En ik draai zo een verzoek van Lars. Heeft hij aangevraagd via de app van Joe. En dat past helemaal bij het weer van vandaag. Dat hoor je zo. Eerste Jette wil heel graag een nummer horen, want ze zit er eigenlijk een beetje doorheen.
1: Ik zou heel graag Come On Eileen willen horen, want daar word ik altijd super vrolijk van. En ik ben heel verdrietig, want ik mis mijn dochter, want die is 4 dagen weg van huis. Voor het eerst alleen op kamp. Oh. En vandaag zou ze eigenlijk jarig zijn als ze op de uitgerekende datum was geboren. Maar we moesten nog een weekje op haar wachten. Voor Amelie.
0: Ah, kijk deze. Als je ook nog een nummer wil horen waar je energie van krijgt, of waar je even van oplaadt, omdat je denkt, nou, dit heb ik vandaag nog voor de boeg of op de agenda staan. Ik kan er wel even wat energie bij gebruiken. En dat kan met dit of dat nummer. Laat het dan zeker even weten via

0: Pixies, Midnight Runners bij Joe in de vierde middagboost. En come on Eileen. Henry die zegt, ik dacht helemaal dat code geel aan mij voorbij zou gaan. Maar ik ben helemaal zeiknat geregend op de terugweg naar huis net. Ja, het is ook wel een beetje zo nu en dan, hè? Het is hier niet alleen een stuk doors.
1: Ja, nu schijnt de zon weer, maar
0: hier in ieder geval
1: met bakken uit de lucht.
0: Ja, precies.
1: In Amsterdam althans. Hè. In de rest van het land gaat nu een hele, van westen uiteindelijk over het land trekt een hele rode band.
0: Ja.
1: Met behoorlijke hagel, hagelbuien, weet ik niet, behoorlijke regenbuien deze kant op. We hebben contact met Rijkswaterstaat. We hopen die om 16:30 zo meteen even te spreken.
0: Oh, dat is goed.
1: Ja, over de laatste situatie, de situatie van dit moment.
0: Ja, want dat betekent natuurlijk ook wat voor de situatie op de weg.
1: Ja,
0: uiteraard.
1: Al het verkeer op dit moment weer. Al. En kunnen ze doorrijden, ja of nee?
0: Ja, precies.
1: Hopen het zo te weten.
0: Ja. Als het naar beneden komt, dan komt het in ieder geval flink naar beneden. Dat was hier zojuist ook het geval. Lars, zijn verzoek past helemaal in de waan van de dag. Of althans, bevat in ieder geval veel wind.
2: Hoi Kai, Lars hier. Ik had graag Wind of Change van de Scorpions verloren. Ik vind het toch zo'n lekker nummertje om te luisteren. En helemaal na het werken en als je lekker in de auto zit, zou je die van mij willen draaien.

0: en Wind of Change. Hallo Wijnand.
1: Goedemiddag Kai.
0: Jij stond deze morgen op om 4 uur en het was weer jouw eerste dag na de vakantie.
1: Ja, lekker een maandje vakantie en dan 4 uur.
0: Een maandje?
1: Ja, ik ben naar Spanje geweest. Ik heb al het mooie weer meegepakt en vandaag begint het te regenen. Dus op het juiste moment weer aan het werk.
0: Nou, de weergoden hebben zich helemaal naar jou gevoegd.
1: Ja, zeker.
0: Ja, en wat doe je voor werk, Wijnand?
1: Ik ben machinist. De treinen gaan vroeg rijden.
0: Ja, dat is zeker waar, ja. Nou ja, goed, maar na een maand mag het misschien ook wel weer een keertje.
1: Ja, dan mag het ook wel weer een keertje.
0: Welk nummer kun je dan gebruiken als energie?
1: Nou, Herman van Veen met Opzij lijkt me wel mooi.
0: Opzij, we moeten weer door. Het gaat weer beginnen. De trein moet rijden, jongens.
1: Ja, ik denk het wel dat dit gaat helpen.
2: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt, totdat het wel lukt.
3: De 4 uur middagboost. Met Kai Merks.

0: half 1.
1: Een andere keer misschien.
0: En opzij de 4 uur middagboost. We nemen hier elke dag in de middagshow een onderzoek mee. Dat kan van alles nog wat gaan. Gisteren ging het bijvoorbeeld over dieren. Waar gaat het vandaag over? Het geweten van de show. Jesse.
2: Ja, uit onderzoek blijkt dit voor 1 op de 4 mensen een enorme angst te zijn.
0: Een enorme angst. God, dat is heel breed. Angsten in het algemeen. Een gewone angst.
2: Ja, moet ik iets meer kaderen?
0: Nou ja, het mag.
2: Het is een angst die er eigenlijk pas sinds de recente jaren is.
0: En recente jaren, dan heb je het over 10 jaar, 20 jaar.
2: 20 jaar, laten we 20 jaar zeggen, 20, 30 jaar.
0: Oké, sinds de afgelopen 20, 30 jaar hebben we 1 grote angst gecreëerd. En dat is deze angst.
2: Ja.
0: Oké, nou, ik ben heel benieuwd. Voor 1 op de 4, is het maar. Voor 1 op de 4. Later deze middag in ieder geval het antwoord. Marco, die heeft een flinke autorit voor de boeg. Dus hij kan een boost gebruiken.
3: Ik zit nu eerst een keer in de auto. Zou jij Prince willen draaien met The Doves Cry? Ik ben vanuit Rotterdam onderweg naar Flevoland. Dus heel graag. Dank je.
0: Kun je een boost gebruiken natuurlijk. Dat begrijp ik.

0: Dit is Joe met het beste uit de 70s, 80s en 90s. Prince en When Doves Cry. We spelen om 16:45 een nieuwe ronde van de Duo Alpha Battle. Dat spelen we deze week. Want alleen deze week kun je als duo opgeven voor de Alpha Battle. Spel blijft hetzelfde. Je moet in 30 seconden tijd zoveel mogelijk goede antwoorden geven met één bepaalde letter uit het alfabet. Los van elkaar speel je dan straks een ronde van het spel. Die scores worden bij elkaar opgeteld. En het duo dat aan het einde van de week de hoogste score heeft, wint 2 keer €1000. Als je mee wilt doen, pak dan alvast even de app van Joe erbij. Vertel ik je na het nieuws van 16:30 hoe je je aanmeldt. En ook muziek van Roxette, Listen to Your Heart. Hoor je zo.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
3: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Voor elke verfklus, kip Wassitec tapes. 3+1 gratis, bij Bouwmaat.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Zin in zon, zee en quality time met het hele gezin? Bij MSC Cruises geniet je van een zorgeloze vakantie. Van spetterende zwembaden tot heerlijke diners en entertainment voor jong en oud. Boek nu jouw last minute zomervakantie en vertrek deze zomer nog. MSC Cruises boek je bij Zeetours. De cruise specialist van Nederland.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
9: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
8: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
10: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
0: De Alpha Battle wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
11: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speel bewust 18+.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroo.nl.
14: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
15: Attap.
14: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
16: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
17: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
18: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
17: Voor pallets van 100 kilo?
18: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
19: Tijd voor gesponsorde vacatures.
16: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar Indeed.com/sponsor nu. Yes, we can all.
15: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
20: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
21: Jij bent mijn kampioen.
22: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
23: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
24: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
25: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
26: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
27: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
26: En dit weekend extra goedkoop? Galia of Cantaloupe meloen voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
27: Shop deze week vanaf €39 jouw 1 of 2 kleurig comfortdekbed op celesta.nl.
0: Er trekken fikse buien over het land met kans op onweer. Morgen wisselvallig met zon, wolken en buien. Het wordt dan zo'n 20 graden. Dat heeft ook natuurlijk zo zijn invloed op de weg. Langs de file is de A1 naar Hengelo tussen Beekbergen en Twello. 7 kilometer file, 1:12 vertraging. Dit is jou. Want inderdaad, het is ontzettend druk op de weg. Jeroen Latijnhouwers.
28: Ja. Het is behoorlijk druk op de weg, dat kun je wel zeggen. Dat komt uiteraard door het weer. Vooral in de noordoostelijke helft van het land komen onweersbuien voor met plaatselijk windstoten van 60 tot 70 km per uur. Er kan in korte tijd heel veel regen vallen. Ook is plaatselijk hagel mogelijk met hagelstenen met een doorsnede van 1 tot 2 centimeter. De KNMI heeft in bijna het hele land code geel afgegeven. En dan kijk even naar de huidige filestand op dit moment. Bijna 700 kilometer aan file staat er nu.
0: Dat is heel wat.
28: Ga ik door met beter nieuws, met blij nieuws, met blij babynieuws uit Wildlands in Emmen. Want daar is namelijk een babygiraf geboren. Een mannetje, hij heet Kenji en dat betekent zoon na 3 dochters. Het is een potig ventje, zegt zijn verzorgster Erika. Kenji weegt nu al, net geboren, zo'n 72 kilo.
0: Het zou maar gezegd worden, als je net geboren wordt, dan zeg je zo, een potig ventje. Ja. Met meteen een beeld bij natuurlijk.
28: Ja, maar ja, en dan 72 kilo? Ik heb nog geen foto van hem gezien. Kijk het trouwens. Ja. Potig keertje. Ik sluit af met het WK voetbal. Want het gaat morgen toch een klein beetje beginnen. Morgen speelt Oranje namelijk in een uitverkochte Kuip. De zogenoemde uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije. De selectie is fit, de rugnummers zijn verdeeld. Dus ja, het begin na de wereldtitel is gemaakt, zou je zeggen. Al wilde bondscoach Ronald Koeman daar helemaal niets over zeggen.
29: Het is natuurlijk nooit goed. Als je roept wereldkampioen, dan wordt er gezegd van ja, waar is dat op gebaseerd? Als je zegt van we zijn een outsider, we zijn niet de maximale favoriet, dan heb je er geen vertrouwen in. Ik heb heel veel vertrouwen in deze groep, maar er zijn meer landen.
28: Ja, goed, er zijn meer landen. De eerste tegenstander in aanloop naar het WK zien we dus morgenavond Nederland-Algerije. Die wedstrijd begint om 9:15.
0: Kijk, het is natuurlijk dat de bondscoach moet ook natuurlijk de rust bewaren, zeg maar. Maar ik zou het ook zo leuk vinden als we een keer enthousiast horen. Dat echt vanuit zijn tenen van yes, we hebben er ontzettend veel zin in. Morgen de uitzwaaiwedstrijd wordt natuurlijk hartstikke leuk. We hebben er al heel veel zin in. Iedereen is fit. En daarna duiken we dat WK in. En dat komt helemaal goed. We gaan ons uiterste best doen.
28: Ja.
0: Dat zou ik leuk vinden om te horen.
28: Ja, maar ik denk dat iedereen dan denkt dat Koeman dronken is. Want hij is zijn hele carrière door al heel timide, ingetogen, rustig geweest.
0: Ja, maar daarom zou het net zo'n leuke verrassing zijn als die dat eens een keer zou doen.
28: Nou, stel dat we wereldkampioen worden, dat ze de finale halen.
1: Ja.
28: Dat hij dan een keer inderdaad uit de band springt. Dat zou
1: leuk zijn. Ja, dat zou leuk zijn. Ja. Okay. Maar goed, het begin is gemaakt inderdaad. De rugnummers zijn verdeeld. Het is een beetje het begin van het schooljaar. De boeken zijn in huis. Alles is gekaft. We kunnen gaan beginnen. Dat we hebben er zin in.
28: Ja, dat is het. Ja.
1: Nieuwe ronde van de duo-alfabeton staat voor de deur. Dus vind nog snel even je duo-partner. En wie weet speel je over 10 minuten wel je eerste ronde.
2: Dit is Joe met Kai Merckx.
1: Als je denkt duo alfabet, ik leg je daar zo meer over uit. Over een minuutje of 6 naar Casey en de Sunshine Band.

0: van de Duo Alpha Battle. En dat hoor je inderdaad goed. Je kunt je deze week als duo opgeven voor de Alpha Battle. Los van elkaar spelen we dan een ronde van het spel om 16:45 en om 16:45. Beide scores tellen we bij elkaar op. En het duo dat aan het einde van de week de hoogste score haalt, wint €2000. Gisteren speelden Richard en Monique mee en die wisten samen een score van 13 goede antwoorden neer te zetten. Richard en Monique, zoals Monique zei, al 100 jaar gelukkig getrouwd. Of althans, zij getrouwd. Nee, zij gelukkig en hij getrouwd, zei Richard vervolgens. Dat ging ongeveer als volgt. Een zangeres.
1: Johnny Gloria Gaynor, kut.
0: Kijk, Johnny Gloria Gaynor, kut.
1: Nee, Gloria Gaynor, maar ik moest even nadenken.
0: Ja, hij was ook net buiten de tijd, hoor.
1: Ja, dat is zijn moeder,
0: maar ik al. Maar ik begrijp wat je bedoelt. Je bedoelt Gloria Gaynor natuurlijk. De score is bij elkaar opgeteld, beste Monique. Ik zie hier voor jou 5 goede antwoorden.
1: Oké. Mijn man heeft me gered.
0: Dat betekent voor jullie een totaalscore van 13 goede antwoorden. Ga zo.
1: Sorry, schat. Sorry.
2: Sorry, je hebt je best gedaan, maar je best kan je nooit doen.
0: Ah, dat is lief. 13 goede antwoorden dus. Kijk, en hoe je die 13 dan over die 2 rondes verdeelt, dat maakt niet uit. Als je maar meer dan 13 goede antwoorden hebt, dat is de bedoeling. Als je denkt, dit kan ik met mijn duo veel beter, laat dan in de app van Joe allebei jullie naam weten. Oh, in 1 bericht, liefst. Over 2 minuten speel ik de 2e ronde van de Duo Alpha Battle.

0: George Michael over een paar minuten. Eerst
1: de duo Alpha Battle.
0: De duo Alpha Battle met twee oorlijke vrienden, Floris en Ian.
2: Hallo.
3: Hallo. Een
2: hele goede middag.
0: Een hele goede middag. Nou, Floris, hoe zit dit? Hoe dachten jullie van wij willen meespelen met de duo Alpha Battle?
2: Nou, ik zat gisteren in de auto onderweg naar om te oefenen voor onze jachtakte. En toen hoorde ik jullie op de radio. Toen dacht ik van, hey, ik ga ons gewoon samen opgeven. Dus Ian wist hier ook niks van tot 5 minuten geleden volgens mij. Oh,
0: nee. En Ian, je kent de Alpha Battle verder wel. Je weet hoe dat gaat.
4: Dat is mij zojuist even heel snel uitgelegd.
0: Oké. Okay.
4: Ik ben ook nog momenteel op werk, dus ik nam hem toevallig op en ineens was ik stom verbaasd.
0: En die jachtakte, Ian, daar weet je wel van. Is dat ook iets wat jullie samen gaan doen of niet?
4: Ja, dus daar zijn we allebei nu hartstikke hard voor aan het oefenen om hem uiteindelijk te behalen.
0: Oké. Okay.
4: En toevallig zelf gisteren ook nog eventjes naar de schietbaan gereden. Dus ik wist alleen niet van deze leuke verrassing af.
0: Nee. Dan kan het leven wel eens een verrassing voor je hebben in petto. Maar Floris, ja. Dacht je dan niet van, goh, ik moet wel iemand aan mijn zijde hebben die in ieder geval het spel kent?
2: Nou, ik weet dat Ian heel goed kan improviseren.
0: Aha.
2: Dus ik denk dat het helemaal goed komt.
0: Dat kan wel eens goed van pas komen bij de Alpha Battle inderdaad. Ja, dan ga ik nog even de hamvraag stellen. Want we spelen dus 2 rondes. 1:15 en 1:15. Wie gaat de eerste ronde spelen?
2: Ik zou als eerst willen.
0: Dat zou ik ook zeker aanraden. Dan kan Ian misschien eventjes meeluisteren met wat er allemaal gaat gebeuren. Ian, ga je even goed opletten?
4: Ik ga heel goed opletten en even notities nemen.
0: Oké, heel goed. Ja, heel goed. Dan begin ik in ieder geval met Floris. Ja, jouw ronde. Kijk, ik hoop dat het goed gaat. Ik kan je in ieder geval al vertellen dat omdat je meespeelt, je sowieso een staatslot krijgt van Staatsloterij. Gefeliciteerd.
2: Nou, dat is top.
0: Die is al in de pocket.
2: Top.
0: Dan het volgende. Je krijgt 30 seconden de tijd. Je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met 1 bepaalde letter uit het alfabet. En per goed antwoord krijg je een punt. De punten van allebei de ronde stellen we bij elkaar op. En dat gaat op voor de hoogste score van de week. Voor dus die €2000. Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
0: Oké, Floris, je mag gaan spelen met de letter D van dame.
2: Check.
0: Oké. 30 seconden vanaf nu. Succes. Een filmgenre.
2: Drama.
0: Een werkwoord.
2: Doen.
0: Een voetballer.
2: Doen.
0: Iets wat je drinkt.
2: Dragonfruit sap.
0: Een politicus.
2: Dragonfruit sap.
0: Een instrument.
2: Drums.
0: Iets zoets. Floris.
2: Ik weet het niet.
0: Oh.
2: Iets zoets. Iets met zoets. Een D.
0: Ja.
2: Drop. Druif.
0: Druif zou je ook kunnen zeggen. Drop.
2: Slecht.
0: Ja. Een politicus. Dick Schoof had je kunnen zeggen.
2: Ja.
0: Of Dylan Jesselkus als voetballer. Daley Blind. Dirk Kuyt. Depay had je ook mogen zeggen. Ja. Ian, heb je een beetje opgelet?
4: Ik heb heel goed opgelet. En tijdsdruk, dat zet niet heel veel zolen aan de dijk, moet ik zeggen. Want ik ben even
2: mee. Ik denk dat je het beter kan, inderdaad.
0: Oké. Eens wel even kijken. Even interessant in vergelijking met de ronde van gisteren. Ik zie hier 4 goede antwoorden. Ja, Ian, je moet zometeen 10 goede antwoorden scoren om in ieder geval hoger te gaan.
4: Oké, wat een uitdaging, hè?
0: We gaan op jacht naar een hogere score, jongens. Om 17:15 in ieder geval een nieuwe ronde. Dus van de duo Alpha Battle ga je horen hoe dat afloopt. Eerst hier George Michael.

Michael bij Joe en Freedom. Er staat nog iets heel spannends te gebeuren. Want Jeroen, we hebben het gisteren gehad over het WK natuurlijk. En ik heb gezegd, ik ga daar eventjes mee aan de slag met het hele gezin. Dus ik heb vanmorgen, dat is nog even alles wat ik erover kan zeggen, maar ik heb vanmorgen een experiment gedaan, waarvan ik je later deze middag nog even de uitslag...

0: Want daar is het. Ja, okay. Nee, zometeen. Nee, het is bijna onvoorstelbaar. Maar zometeen is het nieuws. We hebben er weer een. We hebben weer een datalek.
1: Lek van de dag. Het is weer zover. Ja. Ongelooflijk. Je hoort er zo meer over. En ook muziek van Michael Jackson. Smooth Criminal. Hoi zo.
2: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
5: Welkom in Afrika!
4: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
6: 11!
7: GWC!
6: 11!
7: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
8: Laten we het proeven.
7: Opdrachten uitvoeren.
9: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
7: Maar wie het best integreert...
10: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
7: ...wordt tot ere Himba gekroond.
11: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
4: Tickets to the tribes.
7: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
12: Het is dinsdag, dus say cheese bij Fomar. Elke dinsdag scoor je een voordeelstuk Unica's voor maar 6,99.
13: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
14: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones... en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
15: Peugeot.
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
17: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
18: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
17: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
19: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
20: Bij Casemit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
19: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
21: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
22: Hoppa!
21: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
22: 3-sterrenslot.
21: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
23: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
24: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
25: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
26: Domino's. Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen, 1+1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, 5,99. En 2

0: thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
1: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Dit is Smooth Criminal, na het nieuws van 5 uur. Jeroen Latijnhouwers.
4: Goedemiddag. Het is goed opletten op de weg vanwege het weer. Vooral in de noordoostelijke helft van het land komen flinke onweersbuien voor. Met plaatselijk windstoten van 60 tot 70 km per uur. En ook zijn er forse hagelbuien mogelijk. Er staat inmiddels bijna 900 km file. En dat is veel, zegt de ANWB.
5: Normaal gesproken zitten we nu rond dit tijdstip rond de 480. Dus het is een stuk drukker dan anders. We zien vooral veel dagelijkse files die langer uitpakken dan normaal. Dus veel mensen die hun rijgedrag aanpassen aan de weersomstandigheden.
4: Er is een groot datalek bij meerdere hotels, meldt BNR. Daarbij zijn zeker 100 hotels en hun gasten getroffen. Mensen die een kamer hebben geboekt worden door de hackers gevraagd om extra geld over te maken. Het is nog onduidelijk waar het lek zit en hoeveel mensen erdoor zijn getroffen. Donald Pols, die overstapte van Milieudefensie naar Tata Steel, is eerder gechanteerd met zijn extreemrechtse verleden. Dat zegt hij tegen NRC. De daders wilden dat hij zou stoppen met zijn klimaatrechtszaken, maar Pols is daarvoor niet gezwicht. Vandaag werd Pols al na 1 dag ontslagen bij Tata Steel vanwege zijn verleden. En de Amerikaanse ambassade in ons land waarschuwt voetbalfans die naar het WK en de VS gaan om extra reistijd in te plannen. Het wordt tijdens het WK erg druk op de vliegvelden, vooral bij de douane. Bij aankomst zou je telefoon of je laptop kunnen worden gecontroleerd om te kijken wat je op social media allemaal over Amerika hebt gezegd. Ik sluit af met het weer van Weerplaza. Er trekken dus flinke buien over het land. Er is kans op onweer, veel regen in korte tijd. Morgen is het allemaal wat anders, is het wel wisselvallig. Er is morgen een mix van zon, wolken en buien. En het wordt dan zo'n 20 graden.
3: Ruim 900 kilometer file is het echt enorm druk op de weg. Dus sterk als je in de file staat. Langs de file is de A12 naar Utrecht tussen Gouda en Harmelen. 15 kilometer file en 37 minuten vertraging.
6: Dit is Joe met Kai Merckx.
3: Hey, leuk. De tweede ronde van de Duo Alpha Battle komt eraan. Is muziek van ABBA en Michael Jackson. Dit is... Ik wil zeggen Wallen nu. Dit is Joe. Michael Jackson heeft Waterloo niet gemaakt. Nee, Waterloo hoor je dus zo van ABBA, dat wil ik zeggen.
4: Oh.
3: En nu Smooth Criminal. Dat wil ik zeggen.
4: Van ABBA?
3: Ja.
4: Nee.
3: Nee, van Michael Jackson.

0: afgelopen weekend was ik bij Suzanne en Freek.
1: Ja.
0: Bij concert in het Gelredome. Fantastische show. Fantastisch. Als je er niet bij bent geweest, je hebt echt wat gemist. En het was zo mooi, want het concert van Suzanne en Freek was afgelopen. En we stonden allemaal op en we liepen de zaal uit. En toen werd keihard ABBA ingestart. En toen dacht ik, nou kijk, zit ik hier weer op mijn plek. Het is echt het beste van beide werelden. Dat eigenlijk samenkomt. ABBA en What a New hoorde je bij Joe. Dit is de middagshow. Kai hier, fijn dat je er bent. Selena Miles hoor je zo, Black Velvet. Maar ik moet eerst heel even terugkomen op wat er gisteren in de show gebeurde. Of althans, waar we het over hebben gehad. Namelijk een computer die het WK heeft voorspeld. Jullie.
1: Ja, de supercomputer Opta. Worden allerlei gegevens gebracht, zeg maar. En dan gaat die uitrekenen wie er dit jaar wereldkampioen wordt tijdens het WK voetbal. En Opta, die computer, zei het is heel duidelijk. Spanje wordt wereldkampioen en Oranje... Helaas, minder dan 4% kans erop. Dus dat heeft Opta voor ons berekend. Spanje wordt wereldkampioen.
0: Precies, dan zou je ook kunnen afvragen natuurlijk... wat zegt zo'n computer nou eigenlijk helemaal? Dan kun je net zo goed iedereen willekeurig laten beslissen... wie dat WK gaat winnen. Dus heb ik gisteren gekscherend gezegd... ik kan het net zo goed mijn eenjarige Siem vragen...
1: Ja.
0: Om de winnaar van het WK laten voorspellen. Siem is mijn zoontje. En dat is dus ook gebeurd. En want je hebt ook wel, zie je in deze periode, je ziet twee ponies die dan naar een bak gaan. En dan vreten ze uit één bak, waar dan toevallig de Spaanse vlag op hangt. En dan zeggen ze, nou, de pony heeft voorspeld. Het is ook echt een wonderlijke wereld waar je dan ineens in terecht komt. De pony heeft voorspeld, alsof zo'n pony een idee heeft. Ja hoor, Spanje gaat winnen. Of een paar jaar geleden ook Paul de octopus.
1: Ja.
0: Had hij natuurlijk ook. Die had ook voorspeld. Die heeft ook zijn tentakels met zijn tentakels even onder zijn kin gewreven. En gedacht van, nou, die gaat het worden. Nou, ik heb het dus precies hetzelfde gedaan. Om even een plaatje te schetsen. Ik heb Siem meegenomen naar de tuin. Om hem daar dus echt de belangrijkste keuze van zijn leven tot nu toe te laten maken.
1: Siem is 1, hè?
0: Siem is 1 jaar. Om de neutraliteit te waarborgen heb ik Siem eerst even van de glijbaan laten gaan. Eerst even het hoofd leegmaken, dacht ik. Dat is misschien goed. Dat heb ik gedaan. En aan het einde van de glijbaan stonden naast elkaar... 2 emmers met ballen in. Want hij is gek op ballen. En op die ballen lagen de vlaggen van favorieten voor de winst van het WK. Die had ik er expres opgelegd, want de ene bal was namelijk van Boomba. En de andere bal was van Peppa Pig. En ik wilde niet dat die beïnvloed zou worden door... Hey, ik vind de bal van Boomba het leukst. Nee, het moest echt om de vlaggen. Dus ik heb de vlaggen op de emmers gelegd, dat hij niet zag wat erin zat. En toen heb ik gezegd, ja, pak het maar, pak het maar, pak het maar. Je hoort later deze middag het eindresultaat. Ja. Dus wie de winnaar wordt. Maar ik zal je al even laten horen. Het klonk ongeveer zo. Deze ochtend in de achtertuin van de familie Merks.
2: Siem, pak het maar. Pak maar een van de... Ja, pak het maar. Nederland of Spanje. Ja! We hebben een winnaar!
0: Ja. Ik heb natuurlijk wel enthousiast gedaan wat het ook zou zijn van hij heeft het goed gedaan. Maar in dit geval inderdaad Nederland of Spanje. Nou, wie zou het worden volgens Siem? Hoor je later deze middag. Elke dag om 16:45 speel ik hier in de middagshow de Alpha Battle. Je krijgt bij dat spel 30 seconden de tijd en je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met 1 bepaalde letter uit het alfabet. Deze week spelen we de Duo Alpha Battle. Je kunt je als duo opgeven en je speelt allebei apart van elkaar een ronde. Net speelde Floris mee. Je kent hem wel, Floris van het vriendenduo Floris en Ian. Die hebben zich opgegeven. Floris kende het spel, Ian wist van toeten nog blazen. Maar goed, hij mag het wel gaan laten zien zometeen. 4 goede antwoorden dus met Floris, die heeft gespeeld. Maar ja. Wat doet Ian in zijn ronde van de Duo Alpha Battle? Je hoort het over 3 minuutjes.

0: Zorgeloos van begin tot eind, zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
1: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
2: Iedereen begrijpt elkaar.
3: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
4: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
0: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
5: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
6: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
5: Ja, voor maar 6,99.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
10: Welkom in Afrika!
9: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
11: 11!
12: GWC!
11: 11!
12: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
13: Laten we het proeven!
12: Opdrachten uitvoeren.
14: Moeten we dat boek mengen? Dit is een grap.
12: Maar wie het best integreert...
15: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
12: ...wordt tot ere Himba gekroond.
16: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
17: Tickets to the tribes.
12: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
18: It's playtime.
19: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
20: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
19: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
21: Goedemorgen!
22: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
23: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
24: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
25: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
26: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
27: Honor the craving.
28: Domino's.
29: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
30: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging, tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
31: Er trekken fikse buien over het land met kans op onweer. Morgen wisselvallig met zon, wolken en buien. Dan wordt het zo'n 20 graden.
32: Dit is
31: jou. Joanne Joran, hoor je naar het nieuws van 6:30. Jeroen.
33: Goedemiddag. Ja, ik zit even te kijken naar het verkeer en het weer natuurlijk. Noordoosten van het land is het behoorlijk onstuimig, levert veel files op. Het zou kunnen, we gaan erachteraan, dat we weer een file-record hebben.
0: Echt wat? Maar dat is pas geleden.
33: Pas geleden. En het zou kunnen zijn, zoals het er nu voor staat, als ik het nu zie op de site van de ANWB, hebben we een record te pakken.
0: Oké.
33: Maar dat is wel eens vaker dat je denkt, ja, oké, daar gaan we achteraan.
0: Ja, dat is goed.
33: Dat is wat ik nu zie. Ik heb om te beginnen ander nieuws. En dat beginnen we in eigen land, in Ter Apel. Daar moeten op dit moment tientallen asielzoekers...

0: betrokken zijn mensen van het Rode Kruis noodgedwongen schuilen in een sporthal voor het onweer daar, dat meldt RTV Noord. Het zijn asielzoekers waar geen ruimte voor is in het aanmeldcentrum in Ter Apel. En ook de komende dagen worden fikse buien verwacht. Nu wil het Rode Kruis daarom dat er wordt geregeld dat asielzoekers voortaan ergens binnen kunnen schuilen op een fatsoenlijke plek en dus niet in een sporthal. Gaan we door naar België. In Brussel wordt over een uur het vliegverkeer weer opgestart. Vandaag vielen honderden vluchten uit door een staking bij luchtverkeersleiders. Er is daar ruzie over de komst van een digitale verkeerstoren. En verkeersleiders zijn nu bang dat dit hun baan gaat kosten.
1: En die digitale verkeerstoren die gaat dan zeggen waar vliegtuigen kunnen landen, wie er kan opstijgen, dat.
0: Ja.
1: Vind ik ook nogal link.
0: Ja.
1: Toch, dus ik zou dat soort beroepen zou ik nou net ook door getrainde mensen laten blijven doen.
0: Ja, zeker in de beginfase zal het met luchtverkeersleiders zijn. Maar het is de bedoeling, net zoals bijvoorbeeld de Tesla, die nu zelf kan rijden,
1: ja,
0: dat soort dingen.
1: Ja.
0: Zou dat natuurlijk overgenomen kunnen worden en dan met één man erachter in plaats van meerdere mensen in die toren.
1: Ja, zeker.
0: Dat zal de bedoeling zijn. Dat scheelt je wel een hoop geld. Maar ik heb precies hetzelfde zijn.
1: Ja, maar toch dit soort dingen, daar moet je toch altijd de menselijke hand in houden. Ik bedoel, kijk, zo'n Tesla die zelf kan rijden, daarvan zeg ik ook niet meteen van, nou, daar ga ik in zitten. Dat wil je toch eerst even zien hoe dat allemaal gaat lopen. En weet je, je bent niet meteen vertrokken. Mm-hmm. Maar zeker met stijgende en dalende vliegtuigen, nou, hou er alsjeblieft het menselijke oog bij.
0: Ja. Ik sluit af met Oranje, het Nederlands elftal. Nieuws over hen leverde vanmiddag namelijk een persalarm op. De bekendmaking van de rugnummers van de Oranje-spelers tijdens het WK. Dat werd vanmiddag aangekondigd met een persalarm. Maar ja, wat zegt dat, hè? Wie welk rugnummer bij Oranje heeft? Dat zegt helemaal niet veel, zegt sportverslaggever Riepke Bakker.
2: Ik zou geen al te grote conclusies trekken op basis van de rugnummers. Wout Weghorst heeft bijvoorbeeld nummer 9 en Martin de Roo nummer 3. Maar dat worden echt geen basisspelers op het WK. En Frenkie de Jong heeft 21, Dumfries 22. Dat zijn al jaren hun vaste nummers en zij staan straks gewoon in de basis.
0: Ja, is daar nou lang over nagedacht wie welk rugnummer draagt? Ook niet. Bondscoach Ronald Koeman had het zelfs uitbesteed aan zijn aanvoerder Virgil van Dijk.
3: Ik heb Virgil een lijst gegeven. Ik zeg, jullie mogen het zelf oplossen. En als ik morgen de lijst niet terugkrijg, ingevuld met de nummers en de namen, dan vul ik het zelf in. Dus ik heb keurig de lijst, dus ze hebben het onderling geregeld.
1: Ja, wat mooi. Ja, die rugnummers dat doen jullie zelf maar echt. En anders doe ik het zelf wel, ja. Maar ga het eerst zelf maar uitzoeken. Ja, het is eigenlijk een beetje intekenen is het eigenlijk. Net als bij een ontbijt of bij een zomerborrel of zo. Van wie neemt wat mee? Nou, zet er maar een nummer achter en dan kijken we wel hoe ver we komen. Ja, toch erg komisch. Maar inderdaad, het WK, ja, de oranje koord begint op te lopen. Gisteren was het trouwens ook een supercomputer. Jeroen, vertelde jij het nieuws? Die de winnaar van het WK heeft voorspeld. Dat was Spanje, zei die computer.
0: Spanje,
1: inderdaad. En nou dacht ik ook, ja, wat weet zo'n computer nou eigenlijk? Ik heb vanmorgen mijn zoontje van 1 jaar oud zien. Die heb ik laten voorspellen. Ik denk, dan kan die het ook doen. Laat die maar eens een gooi doen naar het kampioenschap. Laat maar eens even kijken wie er dan als winnaar uit de bus komt. Over 6 minuten hoor je wie het WK wint.
4: Dit is Joe met Kai Merckx.
1: Het is natuurlijk, want het is een happening. Aangekleed met muziek van Lionel Richie, My Destiny en nu Duran Duran. If you

0: Avicii bij Joe. En My Destiny. Ik ben nog steeds op zoek naar de uitkomst van een onderzoek. Elke middag nemen we zo'n onderzoekje mee. Of althans het geweten van de show, Jesse. 6:10 krijg je dat antwoord op het onderzoek, maar het is nog niet volledig.
1: Nee, het onderzoek blijkt dit voor 1 op de 4 mensen een enorme angst te zijn.
0: Ja, en we kunnen al concluderen dat de angst, werd erbij gezegd, recent is ontwikkeld. Dus dan hebben we het over zo'n 20, 30 jaar geleden is deze angst in het leven gekomen. En 1 op de 4 mensen heeft deze enorme angst. Kolja die zegt FOMO hebben. Dat is een leuk antwoord natuurlijk.
1: Nee, het is geen FOMO hebben.
0: FOMO. Dat heeft er al langer bestaan, maar toch recent heeft het ook een naam gekregen. Ja. Namelijk FOMO. The fear of missing out. Dat iedereen op een feestje is en jij zit thuis te koekeloeren. En je denkt van, ja, ik had er eigenlijk liever bij willen zijn. Wat zouden ze doen allemaal? Oeh, was ik maar een vlieg op de muur. Is dus niet goed. Later deze middag het antwoord. Uit onderzoek blijkt dat voor 1 op de 4 mensen dit een enorme angst is. Dan iets anders. Ik heb het eerder in de middagshow over de aanstaande start van het WK gehad. De rugnummers zijn bekend, hoorden we net in het nieuws bij jou, Jeroen. Morgen is er een uitzwaaiwedstrijd.
2: Heerlijk.
0: Dag, jongens. Dag. Succes. Ja. Doei. Dag.
2: Donderdag vertrekken ze naar New York.
0: Stel ik me dan voor dat het zo gaat. Ja, absoluut. Ja. Dag. Doei.
2: Ja.
0: Maar het volgende wil het geval. Het feit dat je dan weer eindeloos van die voorspellende dieren gaat krijgen, dat is natuurlijk echt schering en inslag. Dat er dan naar een ezel naar een voederbak moet lopen en die vreet dan uit de bak waar de Spaanse vlag op hangt. En dat ze dan zeggen, nou, Spanje gaat winnen. Of je gooit 2 vissen in de lucht en er staat een pinguïn onder en die pakt een van de vissen en zegt ze, ah, zie je wel, dat wordt dit of dit land, wordt Duitsland. Of je gooit een krop sla bij een nijlpaard, 2 kroppen sla en die vreten 1 op en zeggen, ja, wordt Nederland. Toen zei ik gekscherend van, ja, ik kan net zo goed mijn zoontje Siem van 1 jaar oud laten rondlopen en het WK laten voorspellen. Nou, dat heb ik dus gedaan. Deze ochtend in de tuin. Om even een plaatje te schetsen. Ik heb Siem meegenomen naar onze achtertuin om daar dus de belangrijkste keuze van zijn leven tot nu toe te laten maken. En om de neutraliteit te waarborgen heb ik Siem eerst even van de glijbaan laten gaan. Even het hoofd leegmaken. Eventjes fris aan de start verschijnen. En aan het einde van de glijbaan staan 2 emmers met ballen in. En op die ballen lagen de vlaggen van landen voor de winst van het WK. In dit geval Nederland in Spanje. Ik had de ballen afgedekt, want het was een bal van Boomba en een bal van Peppa Pig. En ik wilde niet dat die zou beïnvloed worden door of Boomba of Peppa Pig. Dat hoor je, dat kleine kinderen daarop beïnvloed worden. Dus die zag je niet liggen. Ik wil toch nog even zeggen, ik heb Siem niet beïnvloed. Dit is 100% de keuze van Siem van 1 jaar. Hou je vast, dit wordt de grote winnaar van het WK voetbal 2026.
3: Oh, hij wil niet. Siem, kom maar. Pak maar een van de... Welke kies je?
4: Ja.
3: Nederland of Spanje? Ja, we hebben een winnaar. Yes.
0: Zal ik je vertellen welk land het was?
2: Ja.
0: En de beelden komen nog online ter bewijsvoering. We gaan het WK winnen, jongens. Oh!

0: Hij denkt, hartse flats, die moet ik hebben. En het was de Nederlandse vlag. Dus ja, we kunnen ons klaarmaken. Oh, en nu we dat weten, dat wordt morgen lekker uitzwaaien. Die wedstrijd, dat wordt lekker uitzwaaien. Dag jongens, dag. En om dat kampioenschap. En kom maar terug met die hele grote beker die we gaan pakken. Fantastisch, hè?
1: Ik ben zo blij.
0: Nog één keer. Nee.

0: Zo.
1: Oh. Ja, laten we hier eens even van bij komen. Dacht
2: wat een last van mijn schouders, joh.
1: Ja, goed, hè?
2: We worden wereldkampioen.
1: Je kunt gewoon lekker relaxed zitten kijken. Oh. En gaat het één wedstrijdje wat minder. Dat maakt niet uit, want dan denk je, het komt uiteindelijk komt het allemaal goed. We hoeven ons nergens meer druk over te maken.
2: Wanneer komen die beelden online?
1: Ja, die beelden komen zo snel mogelijk online. Dan kun je het ook nog even inderdaad zien en even doorsturen van welk land team uitkiest tot winnaar van het WK. Maar we zijn het, jongens. WK 2026.

0: dit. En toen kon ik alleen dat, ik vind het zo'n mooi liedje. En toen zei je dat, een paar weken geleden was dat. En toen kon ik alleen maar daaraan denken.
1: Ja.
0: Ik was stellig.
1: Ja, ik vind dat beginnen net als Frank Boeij op zijn paard stapt. Daar is die Cowboy Henk. Oh, ja. Nou, maar goed, dat er zijn. Dus zwart-wit hoor, die bent je. Ja, we hebben een onderzoekje, een huis- en een keukenonderzoekje. Het geweten van de show, Jesse.
2: Uit onderzoek blijkt dit voor 1 op de 4 mensen een enorme angst te zijn.
1: Ja, en het moet een angst zijn die is recent ontstaan, hè, bij 1 op de 4 mensen.
2: Ja, 20 tot 30 jaar ongeveer.
1: Ja, dus we hebben al gezegd bijvoorbeeld FOMO hebben. Fear of missing out. Ergens spijt hebben dat je ergens niet bij bent. Of de angst daarvoor vooral. En dat bleek niet goed te zijn.
2: Nee.
1: Nog eventjes een paar antwoorden. Bijvoorbeeld dat je fatbike niet is opgeladen, dacht ik.
2: Nee, ook niet goed.
1: Ik zit gewoon heel recent te denken. Ja. Hè? Of dat de temperatuur bij de hot pilates te hoog is.
2: Nee, ook niet.
1: Nee. Dat je met je recycled schoenen naar buiten loopt.
2: Nee.
1: Nee. Je hebt geen idee, denk ik.
0: Nee, dat...
1: Nee, precies. Nee. Dat je sportschool wordt gecanceld.
2: Nee.
1: Bij Saints and Stars. Was laatst natuurlijk.
2: Oh ja.
1: Ook niet. Nee, oké. Okay. Dat de kortingscode van je favoriete influencer niet werkt.
2: Nee, ook niet.
1: Nee, oké. Okay. Oh, ik weet het. Ik denk dat dit hem is. Dat de havermelk met koemelk wordt verwisseld.
2: Oh. Dat is ook niet de uitkomst van dit onderzoek.
1: Nou, dan horen we het zo wel weer.
3: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
4: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
3: Hoe dan?
4: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
11: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: Schat, je hoeft niet te huilen.
13: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
14: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
13: Ah, dat lucht op.
11: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
15: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
17: Get ready for the OG.
18: All y'all bitches wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
19: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
20: Hoppa!
19: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
20: Drie sterren slot.
19: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
21: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
22: Jij bent mijn kampioen.
23: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
24: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
23: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
25: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
26: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
27: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
26: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
25: Draag vandaag bij aan Natuur van Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
28: Het is dinsdag, dus say cheese bij Fomar. Elke dinsdag scoor je een voordeelstuk Unicaas voor maar 6,99.
29: Fomar, voordeelmarkt, Fomar, voordeelmarkt.
30: Dit is jou.
1: Take on me naar het nieuws van 6 uur. Jeroen Latijnhouwers.
0: Goedenavond. Er is een groot datalek bij meerdere hotels. Daarbij zijn zeker 100 hotels en hun gasten getroffen. Dat meldt BNR. Mensen die een kamer hebben geboekt, die worden door hackers gevraagd om extra geld over te maken. Het is nog onduidelijk waar het lek zit en hoeveel mensen hierdoor zijn getroffen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt opnieuw voor afslankpillen die online worden verkocht. In verschillende middelen zijn verboden stoffen gevonden die ernstige bijwerkingen kunnen veroorzaken. Deze man ondervond dat aan den lijve, vertelt hij aan Hart van Nederland.
31: Nieuw in dat mandje, want binnen een maand lag ik in het ziekenhuis. Achteraf bleek dat het er gewoon een crystal meth-achtige stof in zat.
32: Voor de volledigheid, dat stond niet op het etiket, hè?
31: Nee, 100% natuurlijk was het, zeiden ze.
0: De NVWA roept mensen op deze producten zeker niet te gebruiken en verdachte advertenties te melden. En prinses Ariane mag binnenkort voor het eerst naar een officieel staatsbanket. Ze schrijft aan tijdens het staatsbezoek van het Japanse keizerspaar. Het wordt haar eerste grote koninklijke galaavond. Dat staatsbanket is over ruim 2 weken op woensdag 17 juni in Amsterdam. Het weer van Weerplaats aan het Noordoosten en Oosten moet voorlopig nog rekening worden gehouden met een stevige onweersbui. De rest van het land is er vanavond af en toe zon en blijft het overwegend droog. Morgen wisselvallig, een mix van zon, wolken en buien. En het wordt morgen zo'n 20 graden.
1: Het was een drukke avondspits vanavond. Gelukkig nemen de files nu snel af. De langste file is de A50 nog naar Zwolle tussen Loenen en Apeldoorn-Noord. 5 kilometer file en 26 minuten vertraging.
33: Dit is Joe met Kai Merks.
1: Uit onderzoek blijkt... dat dit voor 1 op de 4 mensen een enorme angst is. Antwoord over 7 minuten.

0: Seal.
1: Kiss from a Rose. Dit is de middagshow. Ik ben Kai. Fijn dat je er bent. Je hoort dus het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s. Hier bij Joe de gehele dag door met Peter Frampton Zo en Show Me The Way. Dat is leuk. Eerst even antwoord op een onderzoek dat we nog meenemen natuurlijk. Doen we elke middag hier in de middagshow. En het geweten van de show, Jesse is gespecialiseerd in dat soort onderzoekjes meenemen. Maar ook om de helft nog even achterwege te laten.
2: Ja, inderdaad. Uit onderzoek blijkt namelijk dit keer dat voor 1 op de 4 mensen dit een enorme angst is.
1: Ja, en de angst, weten we inmiddels, is recent ontwikkeld. Dus er is een angst van de afgelopen 20, 30 jaar, zeg maar. Wat al gezegd is, is FOMO. Dat is nog steeds niet goed. Ik heb maar blijven proberen natuurlijk. Jeroen, jij een antwoord?
3: Mensen zijn bang dat hebben een enorme angst dat de wifi het niet doet.
1: Ook een goede, ook een recent ontwikkelde angst natuurlijk. Ja, dat er geen wifi is of dat het niet doet inderdaad.
2: Nee, is hem niet.
1: Renske zegt de tandarts.
2: Nee.
1: Wieke zegt spinnen. Ik moet altijd vreselijk lachen om mijn collega's als ik weer word geroepen om een spin weg te halen.
2: Nee, ook niet goed.
1: Marieke.
4: Ik denk dat 1 op de 4 Nederlanders bang is voor overstroming. Oftewel dat Nederland binnen nu en 100 jaar onbewoonbaar wordt en onder water komt te staan.
1: Zo, goedemiddag.
2: Nee, ook niet goed.
1: Nee. Jacques.
5: Voor 1 op de 4 mensen is het een enorme angst om midden in de nacht helemaal alleen door een donker bos te lopen. Zonder licht.
1: Vertel het ook eng.
2: Nee, het is niet goed.
1: Mariska zegt angst voor clowns.
2: Nee.
1: Wouter.
6: Ik denk dat die angst misschien... dat is die nieuwe die wel vaak hoort, angst voor gaten. Of in ieder geval angst rare holtes in dingen. Iets wat, tyfofobia of zoiets.
1: Ja, hoe heet dat dan weer? Ja, ja, angst voor gaten, ja.
3: Oh, maar die gaten in de weg opeens. Dat was het hoort hem, hoor.
2: Ja, dat heet tripofobie. Dat zijn inderdaad mensen die bang zijn voor kleine gaatjes in dingen. Bijvoorbeeld een honinggraat of dat soort
1: dingen. Ja, precies. Zo'n soort structuur. De structuur van een honinggraat. Ja, dat is ook iets van de laatste jaren, ja, geloof ik.
2: Het is hem niet in ieder geval.
1: Het is hem niet. Edith.
7: Blauwe enveloppen van de belasting.
1: Blauwe enveloppen.
2: Nee, ook niet goed.
1: Hans.
8: Ik denk een kanarie.
1: Kanaries.
2: Nee, ook geen kanaries.
1: Wat is het antwoord dan wel?
2: Ja, hetgeen waar 1 op de 4 mensen bang voor is, een beetje in de recente jaren, dat is een lege telefoon. Ja, natuurlijk. Ja, dat je ergens bent en dat de batterij van je telefoon leeg is.
1: Ja, natuurlijk.
2: Er is zelfs ook een naam voor. Het heet nomofobie. Dat is no-mobile-fobie. Daar gaat het voor, zeg maar. En het is eigenlijk, die angst komt eigenlijk uit een combinatie van verschillende dingen. Dat is dat mensen bang zijn om dingen te missen. Dus er zit inderdaad wel een stukje FOMO in. Mensen zijn gewoon afhankelijk van technologie. Er zit een stukje veiligheidsgevoel in. Als je geen telefoon hebt, dan voel je je onveiliger. Want je kan niet even bellen. En er zit sociale verbondenheid in wat je mist. En dat allemaal samen zorgt ervoor dat mensen echt stress ervaren als ze bijna een lege telefoon hebben.
1: Ongelooflijk.

0: Frampton.
1: Maar eerst even het onderzoekje van morgen vast.
2: Uit onderzoek blijkt dat je dit als man moet doen om sneller een date te scoren.
1: Het is ongelooflijk. We hebben hier weer een onderzoek te pakken waarvan je zegt van, nou, ik zit nu al klaar met pen en papier voor de radio, want hier wil ik het anders wel op weten. Nog één keer, uit onderzoek blijkt
2: dat je dit als man moet doen om sneller een date te scoren.
1: Zoek eens een kroeg op, zou ik zeggen. Ik ben erg benieuwd naar het antwoord. Morgenavond 10:06.

0: Let's Groove. Nieuws van half zeven komt eraan, Jeroen.
1: Ja, 2 maanden geleden werd er in Breskens in Zeeland een bom gevonden die zou vandaag onschadelijk worden gemaakt. Maar.
0: Oh. En muziek van Starship hoor je ook over een paar minuten.
2: Dat gaat daar zijn. Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
4: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
3: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
4: Wat doe ik aan?
3: Shop nu bij Zalando.
5: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
6: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
5: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
6: En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
7: 18 plus speelbewust.
8: Ja.
9: Echt serieus?
8: Wat een geld.
10: 18.000. Godverdikke me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50. En alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
14: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
15: Stoepkruiten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het

0: thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met stichtingjarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
1: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
2: Welkom in Afrika!
1: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
3: Help!
4: GWC!
3: Help!
4: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
5: Laten we het proeven.
4: Opdrachten uitvoeren.
6: Moeten we de poep mengen? Dit is een grap.
4: Maar wie het best integreert...
7: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
4: ...wordt tot ere Himba gekroond.
8: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
1: Pick it to the tribes.
4: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
9: Kessie, Kenon, lekker lang uit liggen. Kessie, want alleen deze week strandwagens en amandoeken... tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
10: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
12: Zin in zon, zee en quality time met het hele gezin? Bij MSC Cruises geniet je van een zorgeloze vakantie. Van spetterende zwembaden tot heerlijke diners en entertainment voor jong en oud. Boek nu jouw last minute zomervakantie en vertrek deze zomer nog. MSC Cruises boek je bij Zeetours. De cruise specialist van Nederland.
13: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
14: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
15: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
14: Ja, voor maar 6,99.
16: Fans van voordeel.
14: Aldi.
17: Oranje fans op.

0: Combilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkbakkers. Anders grijp je mis.
1: Een extra, extra grote fans van Voordeel. Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6,49.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Ja, er trekken fikse buien over het land met kans op onweer. Morgen wisselvallig met zon, wolken en buien. Het wordt dan zo'n 20 graden.
4: Dit is jou.
3: Starship, hoor je na het nieuws van 6:30. Jeroen.
5: Goedenavond. Het Rode Kruis grijpt in en gaat heel stevige tenten neerzetten bij het AZC in Ter Apel. Vanwege het slechte weer vandaag en ook de komende dagen. Het zijn tenten die ook op festivals worden gebruikt. Vanmiddag nog moesten asielzoekers hals over kop een sporthal naar een sporthal verkassen om daar te schuilen voor het noodweer. Meer dan de helft van de Nederlanders die thuis werkt kookt wel eens tijdens werktijd. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek. Dat hoeft volgens experts geen probleem te zijn, zolang het werk er niet onder leidt. Wel vervagen de grenzen tussen werk en privé daardoor steeds verder. Nu thuiswerken voor veel mensen de norm is geworden. En daarom wordt het ook steeds belangrijker dat werkgevers en werknemers duidelijke afspraken maken.
6: Ik denk dat er nog wel veel meer gebeurt onder werktijd als je thuis aan het werken bent, toch? Laten we eerlijk zijn. Dan hoor je ineens de wasmachine piepen. Dan denk je van, oh, die is klaar, dan stop ik even in de droger. Nou, huppakee. En dan heb je het volgende alweer. Of dan denk je van, oeh, het loopt tegen 2, tegen 3. Ik ga de kinderen even uit school halen. Ja, nou ja, kijk, als je thuis werkt, ja, het is ook een beetje een mix van beide natuurlijk. Ja. Toch? Want het is ook heel verleidelijk om dingetjes te gaan doen als je thuis bent die niet met werk te maken hebben. Maar ja, dat is misschien een beetje, hoe zeggen ze dat? De nieuwe realiteit voor veel mensen. Ja.
5: Ja, maar stel je voor dat je een Chinese rijsttafel voor 24 man gaat maken die samen langskomen. Dat is toch wat langer dan even de wassen
6: leggen. Nee, dat klopt. Maar dit soort mensen denken dan misschien s'avonds ook, ik klap de laptop even open en ik ga er nog even verder. En ik maak mijn werk. Gebeurt bij ons thuis ook vaak. Mijn vriendin werkt ook wel eens een dag thuis. En dat is overdag ook wel iets anders. Maar ja, dan om 8:30, 9:00, dan is de laptop ook nog gewoon open. En dan wordt er nog werk gedaan. Want ja, het moet toch af.
5: Ja.
6: Dus ja, het is een beetje geven en nemen, denk ik, in dat geval.
5: Tot slot gaan we even naar Breskens, het Zeeuwse Breskens. Het is daar niet gelukt om een vliegtuig

0: ontploffen. Die bon werd 2 maanden geleden gevonden en zou vandaag onschadelijk worden gemaakt. En 200 mensen moesten daarvoor hun huis uit. Ook deze vrouw, zij bekeek het allemaal op afstand.
1: Daaronder hebben ze een houten bunker gemaakt. En daar gaan ze dus van de EOD iemand is zeker. En die had de bom ontmantelen.
2: Spannend?
1: Nee, die man doet dat ja. Dus ik denk dat hij dit ook wel voor elkaar krijgt.
3: Ja, mooi, hij is in zijn nuchterheid. Mooi.
0: Ja, dus niet. Het is niet gelukt. Niet onschadelijk gemaakt. Maar goed, uiteindelijk hoefde de bom ook niet onschadelijk te worden gemaakt. Want...
4: De bom was niet gevuld?
0: De bom was niet gevuld, zegt de EOD. De bom was leeg. Maar hoe kan het dan?
4: In Engeland zijn ze vergeten in 1944 de bom af te vullen met springstof. En dan krijgen we dit.
0: Ja, een lege bom dus. En dat komt volgens de EOD maar zeer, zeer zelden voor.
3: Ja. Nou, dat is een bom die is gefabriceerd of op maandagochtend of op vrijdagmiddag. Want ja, bedoel, hier heb je natuurlijk helemaal niks aan.
0: Nee.
3: Aan zo'n bom. Nou, en gelukkig maar hoeft dus ook niks onschadelijk gemaakt te worden. Dat scheelt natuurlijk ook. Ja. Ik zet zo even een nummer met blazers in het zonnetje. En vandaag, oh, is me dat toch eentje.
5: Dit is Joe met Kai Merks.
3: Is nauwelijks ingezongen door een oud bekend voetballer.

Bush by Joe en Wuthering Heights hier in de middagshow. Ik ben gek op blazers. En maar goed ook, want iedere dag rond deze tijd zet ik een nummer met blazers in het zonnetje. We tellen langzaam af naar het WK natuurlijk. Morgen is de grote uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal. Dag jongens, dag, dag meneer Koeman, dag. Veel succes en plezier. En daarom speciaal vandaag een nummer dat helemaal samenhangt met ja, de sfeer van het WK. Of een kampioenschap in ieder geval. Daarvoor gaan we terug naar de zomer van 1988. Nou, dan gaat je hart al sneller kloppen natuurlijk. Ja, dan weet je al, daar gaan we. Het was al geen heel verkeerde voor Ruud Gullit, stervoetballer van Europees kampioen Nederland. Hij scoorde ook nog eens naast het voetbalveld. En wat meteen opvalt aan het nummer dat toen werd uitgebracht, South Africa, zijn die heerlijke tropische blazers. Ze zorgen voor een vrolijk geluid door het hele nummer. Wat gebeurt er als je ze helemaal weghaalt onder het nummer? Dan zijn de eerste 13 seconden stil. Dus ik heb dat even gedaan, maar je hoort dit. Dat is het voor de eerste 13 seconden, want hier zouden dan blazen zitten. En dan op een bepaald moment, dan komt de beat erin. Maar de eerste 13 seconden, alleen maar blazen. Dus het is een nummer dat echt gemaakt wordt door die instrumenten. Anders blijft daar heel weinig voor over. Gelukkig hebben we hier gewoon de blazers met versie.

Als je nou niet eens heel goed hebt geluisterd, ze waren er overduidelijk. Revelation Time en Ruud Gullit, South Africa. Dit is Joe met de beste uit de 70s, 80s en 90s. ABC, When Smokey Sings, hoor je over 2,5 minuten naar Robin S. Dit is Show Me Love.

0: Kai hier. Vaste prik, elke middag om 16:45, de Alpha Battle. Door zoveel mogelijk goede antwoorden te geven, kun je 1000 euro winnen. Deze week maak je 2 keer zoveel kans. In de Duo Alpha Battle. Speel samen met een vriend of collega en maak allebei kans op 1000 euro. Dus, met wie vorm jij een duo?
1: De Middagshow.

0: And When Smokey Sings.
1: Jos en Geert.
2: Hey.
1: Hi. Ik weet zeker, wij zijn allebei afgelopen ochtend los van elkaar wakker geworden, maar wij dachten allebei hetzelfde. Vanavond is weer zover.
2: Ja hoor.
1: Minute to win it.
2: Dit wordt het moment.
1: Dit wordt het moment. Ja, ja. Want nog één keer hoe het gaat.
2: Nou, heel simpel. We hebben zometeen 1 minuut de tijd. Jij of ik, wij omschrijven 5 begrippen. En wint degene die meedoet, dan wint hij het Joe prijspakket.
1: Zo gaat het. Sjariska, hallo.
3: Hallo, een hele goede avond.
1: Dacht jij ook toen je vanmorgen opstond van, ja, dit wordt de dag. Vanavond ga ik meespelen met Minute to Win It.
3: Ja, dat gevoel had ik ook vanochtend.
1: Dat gevoel had je ook vanochtend. Fantastisch. En dan is natuurlijk even de hamvraag. En dan heb je ook kunnen voorbereiden en over kunnen nadenken. Met wie wil jij heel graag spelen zo?
3: Met Kai. Voor de derde keer slaat mijn stem over vandaag. Ja, met Kai heel graag.
1: Oh, ik dacht dat het werd ingefluisterd. Wat grappig.
3: Nee.
1: En dat was jouw stem die even wegviel. Ik dacht dat iemand op de achtergrond zei.
4: Met Kai.
1: Oké, met Kai. Nee, dan gaan wij met heel veel plezier zo spelen, Sjariska, voor dat Joe prijspakket. Na het nieuws van 7 uur en muziek van Queen, A Kind of Magic, hoor je ook zo.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: Attentie, attentie, alle dames opgelet. Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Nu met Club Karwei, tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Ja, voordat ik hier mee...

0: soep.
1: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
2: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
4: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Een leasefiets van de zaak. Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
6: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
5: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
7: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
8: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
9: Morgen.

0: inbrekers.
1: Hoppa!
0: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
3: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
4: Sorry, het is WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
2: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Het is 7 uur, het nu.nl nieuws krijg je van Marcel van Beest. Goedenavond.
8: Goedenavond, de broer van drugscrimineel Bolle Jos is naar Nederland gebracht. Turkije heeft hem vandaag uitgeleverd. De broer van Bolle Jos wordt vervolgd voor witwassen van veel geld, goud en horloges. Hij stond al een tijdje op een internationaal opsporingslijst. Bolle Jos zelf zit nog altijd in Sierra Leone. Nederland wil ook hem graag snel hier hebben. Extra opletten als je een hotelkamer reserveert. Een groot datalek is er ontdekt. Honderden hotels en hun gasten zijn de dupe. Als je een kamer boekt, wordt door hackers gevraagd extra geld over te maken. Check goed de afzender van je reservering, zeggen experts. Het datalek zit waarschijnlijk in de software die hotels gebruiken. Op veel plekken in het land wordt er geen avondvierdaagse gelopen. Reden is het slechte weer. Vooral in Drenthe en Overijssel durven organisaties het niet aan. Ook de grootste avondvierdaagse van het land, in Zwolle, is afgeblazen. De organisatie vindt het te gevaarlijk, was te horen bij RTV Oost.
9: Onweer is natuurlijk, dat komt in één keer en dat kun je niet voorkomen. Dat weet je niet wanneer, dat kan zo'n slag zijn, weet ik veel wat. En toen hebben we dus om één uur dus het besluit genomen van jongens, we gaan het toch niet doen.
8: In Drenthe en Overijssel worden hevige onweersbuien en zware windstoten verwacht. Vluchten vanaf de Belgische luchthavens worden langzaam weer opgestart. Vrijwel de hele dag lag het vliegverkeer plat door een staking. Geprobeerd wordt later wat vluchten in te halen, vertelt de luchtverkeersleiding bij de Vlaamse radio.
10: Tussen 7 en 9 uur, die vluchten, die proberen we waar mogelijk met vertraging te laten doorgaan na 9 uur vanavond.
8: Gestaakt werd er tegen de komst van een nieuwe digitale verkeerstoren. Dat gaat banen kosten. Het weer van Weerplaza, kans op onweer en veel regen in korte tijd bij maximaal 20 graden. Morgen wisselvallig met een mix van zon en buien. De temperatuur die blijft dan hetzelfde.
7: Dan het overkeer van Flitsmeister. Dinsdagavond was een drukke avondspits verwacht. Nog één file. Ja, op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudduik en de grens met Duitsland. Daar 9 minuten vertraging.
11: Dit is Joe met Jos Egging.
7: Je dinsdagavond officieel begonnen. Zometeen waagt Shareska zich aan Minute to Win It na Leo Sayer en Queen.

0: Thunder in my heart. En Thunder in het land ook. Leo Sayer bij Joe. Een hele goede avond.
1: Minute to win it.
0: En ook goede avond, Kai.
2: Goedenavond.
0: Hoi, hoi, hoi. En we zeggen goede avond, Shareska.
3: Goedenavond.
0: Hallo. Hoe komt het dat jouw stem overslaat? Ben je een beetje verkouden?
3: Nou, ik eigenlijk nu al een paar weken, maar ik ben al bij de dokter geweest.
0: Wat meen je?
3: En ja, ik moet. Blijkbaar heeft het te maken met gebruik van mijn stem. Dus ja.
2: Oh, want je schreeuwt veel, of niet?
3: Ja, als je deze vraag aan mijn zoon zou stellen, zou die ja antwoorden.
0: Maar je geeft les, weten we. Je bent docent Nederlands, dus dat betekent dat je voor de klas veel aan het praten bent dus ook.
3: Ja, want eigenlijk moet ik een beetje rust houden, maar dat gaat hem echt niet worden inderdaad. Dat is lastig.
2: Nee, ja, dat kan niet.
0: Maar die kinderen hebben toch allemaal AI tegenwoordig? Die kunnen toch zonder jou?
3: Ja, dat is wel zo. Nou, laten we dat maar niet doen.
2: Nee, laten we dat niet doen. Goed. Als je Shareska ook gewoon mooi de baan houden.
0: Ja, zo is het.
3: Ja, precies. Dat zou wel fijn zijn, ja, inderdaad. Ja.
0: Vanavond gaat het om gewoon echt kennis. We hebben geen AI bij nodig, maar gewoon je koppie. Je gaat het spel spelen met Kai, zei je net, hè?
3: Klopt,
0: ja,
3: dat helemaal.
0: Je speelt Minute to Win It. Binnen 1 minuut moet je 5 begrippen raden. Die worden omschreven door Kai. En heb je ze alle 5 goed, win je het Joe prijzenpakket.
2: Yes.
3: Helemaal leuk.
0: Ben je er klaar voor, Shareska?
3: Ik ben er klaar voor.
0: Daar gaat hij in 3, 2, 1, let's go.
2: Ja. Oh, dit is een heerlijke, ja, typisch Nederlandse lekkernij. Er zijn eigenlijk 2 plaatjes die je op elkaar doet. En daar zit dan een zoetigheid tussen.
3: Stroopwafel.
2: Ja, dankjewel. Dit is een voorwerp. Het is rond. Het wordt gebruikt in de sport, maar het is klein. En deze variant gebruik je met 2 rackets erbij.
3: Oh, tennisbal.
2: Ja. Dit hoort bij een computer. En hier staan allemaal letters op.
3: Een toetsenbord.
2: Ja. Dit is de vrouw van Willem-Alexander.
3: Maxima.
2: En dan haar titel daar nog voor.
3: Koningin Maxima.
2: Juist. Nee, dat geeft helemaal niks. Ben je gek? En tenslotte, dit is een hulpmiddel. En dat heb je gebruikt bij bijvoorbeeld wiskunde.
3: Een rekenmachine.
2: Ja!
0: Wat goed. Ja hoor, je hebt nog 10 seconden ruim over, Shareska.
3: Nou, dat heb ik netjes gedaan nog.
2: En dan kon je ook goed verstaan en zo. Ja. Daar was echt geen twijfel over mogelijk.
0: Logopedist nergens voor nodig hoor.
2: Nee.
3: Top.
0: Wij feliciteren jou met het Joe prijzenpakket. Het komt jouw kant op.
3: Super, hartelijk dank. Dank jullie wel.
0: Dankjewel voor het meespelen.
3: Helemaal goed. Hele fijne avond, mannen.
0: Jij ook. Bye bye.
2: Doeg.
3: Thank you. Bye bye.
0: En Kai, tot morgen.
2: Tot morgen, zeker.
0: Fijne avond. Robbie Williams nu bij Joe. Angels.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Odido. 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
3: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
2: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
4: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
5: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
4: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
8: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
9: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
11: We denken na over een koophuis.
12: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
11: Bart, met die loopgroep?
12: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
13: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: ieder moment. BNB. Ontdek alle voordelen op bnb.nl.
1: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
2: Een heel boek? En de kinderen dan?
1: Die zijn veel te druk met spelen.
2: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
1: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
2: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
1: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
2: Proost.
1: Op sunweb.nl.
0: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroo.nl.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
7: Domino's. Dit is Joe met Jos en Ging.
8: Nog één file in Nederland op de A27 Gorkum-Breda. Tussen Hoijpolder en Oosterhout heb je 8 minuten vertraging.

Bonnie Tyler bij Joe. En It's a Heartache. En ik zat vanochtend, toen ik wakker werd, even te scrollen in bed op mijn telefoon. Want ja, met je mobieltje in bed, ik denk dat we dat allemaal wel doen, toch? 'S Ochtends, maar ook 's avonds. En dat is eigenlijk super slecht voor je. Zeker de laatste 3 kwartier voordat je gaat slapen. Want ja, al die prikkels en dat blauwe licht. Maar ik kwam dus een mooie uitvinding tegen van studenten uit Eindhoven. Heet de Restnest. Het is dus een oplader, een lampje en een wekker in één. En daar kun je dus je mobieltje weer inleggen. Leg je er een dekseltje overheen en is dus je telefoon uit zicht. Slim, toch? Nou, hadden Koen en Sander dat geweten voor mij smartphonevrij, was het een stukje makkelijker geworden, denk ik. Telefoontje weg, lekker dromen. Nu Dan Hartman bij Joe.

70s, 80s en 90s. Alpha Phil en Forever Young. En binnen een paar minuten hier Kim Wilde. Hey, en ik wil niet de wijsneus uithangen hoor, maar soms zeggen mensen echt hele gekke dingen zonder dat ze het doorhebben. Ik heb dus vandaag serieus van verschillende mensen de volgende zinnen gehoord. Ik heb ze opgeschreven, wacht even, pak ze er even bij. Hij heeft toch nooit geen geld. Of pas op dat je niet valt. Oké, dat was ik zelf naar mijn dochter. Of deze, ik wil graag voorkomen dat er geen muggen binnenkomen. Allemaal dubbele ontkenningen, hè? Dat klopt dus gewoon niet. Maar gelukkig komt het ook voor in de muziekwereld. Denk aan de titel van deze Joe-hit. Grammaticaal zou het zijn, you haven't seen anything yet. Maar ja, dit klinkt toch een stuk lekkerder. Pac-Man Turner Overdrive, nu bij Joe. En

0: Kim Wilde. Bij Joe. En blijf hangen voor nog meer hits uit de 70s, 80s en 90s. Aretha Franklin, The Police en de getuigen bij het huwelijk van Dua Lipa deze week in Italië. En zometeen het nieuws van 8 uur. Marcel, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Wat zit erin zometeen?
1: We gaan het hebben over vakanties. Want ja, we zijn een beetje terughoudend om op vakantie te gaan. Straks meer erover.
2: Lieve Kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van Kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
3: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
4: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
3: Ja, voor maar 6,99.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Een extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6,49.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: 18 plus speelbewust.
8: Ja.
9: Echt serieus? Wat een geld.
10: 18.000. Godverdikken me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
13: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
11: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
14: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
16: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Eens luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet, want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
17: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
16: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
18: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
19: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit de voeten daar.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
22: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
23: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
24: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
25: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
26: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
27: Ja, het WK gaat.
0: gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-kamerjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Open nu gratis ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
2: Het is 1 minuut over 8, het nieuws van Marcel van Beest.
4: Goedenavond, we zijn afwachtender met het boeken van vakanties. Reisorganisaties zeggen tegen de NOS dat we vaker voor een last minute gaan. Vakanties zijn de laatste tijd flink duurder geworden. Ook het leven, zegt deze man.
6: Sinds kort woon ik hier in Dordrecht. Best wel veel geld gekost. Dus nee, dit jaar helaas niet op vakantie. Omdat alles best wel prijzig is geworden, inderdaad, denk ik wel van... Ik zou heel graag naar Disney willen. Maar ja, het is gewoon echt... Nee.
4: Daar komt bij dat we onzekerder zijn geworden door de Iran-oorlog. Meer mensen kiezen dan voor dichter bij huis op vakantie te gaan. Nog altijd belanden er kinderen in de asielnoodopvang. De Tweede Kamer wil dat niet, maar het kabinet ziet geen oplossing. Wel lukt het vaak om kinderen naar school te laten gaan en een huisarts te bezoeken. Ook kunnen ze vaak in de buurt spelen. Als dat bij een opvanglocatie niet lukt, wil asielminister Van der Brink ingrijpen. Justitieminister Van Wil is blij met de arrestatie van de broer van drugscrimineel Bolle Jos. Goed nieuws in de internationale strijd tegen de georganiseerde misdaad, zegt hij. De broer van Bolle Jos is vandaag uitgeleverd door Turkije. Hij zou miljoenen euro's hebben witgewassen, veel goud en horloges. Zijn broer zit intussen nog in Sierra Leone. Nederland wil ook hem graag snel voor de rechter. En Ajax heeft de komst van Michel als hoofdtrainer bevestigd. De Spanjaard komt over van Girona en tekent voor 2 seizoenen. De coach wordt de opvolger van waarnemer Oscar Garcia. Het weer van Weerplaza. Vanavond en vannacht nog altijd kans op buien met onweer en 14 graden. Morgen een mix van zon en buien. Het wordt dan 20 graden.
2: Dankjewel Marcel. Dan nog 1 file gemeld in Nederland door Flitsmeister. Op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Vianen en Everdingen. Daar een ongeluk gebeurt. 23 minuten vertraging. Sterkte.
8: Dit is Joe met Jos Egging.
2: Ja, zometeen leg ik het lot weer in jouw handen in Oh Ja. Die had je ook nog na de getuigen van Dua Lipa. Dit is Sir Elton John.

0: Aretha Franklin, zo'n lekkere achter het stuur meezinger, hè? Je hoorde Think Dus bij Joe. Goedenavond, het is dinsdagavond. Ja, en elke avond om 8:10 krijg jij de keuze uit 2 liedjes uit de top 40 uit een eerder jaar. Vandaag zijn er 2 liedjes uit de top 40 in 1986. Nou, zometeen hoor je welke 2 nummers het zijn. Eerst vliegen we even door het nieuws van vandaag, 2 juni 2026. Want kook jij wel eens onder thuiswerktijd? Dan ben je niet de enige, want meer dan de helft van de thuiswerkende Nederlanders doet dat. Meer dan de helft, hè? Ja. Maar goed, zolang het werk er niet onder leidt, is het geen probleem, dat zeggen experts. Maar, zeggen ze, het vraagt wel om duidelijkere afspraken om de werk-privé-grenzen concreter te maken. En blij babynieuws vandaag uit Wildlands in Emmen. Daar is een mannelijke baby-giraf geboren. Kenji heet hij. Een potig ventje, zegt een verzorgster. Want Kenji weegt nu al 72 kilo. Goedemiddag. En de 2026-trend is weer doorgezet, want we hebben wederom, dames en heren, een datalek. Dit keer bij zeker 100 hotels en hun gasten. Hackers die vragen de gasten om extra geld. Het is nog niet helemaal duidelijk waar het lek zit en hoeveel mensen er door getroffen zijn.
1: Oh ja, die had je ook nog.
0: Yes. Elke dag geef ik je de keuze uit 2 liedjes die ooit in de top 40 hebben gestaan, maar die wel even niet meer hebben gehoord. We stappen nu het jaar 1986 in. De top 40 van vandaag, 2 juni, maar dan dus in 1986. En in deze editie van de top 40 onder andere deze.
2: Don't know much about history.
0: Sam Cooke.
2: Don't know much biology.
0: And Wonderful World.

Zeg het maar, welke mag het worden? Welke van deze twee? In Oh Ja, die had je ook nog. Sam Cooke of de Miami Sound Machine. Stemmen, dat doe je. In de poll, in de app van Joe. En zometeen horen we de uitslag. Dit is de Police.

0: Pernilla Kullersten uit Zweden. Media, All About The Money, met als producer trouwens Jonas Bergen. En die zou je weer kunnen kennen van Ace of Base. Dit is Jo, goedenavond.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.
0: Hey, ga je mee? We gaan even sfeer proeven in 1986. Vandaag in Oh Ja, die had je ook nog twee liedjes uit dat jaar. En dit is wat we dat jaar meemaakten en waarvoor we thuis bleven op tv. Op 26 juni van dat jaar werd de laatste schuifdeur van de Oosterscheldekering geplaatst. En daarmee was het Nederlands Deltawerk af. Ja. En we keken dat jaar en de jaren daarna ook naar de grote Meneer Cactus Show met Meneer Cactus, gespeeld door Peter-Jan Rens in zijn blauwe pyjama. En natuurlijk bijgestaan door Kweet Niet en Mevrouw Stemband.

legende, acteur en eigen stuntman Tom Cruise. En de top 40 van dat jaar, 2 juni, op deze dag, stonden deze twee inmiddels bijna vergeten liedjes. Don't know much about history. Don't know much biology. Sam Cooke

0: De vraag was, welke wil je helemaal horen hier bij Joe? Nou, dank weer voor het stemmen op deze dinsdag in de app van Joe. Hij wordt lekker gebruikt door de onder andere Monique, Ed, Joost, Hans, Olaf, Jeannette, Ria, Wouter, Desiree, Theo, Marco, Heidi en Joyce. En nog heel veel meer. De winnaar van vandaag met 64% van de stemmen, Sam Cooke.
1: Oh ja, die had je ook nog.

0: Ook voor Sam Cooke in Oh Ja, die had je ook nog. Hij won met 64% van de stemmen. Morgen, nieuwe editie. Dan terug naar 1980. Zometeen bij Joe, CC Peniston, The Simple Minds en de band met een zanger van 83... die volgend jaar weer wil gaan toeren.
1: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
1: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
3: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
5: It's playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
6: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
5: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
6: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf. Met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas. Nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.

0: Resultaat: een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
1: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice, positieve energie.
0: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
1: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
2: Groenlo. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
4: Find your joy met de last minute deals van Vakant Select. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakant Select. Happy Family Holidays.
3: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe Meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: 10 tenders, alsjeblieft.
6: Ja, dat is dan 8 euro.
5: Hè? 8? Oké. Okay.
7: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
8: We denken na over een koophuis.
9: Oh! Dan moet je Bart van Unive hebben.
8: Bart? Met die loopgroep?
9: Ja. En als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
10: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
11: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
12: Dit is Joe met Jos en Gink.
13: Cici Peniston, finally. En de Britse band die misschien wel gaat toeren, hoor je zo na de

0: I'd love to go on tour. Yeah, I can't wait.
1: Wacht even, hoor ik dat nou goed?
0: I'd love to go on tour. Yeah, I can't wait.
1: Ja hoor. Oude rocker, 82 jaar, maar nog springlevend. Mick Jagger hint hier dus gewoon op het nieuwe tour, hè? En ook nog eens volgend jaar, dus hij 83. Binnenkort komt een nieuw album Foreign Tongues uit. Let op, hun 28ste album. Nou, zo halen ze de 30 wel. En Mick de 100. Angie.

the 70s, 80s and 90s. UB40 and Here I Am. Hey, even tussen jou en mij, hè? Alleen jij en ik. Trouwens, als je naam Timur Perlin is, zet even de radio een half minuut uit, oké? Goed. Tip. Morgen even luisteren naar Koen en Sander, want collega Timur, die je elke ochtend vanaf 10 uur hoort bij Joe, die is dus morgen jarig. Hij wordt 50. Ja, hey. En om 8 uur gaan Koen en Sander hem bellen met een verrassing. Wil jij weten wat het is? Luister morgen naar de Koen en Sander Show hier bij Joe.

0: Stevie Wonder en I Wish bij Joe op dinsdagavond. Met zometeen muziek van Player, ook Phil Collins komt eraan en Wet, Wet, Wet. En het nieuws van 9 uur. Marcel, wat heb je zo voor ons?
1: We gaan het hebben over de opvang van kinderen van asielzoekers. Want het beste is ze in AZC's te plaatsen, maar die zitten propvol. Zo meer.
2: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
3: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
4: Attap.
3: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
2: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
5: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
6: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar... en zink voor de nagels in 1 formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
7: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
8: Dag OV-chipkaart. Hey OVP.
7: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
9: It's like rain. Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
10: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
11: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
12: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
13: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
14: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
16: Vakantie!
15: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
18: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
17: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
19: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
20: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
0: Het is 9 uur, het nu.nl nieuws krijg je van Marcel van Beest. Goedenavond.
1: Goedenavond. Het is zo druk in de AZC's dat er nog steeds kinderen in de noodopvang belanden. De Tweede Kamer wil dat niet. De opvang is slecht voor de kinderen. Ze kunnen vaak niet naar school of een arts. Als dat niet kan, wil asielminister Van der Brink ingrijpen. Hij wil het liever allemaal anders, maar ziet geen oplossingen. 3 jaar cel voor een huisarts uit Utrecht voor verkrachting. Een vrouw belde 's nachts in paniek de huisartsenpost. De man had toen nachtdienst. Hij stelde haar gerust, maar ging daarna bij de vrouw langs en sloeg toe. Ook mag de huisarts van de rechter 5 jaar lang zijn werk niet meer doen. Een verdachte is gepakt voor de dood van een vrouw in Friesland. 2 weken geleden werd ze gevonden in een huis in Tietjerkstradeel. Er zou misschien iemand zijn geweest die haar geen hulp heeft gegeven. De verdachte komt ook uit Tietjerkstradeel en is verhoord. Over de doodsoorzaak van de vrouw is nog niets bekend. En opletten als je vanaf Eindhoven Airport naar Portugal wil vliegen, want in Portugal wordt gestaakt, weet Omroep Brabant. Vluchten van en naar Lissabon en Faro zijn vanmorgen geschrapt. Transavia heeft reizigers op de hoogte gebracht. Hoeveel gedupeerden er zijn, is niet bekend. Het weer van Weerplaza dan nog. Vanavond en vannacht nog altijd kans op buien met onweer en 14 graden. Morgen een mix van zon en buien. Het wordt dan 20 graden.
4: Dit is Joe met Jos Egging.
0: Ben je nou ABBA-fan? Klein kwartiertje zijn ze hier. Ook Player komt eraan zometeen. Wet, wet, wet hoor je. En dit is Phil Collins.

weer bij Joe. Baby Come Back en zometeen nog meer van de grootste uit de 70s, 80s en 90s op deze dinsdagavond. Foreigner en Wet Wet Wet komen eraan. Ja, en misschien heb jij dat ook wel, dat alles wat uit Vlaanderen komt toch, ja, toch wel fascinerend is. Tenminste, heb ik wel. Ik zal je mijn Gert Verhulst fanverhalen even besparen. Maar je hebt dus ook Kopen Zonder Kijken België. Kun je zien op Videoland, heet daar Blind Gekocht. Ja, oké, niks zo goed als Martijn Krabbe natuurlijk. Maar eigenlijk vind ik het ook wel heel lekker wegkijken. De verhalen gaan een beetje door elkaar heen, ook wel lekker. En natuurlijk het ongecensureerde vloeken van onze eigen stylist Daan. En het mooie in België vind ik ook dat eigenlijk alle deelnemers daar gewoon even net iets te veel willen of zo. Behalve Nicky. Ja, zij was pas te zien, maar kon dus uiteindelijk niet meedoen. Omdat ze door haar situatie toch geld tekort kwam, zo'n 20.000 euro. Ja, en het is mooi. Nu is er een crowdfunding opgestart vandaag. En de opbrengst staat nu op 21.374 euro. Gehaald, mooi. Dus voor haar gaat het goed aflopen. Dankzij allemaal mensen met een goed hart. Love is all around.

bijna gaat beginnen. Dat mag toch wel een beetje duidelijk zijn. Je ziet het overal. Morgen dan staat de uitzwaaiwedstrijd van Oranje op de planning. Onze eerste wedstrijd is dan op 14 juni voor het WK. Levert ze trouwens geen geld op, hè, trouwens, die wedstrijden. Want Oranje Internationals verdienen geen vast salaris van de KNVB voor het spelen. Maar ze krijgen wel van de bond een vaste premie van ongeveer 4000 euro bruto per wedstrijd. Oké, nou, ik zat even te kijken. Ze gaan naar Dallas dus voor de eerste wedstrijd. Maar van die 4000 euro zouden ze dus in principe wel in 4 uur 46 naar New York kunnen vliegen. Is wel een stukje, maar dan kunnen ze wel even lekker shoppen bij Tiffany's bijvoorbeeld voor een souvenirtje om te scoren.

0: Weet je wat het is? Weet je wat het is? Je kunt als Oranje International kun je 4000 euro per wedstrijd verdienen. En als je verliest, krijg je het ook. Maar lekkerder is toch om te winnen en dan geld, toch? Ja. Dat kan zo meteen. Maximaal 100 euro aan het eind van zo'n dinsdagavond. Klinkt lekker, hè? Dat doen we in de 10 voor 10. 10 vragen, algemene kennis, dus je kunt rustig meedoen. Een tientje per goed antwoord. Jezelf opgeven, dat doe je nu via een berichtje in de app van Joe. En daarin zet je het antwoord op de volgende vraag. Let op, hij is best moeilijk. Welk dier heeft 8 tentakels en 3 harten? Dus welk dier heeft 8 tentakels en 3 harten? Nou, stuur het antwoord door via de app van Joe. Wie weet spreek ik jou zo meteen voor de 10 voor 10. Ook de Bee Gees en de Cranberries hoor je zo meteen.
1: Hey, Kai hier. Vaste prik, elke middag om 16:45, de Alpha Battle. Door zoveel mogelijk goede antwoorden te geven, kun je 1000 euro winnen. Deze week maak je 2 keer zoveel kans. In de Duo Alpha Battle. Speel samen met een vriend of collega en maak allebei kans op 1000 euro. Dus, met wie vorm jij een duo?
2: De middagshow met Kai, van 4 tot 7, bij Joe.
3: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
4: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: It's playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
7: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. FNV.nl/ zekerheid.
6: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroe.nl.
10: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
11: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt? Zonder Romeo. Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
10: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
12: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
13: Welkom in Afrika!
12: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
14: Help!
15: GWC!
14: Help!
15: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
16: Laten we het proeven.
15: Opdrachten uitvoeren.
17: Moeten we dat boek mengen? Dit is een grap.
15: Maar wie het best integreert...
18: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
15: ...wordt tot ere Himba gekroond.
19: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
12: Tickets to the tribes.
15: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
20: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
21: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
20: Ja, voor maar 6,99.
22: Fans van voordeel.
20: Aldi.
15: Je complete zak gaat uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: die het een tikkie anders doet.
1: En extra, extra grote fans van Voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49. Fans van Voordeel. Aldi.
2: Het derde en laatste deel van de boekenserie 60 jaar Top 40 is nu verkrijgbaar. Verhalen achter de grootste Top 40 hits uit de afgelopen 20 jaar. Met onder meer Ilse de Lange, Douwe Bob, Direct, Duncan Lawrence en Hannah May. 60 jaar Top 40 deel 3. Nu in de winkel.
3: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
4: Sorry, maar het is WK!
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Joujou.
3: Dit is Joe met Jos en Gink.
4: Dus zometeen jouw kans op €100 in de 10 voor 10. Geef antwoord via de Joe-app op de volgende vraag. Welk dier heeft 8 tentakels en 3 harten? Wie weet spreek ik je zo voor de 10 voor 10. Nu verwacht.

0: en Stayin' Alive bij Joe. Het is dinsdagavond.
1: De 10 voor 10.
0: En zometeen spelen we het weer rond 10 voor 10. 10 vragen. Wie weet kans dus op 100 euro voor Patrick. Hallo.
2: Hallo.
0: Hoe gaat het?
2: Ja, goed. Met jullie?
0: Ja, gaat goed. Wat was je aan het doen vanavond, Patrick?
2: Ik was bezig met de afwas.
0: Ah, ja, dat moet ook gebeuren natuurlijk.
2: Ja, helaas wel.
0: Ja, ja, ja, ja. Waar kom je vandaan?
2: Ik kom uit
0: Heerlen
2: momenteel.
0: Momenteel? Dat klinkt alsof je elke dag...
2: Ah,
0: ah, waar kom je vandaan? Van waar naar waar?
2: Ik ben van Maastricht naar Heerlen verhuisd.
0: Oké, okay, en je staat dus nu eigenlijk in een soort van leeg huis?
2: Ja, beneden is het helemaal leeg. Dus mij werd al gevraagd om naar boven te gaan. Ah. Dat het wat beter klonk.
0: Ja, nou, dit klinkt geweldig, Patrick. Hé, hey, maar waarom ben je naar Heerlen toe verhuisd?
2: Maastricht is natuurlijk duur. Ik ben maar alleen. Heerlen is beter betaalbaar voor één persoon.
0: Ja, en toch alsnog goed bereikbaar voor Maastricht, denk ik. En andersom.
2: Ja,
0: natuurlijk.
2: Precies.
0: Want daar werk je?
2: Ik werk in Geleen.
0: In Geleen, oh ja. Dat is in dezelfde hoeken. Wat doe je daar?
2: Ik werk als biochemisch analist.
0: Kijk, dat zijn, dan hebben we het over ons beroep als wij hier zo zitten. Maar volgens mij voeg jij wel wat toe, zeg maar. Ja. Leg even kort uit in een zin wat het is.
2: Ik doe ingangscontrole voor alle grondstoffen wat in de medicijnen gebruikt worden.
0: En ingangscontrole betekent zoiets als of het gebruikt mag worden?
2: Ja, kijken of producten aan de specificaties voldoen, of het veilig is om te gebruiken.
0: Kijk, dat is nuttig werk. Namens heel veel medicijngebruikers denk ik, dankjewel. Hey, waar zou je die 100 euro voor gaan gebruiken zometeen als je hem zou pakken?
2: Nou ja, zoals ik al zei, ik ben net verhuisd. Dus ik ben nog op meubels aan het wachten. En dan moeten nog een aantal dingen aangeschaft worden.
0: Nou, dus... wie weet, ik spreek je over een paar minuten.
2: Ja, dat is prima.
0: Gaan we spelen, tot zo.
2: Tot zo.
3: Hey, listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: Het is 13 minuten voor 10 op dinsdagavond. Bijna tijd. Ah nee, weet je wat? Nu tijd.
1: De 10 voor 10.
0: Voor de 10 voor 10. Patrick, goedenavond nogmaals.
2: Goedenavond.
0: Jij bent biochemisch analist, woont net op zichzelf in Heerlen. Alleen de meubels moeten nog komen. Dus wie weet zou je wat geld kunnen bijeensprokkelen voor wat inboedel, of niet?
2: Ja, ik hoop het wel.
0: Ja. 10 vragen krijg je zo meteen. En per goed antwoord krijg je 10 euro, dus maximaal 100 euro te verdienen. Je mag niet passen, tenminste, ja, het kan wel, maar dan ben je geld kwijt. Je kunt ook niet niks zeggen. Dus dat betekent dat je altijd iets moet zeggen. Dus geef een antwoord wat een beetje in het straatje valt, dan val je niet terug. En het goede antwoord levert je 10 euro op.
2: Oké, duidelijk.
0: Dus zoek ik een naam, noem dan ook een naam. Zoek ik een land, noem dan ook een land. En als je het even niet weet, noem dan een ander land wat je te binnen schiet.
2: Prima.
0: Yes, oké. Patrick, als jij er klaar voor bent, dan ben ik dat ook. En gaan we het spel spelen?
2: Yo, ik ben nog klaar voor.
0: Alright. Vraag 1. En die weet je, welk dier heeft 8 tentakels en 3 harten?
2: Een octopus.
0: Jazeker. Dat is 10 euro. Vandaag is de 100ste dag van het huidige kabinet Jetten 1. Van welke partij is onze premier?
2: D66.
0: Jazeker, 20 euro. 3. Donald Pols is voormalig directeur van Milieudefensie. Moest vandaag vanwege zijn extreemrechts verleden vertrekken bij zijn nieuwe baan bij een groot omstreden bedrijf. Hoe heet dat bedrijf?
2: Data Steel.
0: Jazeker, dat is 30 euro. Dan vraag 4. In welke stad vind je Diergade Blijdorp?
2: Nieuwkerk.
0: Nee, dat is hem niet. Het is Rotterdam, maar je hebt een stad genoemd. Dus je blijft staan op 30 euro. Volgende vraag, Vincent. Patrick, vraag 5. Hoe heet het RTL4-programma waarin John Williams vrouwen komt redden van hun huis dat door hun partner één grote bouwval is?
2: Help mijn man
0: is
2: plus.
0: Jazeker, 40 euro. Dan vraag 6. Het KNMI heeft vanaf vandaag een nieuwe index die mensen beter waarschuwt voor weersomstandigheden die zwaar kunnen zijn voor het lichaam. Welke kracht wordt op die index gemeten?
2: Volt.
0: Sorry?
2: Volt.
0: Nee, ik hoorde je niet helemaal, maar het is hittekracht dat we zochten. 40 euro, je houdt 40 euro. Dan vraag 7. Patrick, hoe noemen we de kleine gekleurde stukjes papier die vaak op feesten worden afgeschoten en om je heen dwarrelen?
2: Confetti.
0: Ja hoor, dat is 50 euro. Vraag 8. Vandaag kwam een video online van de Zeeuwse Herman uit Nieuwekerk. Die heeft zijn cv-ketel omgebouwd tot iets om het verkeer mee af te remmen. Wat heeft hij gemaakt?
2: Een drempel.
0: Een drempel, nee, dat is niet goed. Het is een nepflitser. Je houdt 50 euro nog steeds in de pocket. Dus je valt niet terug, dus gaat op zich best goed. Volgende vraag, Patrick. Dat is vraag 9. Welke maïssnack eten we het liefst in de bioscoop?
2: Popcorn.
0: Jazeker, 60 euro. En de laatste vraag. Je hoort ze zometeen hier bij Joe. Maak de titel van deze Joe-hit van Eurythmics af. Sweet.
2: Tears are made of
0: dreams. Zoiets. Ja. Ja hoor, ik vind hem heel netjes. 70 euro.
2: Hey,
0: ja hoor, dat is een mooi bedrag.
2: Ja, helemaal bijna.
0: Gefeliciteerd, we gaan het overmaken. En de dinsdagavond is zo in één keer 70 euro rijker.
2: Ja, super, dankjewel.
0: Lekker gespeeld, Patrick, dankjewel. Mooie avond.
2: Een fijne avond.
0: Bye bye.
2: Dag.
0: Je bent bij Joe met de hits uit de 70s, 80s en 90s. Hier zijn ze, Eurythmics.

0: die pakte €70 in de 10 voor 10. Morgen nieuwe kansen. Zometeen muziek onderweg van R.E.M., O'Cool and the Gang en Bob Marley en de Wailers.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-marjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
1: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
3: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
5: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
4: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
6: Dat bootje, waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
7: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
8: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
9: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV... failliet is.
10: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
11: Bij Casemeer Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
12: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
13: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
12: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
14: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
15: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
16: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
17: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
18: En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks. Voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
17: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
19: Het nu.nl nieuws van 10 uur. Goedenavond. Iemand heeft zich bij de politie gemeld voor een extreme mishandeling in Groningen. Het tv-programma Opsporing Verzocht liet gisteren beelden ervan zien. Een jongen werd daar in een supermarkt door meerdere jongens geschopt en geslagen. Hij raakte zwaar gewond aan zijn hoofd. Het is onduidelijk of diegene die zich nu heeft gemeld verdacht is. De politie heeft beelden van diegene offline gehaald. Een explosie in een flat in Amersfoort. Meerdere panden zijn beschadigd, vooral de gevel. De brandweer wist iemand uit het pand te halen en die is naar het ziekenhuis gebracht. De ontploffing kwam waarschijnlijk door een gaslek. Amerika gaat toch weer arme landen helpen bij het bestrijden van virusuitbraken. Vorig jaar werd gestopt met geld geven. Nu is er ruim 40 miljoen euro uitgetrokken. Het is voor de bestrijding van ebola in Congo en Oeganda. Het geld is ook voor het kopen van vaccins. En jaarlijks krijgt het Koninklijk Huis ruim 10.000 brieven van bezorgde mensen. 10 van die briefschrijvers mochten vandaag op bezoek bij koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Ze mochten praten over hun problemen. Het ging bijvoorbeeld over geld en de invloed van social media. Het weer van Weerplaza. Vanavond en vannacht nog altijd kans op buien met ongeveer 14 graden. Morgen een mix van zon en buien. Het wordt dan 20 graden.
20: Dit is de avond van Joe.

0: shopt de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
1: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
0: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
1: Wat doe ik aan?
0: Shop nu bij Zalando.
2: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Schat, je hoeft niet te huilen.
6: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
7: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst Thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
6: Ah, dat lucht op.
4: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
8: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
10: Oh nee, een take. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
11: Adtap.
10: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
12: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
13: Welkom in Afrika!
12: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
14: Help!
15: GWC!
14: Help!
15: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
16: Laten we het proeven.
15: Opdrachten uitvoeren.
17: Moeten we de poep mengen? Dit is een grap.
15: Maar wie het best integreert...
18: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
15: ...wordt tot ere Himba gekroond.
19: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
20: Tickets to the Tribes.
15: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
21: Jeetje. Weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
22: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
24: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
25: Dit is Joe.

0: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
1: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
0: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
1: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
2: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
6: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
6: Deze week shop je veel dekbedden met prints al vanaf 29 euro op celesta.nl.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: It's playtime.
9: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
10: Je vakantiegeld is weer gestort. Lekker op luxe vakantie, nieuwe spullen, terrasjes pakken met vrienden. Maar voor je het weet, is het op. Doe het dit jaar anders. Verzilver een deel van je vakantiegeld met 20% korting op de transactiekosten bij Gold Republic. En maak kans om je vakantiegeld terug te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.nl/vakantiegeld.
9: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
11: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
12: Boost yourself. De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
13: Op jou, jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
14: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
15: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
2: Het nu.nl nieuws van 11 uur.
3: Goedenavond. De broer van drugscrimineel Bolle Jos zit in een Nederlandse cel. Hij werd eerder vandaag uitgeleverd door Turkije en staat vrijdag voor de rechter. Net als zijn broer wordt hij verdacht van witwassen van drugsgeld. Ook zou hij banden hebben met de organisatie van Bolle Jos. Die zit zelf in Sierra Leone en dat land wil hem niet uitleveren. Opletten als je met het vliegtuig op vakantie gaat, want in Portugal wordt morgen gestaakt. Vluchten van en naar een aantal steden zijn geschrapt. Ook als je via Belgische luchthavens reist, kan er overlast zijn. Daar werd vandaag gestaakt. Maar omdat vluchten zijn uitgesteld, kan het extra druk op de luchthavens zijn. Een man is op hete daad aangehouden na een brand in Apeldoorn. Een buurtbewoner zag opeens rook uit een ponystal komen. Kort daarna rende een onbekende man weg, staat in de Tubantia. De stal brandde helemaal uit. Ook een tractor ging verloren. De ponies die bij de stal horen bleven ongedeerd. Waarom de verdachte brand stichtte is niet bekend. En op de thee bij koning Willem-Alexander en koningin Maxima. 10 mensen die het paar een brief schreven mochten langskomen. Ze werden gekozen uit een groep van ruim 10.000 bezorgde briefschrijvers. Op de bijeenkomst werd gesproken over bijvoorbeeld geld en sociale media. Het weer van Weerplaza. Vanavond en vannacht nog altijd kans op buien met onweer en 14 graden. Morgen een mix van zon en buien. Het wordt dan 20 graden.
2: Dit is de avond van Joe.

0: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
0: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
2: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1+1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.

0: leuk.
1: Zij...
2: zal het met ons nooit worden.
3: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
4: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
5: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
4: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
6: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
7: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Ik wil als dino.
10: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
1: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt? Zonder Romeo. Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
0: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
2: Hallo.
3: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
2: Ja hoor.
3: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
2: Tuurlijk.
3: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
2: Ja.
4: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
5: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Schat, je hoeft niet te huilen.
2: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Polyp? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
8: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst Thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
2: Ah, dat lucht op.
9: Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
11: Dit is het nieuws van 12 uur.
12: Goedenacht. Na een explosie in Amersfoort moest de brandweer iemand uit het gebouw halen die verbrand raakte en bij de buren onder de douche was gezet. Het appartement is na de explosie onbewoonbaar. Er was ook brand en de hele gevel ligt eruit. Andere appartementen raakten ook beschadigd, maar die bewoners kunnen wel thuis slapen. Een hulporganisatie voor asielzoekers maakt zich ernstige zorgen over de situatie in Ter Apel. Asielzoekers die ergens anders moeten overnachten krijgen amper slaap, want ze weten vaak 's avonds laat pas waar ze naartoe gaan en moeten de volgende ochtend weer vroeg terug naar Ter Apel. Het sanitair zou ook niet op orde zijn in de opvang. In een huis in Capelle aan den IJssel bij Rotterdam is meerdere keren geschoten met een alarmpistool. Buurtbewoners hebben de politie gebeld. Die heeft met behulp van een politiehond de schutter aangehouden. Die raakte daarbij gewond. Het is niet bekend waarom hij in het huis heeft geschoten. En tennisser Jakub Menšík uit Tsjechië staat voor het eerst in de halve finale van een Grand Slam toernooi. Op Roland Garros won hij in 3 sets de kwartfinale van de Braziliaan João Fonseca, die eerder nog Novak Djokovic naar huis stuurde. Menšík moet in de halve finale tegen Alexander Zverev uit Duitsland. Het weer van Weer Online? Vannacht is het droog en het koelt af tot een graad of 13. Morgen opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
11: Nacht. Dit is Joe.

0: nieuws van 1 uur.
1: Goeienacht. Asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen, krijgen te weinig slaap. Een hulporganisatie maakt zich daar zorgen over. Vaak is pas 's avonds laat bekend waar asielzoekers wel terecht kunnen. Dan moeten ze daar nog heen. En de volgende ochtend moeten ze ook weer vroeg terug. Het sanitair zou ook vaak niet in orde zijn. Amerika heeft in de Perzische Golf een lege olietanker beschoten die onderweg was naar Iran. Het schip negeerde waarschuwingen van de Amerikaanse marine en reageerde 24 uur lang niet op instructies. Daarop werd een raket op de machinekamer afgevuurd. Amerika blokkeert de toegang naar Iraanse havens al sinds april. Een Rus die al jaren in België woont is veroordeeld tot 16 jaar strafkamp in Rusland voor hoogverraad. Hij ging vorig jaar op bezoek bij zijn zieke vader in Sint-Petersburg. Toen heeft hij berichten en geld gestuurd naar een vriendin in Oekraïne, ontdekte de Russische geheime dienst. De familie van de man noemt het proces een grap. En David Beckham krijgt een ster op de Walk of Fame in Hollywood. Die wordt onthuld voor de openingswedstrijd van het WK voetbal in Amerika. Beckham krijgt de ster omdat hij er mede voor heeft gezorgd dat voetbal ook in Amerika populair werd. Hij is tegenwoordig mede-eigenaar van de Amerikaanse club Inter Miami, waar ook Lionel Messi speelt. Het weer van Weer Online? Het koelt vannacht af tot een graad of 13. Er kan plaatselijk een bui vallen met een klap onweer. Morgen opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Goeienacht, dit is Joe.

0: nieuws van 2 uur.
1: Goeienacht. De zwangere vrouw die in een AZC in Zeist door een agent op de grond werd gegooid, wilde gewoon een vraag stellen. Dat zei ze bij nieuwszender Al Jazeera. Ze wilde weten of ze met haar man mee kon. Maar doordat ze geen Nederlands spreekt, begreep de agent haar niet. Ze is inmiddels bevallen van een gezonde dochter. In het zuiden van Libanon zijn 5 doden gevallen bij aanvallen van Israël. Onder de slachtoffers is ook een kind. Er raakten ook tientallen mensen gewond bij de aanval, onder wie een arts en 5 andere medewerkers van een ziekenhuis in de buurt. Het ziekenhuis zelf raakte ook beschadigd door de bombardementen. Kuwait is aangevallen met raketten en drones, maar die zijn door de luchtafweer onderschept. Het leger beschuldigt niemand van de aanvallen. Sinds het begin van de oorlog zijn er vaker raketten uit Iran afgevuurd op de Golfstaten. Deze aanval gebeurde kort nadat Amerika een schip had beschoten dat naar Iran ging. En een groot deel van de parkeerboetes in Amsterdam, waar vorig jaar bezwaar tegen werd gemaakt, is door de gemeente verscheurd. In de meeste gevallen ging het om een menselijke fout die door de vingers werd gezien. Zoals het invoeren van een verkeerd kenteken op de parkeerautomaat. Soms maakte ook een scanauto een fout. Het weer van Weer Online? Het koelt vannacht af tot een graad of 13. Er kan plaatselijk een bui vallen met een klap onweer. Overdag opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Nacht. Dit is Joe.